0: Eindhoven. Met het nieuws van 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanhoeve zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is nu verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hogeveen is gisteravond een man overleden. 2 verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de mannen ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog. En het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint...

0: Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen, na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en de omgeving daarvan. Er zijn 35 mensen aangehouden. Op de A9 tussen Velzen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Volgens NH Nieuws moesten automobilisten hard remmen omdat de dieren de weg overstaken. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de A9 te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. De gemeente Amsterdam heeft 19 fonteinen in de stad uitgezet, omdat in het water van een aantal fonteinen te hoge waarden van de poepbacterie zijn gevonden. De E. coli-bacterie zit niet in alle fonteinen, maar sommige fonteinen hebben niet de juiste zuiveringsinstallatie en zijn uit voorzorg uitgezet. De bacterie kan in het water zijn gekomen door uitwerpselen van dieren. Mensen kunnen er maag- en darmklachten van krijgen. Wanneer de fonteinen weer worden aangezet...

0: Alphen. Studio Alphen. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen is gisteravond een man overleden. Twee verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de mannen ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hoogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. De Amerikaanse basketbalclub Los Angeles Clippers wordt zwaar gestraft voor het omzeilen van het salarisplafond. De club moet $30 miljoen betalen en de eigenaar wordt een jaar geschorst. Via een omweg had de club geregeld dat een sterspeler meer verdiende dan was toegestaan. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe de zon en het wordt ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van...

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. Zwemmers krijgen daar geen informatie over, zeggen de onderzoekers. Het zwemwater werd onderzocht om te achterhalen of het schoner is dan oppervlaktewater en of het beter beschermd wordt. Dat blijkt niet het geval. 10 jaar geleden zaten er minder chemische stoffen in het water. Hoe groot de risico's voor de gezondheid zijn, weten de onderzoekers niet. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten, zeggen de Palestijnse autoriteiten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en omgeving. Er zijn inmiddels 35 mensen aangehouden. Een Amerikaanse rechter heeft ook de afgezwakte plannen van de regering Trump verworpen om het geboorterecht in te perken. Eerder was er ook al een ander plan van president Trump afgewezen. Trump wil dat kinderen van illegale migranten die in de VS geboren worden niet automatisch Amerikaans staatsburger zijn. Die plannen zijn volgens de rechter in strijd met de grondwet. In fonteinen in Amsterdam is de poepbacterie gevonden. Daarom zijn 19 fonteinen in de stad uitgezet. Waarschijnlijk is de bacterie van uitwerpselen van dieren in het water gekomen. De gemeente gaat per fontein bekijken wat er nodig is om vervuiling te voorkomen. Het weer, de dag begint grijs en er zijn enkele buien. Maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu,
1: dit is de dag.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Zaterdag 12 december dan zal er weer een groot feesttent staan bij de theestijger aan de Zegerplas in Alphen. Voor een gezellige feestavond, Twan Kremer, een van de drie zangers van Helemaal Top, die hebben we aan de telefoon. Twan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, het is goed bevallen allemaal, hè, die kerstshows bij jullie. Vorig jaar ook de eerste keer op deze manier bij de theestijger in zo'n feesttent. Jullie gaan het dus weer doen, blijkbaar.
2: Ja, klopt. Ja, we gaan het gewoon weer doen. Het was hartstikke leuk vorig jaar. En je moet niet voor één keer doen, dus we gaan het lekker nog een keer doen.
1: Wat was anders vorig jaar in zo'n feesttent dan in de Flora en Boskoop, waar het vaker werd gehouden ook?
2: Ja, nee, je kan meer mensen kwijt. Het was toch ook nostalgisch, hè? Het gevoel van we deden dit in Zwammerdam vroeger, zullen we maar zeggen.
1: Ja.
2: Dat lijkt een populair gevoel tegenwoordig. En de sfeer, het is heel lastig uit te leggen, maar het is zo anders. Het is zoveel meer dynamiek.
1: Ja, in dat opzicht is het dan ook wel positiever, het verhaal. Het is wel verbeterd. Of het is wel beter eigenlijk om het in zo'n feesttent te doen. Of heeft allebei wat?
2: Ja, nee, het heeft sowieso allebei wat. Ik bedoel, maar ja, het is nog gaver, denk ik.
1: Ja.
2: Zonder de ander tekort te willen doen, is het nog toffer. De energie, het is, ja, ik zou zeggen, kom kijken, dan begrijp je het. Dat is gewoon echt heel anders.
1: Ja. Ja, je zei het al, eerder deden jullie dit ook al in Zwammerdam, hè? Ook in een feesttent, maar die was dan veel kleiner.
2: Nee, die was zeker niet kleiner.
1: Okay.
2: Die was misschien wel groter dan wel net zo groot, alleen... Die ruimte kon gewoon niet meer daar.
1: Nee.
2: Dat terrein, dat was vorig jaar al. Dus toen zijn we naar Alphen gegaan.
1: Ja, dus eigenlijk het nostalgische gevoel naar Alphen brengen.
2: Ja, er was alleen een verplaatsing nodig.
1: Ja.
2: We dachten, Alphen, Zwammerdam, dezelfde gemeente, niet zo ver. Voor mij mijn woonplaats, dus wat is het verschil?
1: Ja, voor jou een thuiswedstrijd, dat is helemaal lekker natuurlijk. Merk je dat dan ook in het publiek, dat het lekker wordt ontvangen? Of heb je dan toch dat je als je bijvoorbeeld het land ingaat... dat je ander soort publiek ontvangt en dat het dan nog beter gaat, het optreden?
2: Nee, het is juist... weet je, heel veel mensen komen voor de sfeer... maar er zijn ook best wel mensen die gek genoeg speciaal echt voor ons komen... En dat is natuurlijk heel tof. Dus dat is juist extra gaaf op zo'n avond als bij de

0: kerstshow.
1: Ja. Nu hebben we het erover alsof we er al vaker bij zijn geweest. Nou, ik toevallig wel een keertje. Maar voor de mensen die er nog niet zijn geweest, wat kunnen we verwachten?
0: Je gaat naar binnen en je moet je een klein beetje overgeven. Hè? Dus je gaat in het thema. Iedereen gaat in het thema. Dat is dit jaar Royal Blue and Gold. En ja, iedereen kent wel beelden van de toppers, denk ik. En anders moet je dat even googlen. En dan ga je gewoon lekker met je vrienden, met je familie, ga je gewoon feest maken. Alle soorten muziek komen voorbij. Dat is voor ons natuurlijk een groot voordeel. Wij hebben daar nou ongeveer geen grens in, denk ik. Want we hebben ooit Kinderen voor Kinderen gezongen. En Ramses Shaffi en alles komen wellicht ook voorbij, weet je wel. Die ja. hebben we ook gedaan. Ja, en daar zit vrij veel tussen.
1: En dus het is gewoon... Het is niet alleen maar kerstmuziek, hè? Het is ook gewoon andere muziek die er voorbij komt.
0: Zeker niet alleen kerstmuziek. Nee. Dat moeten we heel vaak en heel goed zeggen. Het is ontstaan rond de kerst. En ja, we doen kerstliedjes. En ja, we kleden het kerstig aan. En hè, dat soort zaken. Maar we gaan gewoon feest maken met z'n allen. We krijgen wat gastartiesten. Ja, dat. Het is van, voor mij gaat de tent om 7 uur open. Tot 12. Is het gewoon met z'n allen feest maken. Dat is ook wat ik altijd uit het publiek hoor. Dat is zo'n energie, dat is zo gezellig. Het is gewoon een soort volksfeest.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. 10 jaar geleden was het water schoner. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat er dinsdag iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadig schietincident. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en omgeving. In Hoogeveen zijn 2 mannen opgepakt voor een mogelijke steekpartij. Die was gisteravond op een kruispunt in de Drentse plaats. Een man kwam daarbij om het leven. Vanwege zijn verwondingen denkt de politie dat de man is doodgestoken. Het weer, eerst grijs met enkele buien, maar vanmiddag soms zon bij 22 graden.
1: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Afgelopen zaterdag was het NK Straatmuzikantenfestival. Het liep wel een heel klein beetje in het water. Het had alles te maken met het slechte weer. Zo was er bijvoorbeeld gezamenlijk spelen. Oftewel de jam-sessie die werd geschrapt. Maar wat niet werd geschrapt was natuurlijk het uitroepen van de winnaar van het Straatmuzikantenfestival. En dat was dit jaar Plankenkoorts. In die band zit Arjen van der Bos. Arjen, goedemorgen. Wacht even. Dit heeft te maken, denk ik, met iets wat in de band gebeurt, of niet?
2: Nou ja, absoluut. We zijn met onze kapitein op dit moment aan het afreizen richting Waddinxveen. Want we zijn aan boord van de Hare Majesteit, een zuipschuit. En wij hebben natuurlijk een prachtige prijs weten te kapen.
1: Nou, gekaapt zeker, want er waren natuurlijk meerdere kapers op de kust. Maar wacht even, Arjen, leg me even uit. Wat is precies Plankenkoorts? Want het heeft iets te maken, denk ik, met pirates.
2: Ja, dat is het absoluut. Wij zijn de piratenband en wij spelen Nederlandstalige pretfolk.
1: Pretfolk, en wat is dat voor genre dan?
2: Nou, dat is heel vrolijk, een beetje, dat is akoestische muziek met een lekker rauw randje. En wij bezingen eigenlijk het leven aan boord van ons schip.
1: Oké, maar jullie doen... Nou ja, heel even Arjen, want dit is natuurlijk ook een typetje, hè, wat je speelt. Of ben je dit echt?
2: Nee, ja, dit is mijn typetje inderdaad.
1: Dat lijkt me ook niet om zo'n stemmetje continu vast te kunnen houden. Want dat lijkt me niet heel goed voor je stem, of wel?
2: Ja, dat is wel even werken inderdaad, af en toe.
1: Je klinkt ook van schoor.
2: Ja, dat is ook zo. We hebben ons uiterste best gedaan afgelopen zaterdag.
1: Ja, maar neem ons even mee, want jullie doen dan, jullie hebben dit bandje dan zeg maar opgericht. Jullie doen jezelf dan voor als piraten. Jullie geven dan die muziek. Hoe is dat ontstaan? Want dat lijkt me ook wel iets bijzonders.
2: Ja, nou, 2 jaar geleden hebben we een spontaan bandje bij elkaar geroepen, want we werden gevraagd door de organisatie van. Ook van het Straatmuzikantenfestival om deel te nemen. Toen was de jubileumeditie. En wij hadden geen band die dat op dat moment kon doen. Dus we hadden wat vrienden gevraagd om met ons mee te doen. En zelf vind ik folkmuziek vind ik altijd erg leuk. Alleen ik hou er niet zo van als mensen gaan zeuren. Mm-hmm. Dus samen met mijn vriendin Eline hebben we lijstjes gemaakt met wat vinden we dan wel leuk om te spelen. En daar kwam een beetje uit naar voren dat we de Balkan eigenlijk een beetje wilden gaan.
1: En daar is dan piratenmuziek wat erbij hoort, een beetje de volkse piratenmuziek.
2: Ja, want dat is wat mij betreft kan je dat heel mooi rauw spelen met een akoestisch insteek. En dat is heel erg leuk. Dus je hebt daar bepaalde bands van, zoals Flogging Molly die dat doet. En Gogo Bordello is voor ons een inspiratiebron. Ja. En die doen dat op die manier.
1: En jullie zijn daar op ingegaan. Uiteindelijk hebben jullie meegedaan afgelopen zaterdag aan het NK Straatmuzikantenfestival. Dat is natuurlijk wel iets waarin muzikanten ook akoestisch moeten spelen. Want je kan daar niet een hele band neerzetten, lijkt mij.
2: Nou ja, dat kan wel, zolang ze akoestisch spelen.
1: Ja, dus, oké. Ja.
2: Ja, wij hebben dan ook daadwerkelijk zo akoestisch mogelijk als we kunnen gespeeld. Ik speelde zelf toetsen en je mocht een batterijversterkertje meenemen. Dus daar had ik dan gebruik van gemaakt. Ja. Maar de rest van de band die heeft geheel zonder versterking hebben we dat gedaan. Net zoals de meesten die aanwezig waren met zelf eigenlijk.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Jij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De Ochtendshow.
8: Goedemorgen, 1 over 7 is het, de donderdagochtendshow. We gaan hem zo meteen beginnen. Eerst het nieuws van 7 uur. Je hoort NOS.
9: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt, nadat iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. Een groep gemaskerde mannen liep met zware wapens naar een huis en daar werd een bewaker doodgeschoten. Er zijn 35 mensen opgepakt. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. En dat kan op langere termijn schadelijk zijn, zegt deze expert waterkwaliteit.
10: Als je maar lang genoeg blootgesteld wordt, dan hebben verschillende stoffen behoorlijk akelige gevolgen voor je gezondheid. Of dat kunnen ze hebben. En je mag als zwemmer verwachten dat het water waarin je zwemt niet ongezond voor je is.
9: Volgens de onderzoekers moeten zwemmers beter worden gewaarschuwd. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten, zegt de Palestijnse autoriteit. Het Israëlische leger zou op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid na een conflict over vee. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Een boothek van de Zandschulp heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Hij versloeg in New York de Brit Jan Choinski met 3-0. Een eenvoudige overwinning zag sportcommentator Marcella Mesker.
11: En hij heeft uiteindelijk maar één matchpoint nodig om de wedstrijd winnend af te sluiten. Het wordt 7-5 in die tiebreak. En dus een soepele overwinning in 3 sets voor Botik van de Zandschulp.
9: Ook Jesper de Jong heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Het weer, de dag begint grijs en er zijn enkele buien, maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Morgen in het noorden weer regen en dan wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio. Oh, daar zijn we. Zo, ik kreeg mijn microfoon niet aan. Ik
1: kan het door inderdaad.
0: Ja, maar we zijn er. Hallo, ik wilde zeggen het nieuws uit de regio met Richard Harreman. Maar even een klein testje. Ik hoor jou, Ries.
1: Ja, ik hoor jou ook.
0: Ramon, hoor ik jou?
2: Hoor jij mij?
0: Ik hoor jou. En hoor ik jou ook, Mara?
3: Hoop wel.
0: Ja, ik hoor jou ook. Kijk, dat is mooi. Nou, dan kunnen we in ieder geval beginnen aan de ochtendshow. Eerst nog het nieuws uit de regio. Richard Harreman, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een echtpaar uit Hazenswoude-dorp is afgelopen zaterdag slachtoffer geworden van nepagenten. Een man deed zich telefonisch voor als regisseur en stuurde vervolgens iemand in burger langs. Die nam sieraden van het echtpaar mee, zogenaamd om ze te fotograferen en wegen. De sieraden zijn nooit teruggebracht. Het echtpaar heeft aangifte gedaan. De nepagenten probeerden later opnieuw toe te slaan in Hazenswoude. Avifauna heeft de afgelopen maanden opvallend vaak te maken gehad met ontsnapte dieren. Onder meer een pelikaan, een kakatoe, een ara, een hoornraaf en drie mara's gingen er vandoor. Volgens dierentuinspecialist Mark Dame is dat vervelend, maar niet direct gevaarlijk. Wind, schrikreacties of menselijke fouten kunnen een ontsnapping veroorzaken. Avifauna heeft noodprotocollen en wordt regelmatig gecontroleerd door de NVWA. Dieren die terugkomen worden bovendien door een dierenarts nagekeken en in quarantaine.

0: even niet, maar nu wel. Ik heb een update voor je. Er staan 3 files op dit moment. 1 is de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ieperburg en knooppunt Hoflied staat een kwartier. Komt door een ongeluk, de linkerrijstok is afgesloten. Gaan we naar de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht, 6 minuten. En ook door een ongeluk op de A20 Gouda richting Hoek van Holland een file. Tussen knooppunt Gouda en Nieuwekerk aan de IJssel loopt het vast. Een kwartier daar vertraging, de rechterrijstrook is afgesloten. Hoe is het verder op het spoor, Ries?
1: Ja, door een defecte trein rijden en minder in de city tussen Amsterdam Centraal en Amsterdam Sloterdijk. En dat duurt allemaal tot ongeveer 7:30.
2: Hey, ik heb even een vraag. Ik ga straks de radio op. Dus ik dacht, misschien kan ik even een stemopwarming voor jou doen. Ik ga op de radio!
3: De radio.
2: De radio.
4: Nou. De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: 7. Goedemorgen. En van harte welkom bij de ochtendshow. Het is Wesley hier. Donderdag 3 september 2026 vandaag. Richard, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ramon, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En Mara, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Het is weer gelukt. Jullie zijn ook weer opgestaan. Dat betekent dat jullie het gisteren echt wel naar jullie zin hadden. Jullie hebben niet gelogen. Want ja, anders kom je hier niet zomaar terug. Ik heb wel eens, ja, dat was op mijn vorige werk, was er een opmerking gemaakt toen ik binnenkwam zetten. Zo, je hebt de pauze overleefd. Ik zeg, hoezo pauze overleefd? Ik bedoel, wat gebeurt hier in de pauze? Dan moet ik nog even over nadenken of ik hier wil blijven. Maar het scheen dus zo te zijn dat de vorige werknemer die ze daar hadden aangenomen voor mijn functie, die was zeg maar na de pauze verdwenen.
1: Oh ja.
0: Ja, die had er geen zin meer in en die had ook niks gezegd. Die had ook zich niet afgemeld, die was gewoon naar huis gegaan. Die dacht, bekijk het maar, ik vind het hier niet leuk, ik ga weg. Nou, ik vond het daar wel leuk. Ik heb het iets langer volgehouden, een jaar of drie. Dus wat dat betreft, die opmerking die is nog vaak gemaakt hoor, moet ik zeggen. Bij iedere nieuwe werknemer die binnenkwam zetten. Maar dat viel me nogal op. Maar het valt me dus ook op dat jullie het naar je zin hebben gehad. Want anders waren jullie ook weggegaan na de pauze vorige keer.
3: Ja, precies.
0: Was het wel weer moeilijk om vroeg op te staan? Want dat hoor ik vaker, hè? Zeker Pim die klaagt er vaak over. Is een van de jongeren, noemt hij zich dan vaak. Maar goed, hij is richting de 20. Nou ja, jullie zijn iets jonger dan dat. Ja. Lukt het een beetje dat vroeg opstaan?
3: Jawel, ik kan wel gewoon vroeg opstaan. Maar dat komt ook door school. Ik ben een beetje aangeleerd.
0: Want hoe laat moet jij normaal gesproken opstaan dan?
3: Ja, als ik echt om 8:30 daar moet zijn, dan moet ik wel om 6:00 op.
0: Ja, je woont in Leiden-dorp, hè? Mm. Dus dan, en je zit in Rotterdam op school. Dus hoe lang ben je dan onderweg normaal gesproken?
3: Een uurtje.
0: Uurtje?
3: Ja.
0: En deze kant op is?
3: 20 minuutjes met de auto.
0: Dat valt dan inderdaad nog. Je kan bijna uitslapen, zou je zeggen.
3: Ik kan bijna uitslapen, ja.
0: Dat is lekker. Ja, Ramon, jij komt uit Alphen en je zit in Leiden op school. Hoe laat sta je normaal gesproken op?
2: Nou, normaal om 7:00. En nu moet ik iets over 6:00 opstaan.
0: Ja, oké. Okay. Ja, je moet er dan iets eerder zijn dan je uiteindelijk weg moet. Maar lukt het een beetje?
2: Ik moet wel zeggen dat ik er steeds meer moeite mee heb.
0: Moet zeggen dat eigenlijk zo'n eerste week moet je doorkomen en daarna dan gaat het automatisch in je systeem zitten. Maar goed, het is ook niet de bedoeling dat je elke dag gaat zitten in je stageperiode. Dus jij hebt geluk.
2: Ja, van die manier wel.
0: Ja. Maar, jij zat in Leiden op school, hè? Hoe lang doe jij er dan over om die kant op te gaan?
2: 20 minuten, denk ik.
0: 20 minuten?
2: Ja.
0: En is dat dan met het OV dat je die kant op gaat?
2: Ja, de trein.
0: De trein?
2: Ja.
1: Dan moet je dan zijn bij Lammenschans.
2: Ja, één halt.
0: Ja, dat is toch. Dan moet je wel echt wel op tijd ook gaan. Want zeker op het moment dat je trein niet rijdt of wat dan ook, dan ben je toch de sjaak.
1: Ja, nee, zeker.
2: Dan ben ik meteen te laat.
0: Komt dat vaak voor?
2: De laatste periode van het eerste schooljaar wel.
0: Ja?
2: Ja.
0: En dat kwam dan door?
2: Gewoon te laat vertrekken.
0: Oh, te laat vertrekken. Ja. Niet door de NS.
2: Nee.
0: Dit keer niet, zeg maar.
1: Niet door de NS.
0: En wat doe jij dan, Mara? Doe je ook met het OV?

0: ook ja. wel
1: heel veel. Ja. En hoe zit dat bij jou? Lukt dat dan een beetje? Of kom je ook wel eens, ja, je komt dan uit Leiden dorp, dus moet je eerst naar Leiden Centraal en dan verder?
0: Ja, vaak op Rotterdam zijn er vaak problemen, dus daar zit ik dan meestal vast. Als ik terug
1: Rotterdam?
0: Naar huis wil. Ja.
1: Ja, dat begrijp ik wel. Ja, we hebben hier een echte Rotterdammer in ons midden, hè, dus wat dat betreft kan ik hem wel een beetje in de maling nemen. Nee, maar ja, het is wel dat je vaak hoort van dat soort gedoe. Maar fijn om te horen dat het in ieder geval wel lukt. En ook dat het lukt om deze kant op te komen.
0: Ja.
1: Je hebt vaak mensen die dan dicht bij hun werk wonen of dicht bij school. Die vertrekken dan ook vrij laat en die zijn dan ook vaak als laatste zijn ze in de klas.
0: Ja, zulke mensen hebben wij ook in de klas. Ja,
1: is dat zo? Dat is echt, ik snap dat nooit. Ja, ik snap het wel, maar ik snap het nooit. Kijk, ik snap dat je wil uitslapen en ik snap dat je denkt van, nou ja, weet je, ik heb alle tijd, het komt allemaal wel goed. Maar ja, aan de andere kant, dat hebben wij hier ook. Ik bedoel, Ries, die woont in Leimuiden. Als je dan deze kant op komt, hij is er altijd eerder dan ik. Maar goed, hij is ook, ja, hoe laat heb jij je wekker?
2: De eerste wekker gaat om 17:45.
1: 17:45?
2: Ja.
1: Ja, mijn wekker gaat 17:45 en ik kom hier altijd als laatste binnenzetten. Maar ik woon ook het dichtstbij.
2: Ja, dat is wel mooi inderdaad, dat je ze lekker dichtbij mag. Maar ja, dan kan je ook lekker laat vertrekken. En soms nog wel een beetje te laat.
1: Te laat. Nee, meestal vertrek ik niet te laat, maar ik vertrek wel vrij laat.
2: Ja, maar goed. Zo laat dat je je toch moest haasten.
1: Ja, precies. Ja, precies. Ja, dat heb ik wel vaak, moet ik zeggen. En dat is... Dat hoort een beetje bij mijn leven. Maar goed, dat heeft ook te maken met de ADD, weet je wel. Dat soort zaken. Ik kan er ook niks aan doen. Dat is eenmaal hoe mijn leven altijd heeft gelopen. Maar goed, uiteindelijk zijn we hier gewoon op tijd. En moet ik toch zeggen, gisteren heb ik iets meegemaakt en daar word ik vrij boos over.
2: Oh jee.
1: Ik wil het daar zo meteen even over hebben in de ochtendshow. Want ik ben heel erg benieuwd naar jullie.
2: Hebben we nou weer
1: gedaan? Nee, jullie hebben niks gedaan.
2: Okay.
1: Dit
0: ik word
1: keer.
0: Ook al bang.
1: Nee, dat is niet waar. Jullie hebben echt niks gedaan. Jullie zijn gevrijwaard van al mijn sores. Maar ik wil het toch even met jullie delen zo meteen. Okay. Ik bedoel, ja, we zitten hier toch elke dag met elkaar. Dat is toch dat je even je hart moet luchten, zeg maar. Zometeen dan gaan we ook wat anders luchten. Dat is namelijk het nieuws. Want er is natuurlijk genoeg gebeurd. Ook wel een aantal opmerkelijke dingen, moet ik zeggen. Ik heb vanmorgen het nieuws ook even doorgenomen. Er zitten wel wat opmerkelijke dingen tussen. Maar daar gaan we het zo meteen over hebben. En ook zometeen dan gaan we even bellen met een genomineerde. We vragen je alvast om je telefoon klaar te zetten. Want jij kunt namelijk... je hebt invloed zeg maar op het stemgedrag. Nee, niet op het stemgedrag, wel op de stemming.
2: Op de stemming?
1: Ja, iemand kan heel vrolijk worden namelijk als hij heel veel stemmen heeft binnengehaald.
2: Oké, ja.
1: Want er is iemand namelijk genomineerd voor de Gouden Televisierring.
2: Oh ja.
1: En dat is nogal een prijs, hè, als je dat wint.
2: Ik wil net zeggen.
1: Dus, telefoons in de aanslag om in ieder geval te stemmen. Ook om mee te spelen met waar of niet waar. Vandaag doen we dat om 8:15.
2: Oké.
1: Ja, we hebben gezegd deze week, vanaf deze week doen we dat 9:15. Maar vandaag even 7:45. Want ja, we moeten zo meteen ook nog even wat anders doen. En heel misschien, maar dat ligt een beetje aan hoe andere mensen daarmee omgaan. Hebben we nog meer verrassingen in deze uitzending. Dus het is echt een drukke, volle, verrassende uitzending vandaag. Als ik het mag geloven. Maar dat ligt ook een beetje aan anderen. Daar hebben we niet alle invloed.
2: Nou, ben ik wel heel erg benieuwd.
1: Ja, dat is ook hoe radio werkt. Hè? Een beetje triggeren, een beetje nieuwsgierig maken, dat soort zaken. Ben je ook benieuwd naar het weer?
2: Zeker.
3: Het weerbericht.
1: Nou, je wordt op je wenken bediend wat dat betreft. Vanochtend is bewolkt met af en toe wat motregen. Later komt de zon plaatselijk tevoorschijn. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Landinwaarts kan er zelfs een regenbui vallen. Dat is dan weer jammer.
2: Ja. We hadden net al geen regenbui. Het was meer niezen.
1: Die motregen, dat is toch... Zoek je mot, krijg je regen.
2: Ja,
1: en zoek je regen, heb je de mot.
2: Ja, ook dat.
1: Ja. Als je maar geen mot hebt, dan ben je meer de pineut. Het wordt 20 tot 23 graden vandaag. Dus het warme weer houdt toch wel een beetje aan. En ik heb ook gekeken naar het weekendweer.
2: Ja.
1: 24 graden.
2: Oh.
1: Staat er gewoon op het programma.
2: Nou.
1: Ik ben wel blij dat ze dat hebben bewaard voor het weekend. Want als je hier met 24 graden zit, ja, allemaal leuk en aardig. Maar je merkt er helemaal niks van, behalve dat binnen benauwd is. En je kan niet naar buiten.
2: Ja, dat inderdaad.
1: Dus, maar goed, vandaag 20 tot 23 graden. En dus wisselvallige dag. Dus, nou... Succes, zou ik bijna zeggen.
2: Ja, nou, succes. Ik ben niet aan afvangen, laat ik zeggen.
1: Nee, zo is het ook, ja.

0: Ja hoor, Sabrina Carpenter en Tears in de ochtendshow. 9 minuten voor 7:30 is het. Goedemorgen. De donderdagochtendshow is het op Studio Alphen Kagebrazen. Richard, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Mara, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En Ramon, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, we hebben natuurlijk genoeg te doen vandaag in de ochtend. Maar ik wil heel even kort toch nog even mijn sores delen. Ja. Want gisteren heb ik even contact gehad met Bol.
1: Het Bol.
0: Ja, ik heb kort geleden heb ik een computerscherm besteld.
1: Ja.
0: En die was snel weer ter ziele, want die begon ineens allemaal flikkerende beelden te geven. Mm. Soms zelfs zwart of wit beeld.
1: Oh ja.
0: Ja, wit beeld, dat komt vaak niet vaak voor.
1: Nee.
0: Je hebt dat blauwe beeld van Windows, dat ken je wel. Maar dat is dan gewoon een fout van Windows, niet van het scherm zelf. Maar het ding was, er scheen iets kapot te zijn.
1: Oké. Okay.
0: Dus ik heb hem moeten opsturen.
1: Ja.
0: Ik heb hem pas een maand later teruggekregen.
1: Ja.
0: En gisteravond kreeg ik hem terug. Toen zag ik allerlei dingen aan het beeld. In de zin van, er zat wel een nieuw plasticje op. Dus waarschijnlijk heb ik gewoon een nieuw schermpje gekregen binnen mijn eigen scherm. Ik heb geen nieuwe gehad of wat dan ook.
1: Nee.
0: Hij is echt gerepareerd. Maar wat er gerepareerd is, weet ik niet. Want er zit geen rapport bij. Nou, dat vond ik al irritant.
1: Ja.
0: Want als je hem opstuurt, wil je wel weten wat ermee is gebeurd. Ja. Wat ik ook irritant vond, is dat het meegeleverde stroomkabeltje...
1: Ja.
0: Dat hij er niet bij zat...
1: Oh, maar dat moet je nooit doen.
0: Nee, ik moest de kabels meesturen, dat stond erbij.
1: Ja,
0: nou ja, dat heb ik gedaan. En wat ik ook miste was de plakketjes onder mijn scherm... voor dat het niet gaat krassen onder mijn bureau.
1: Oké, zaten die er ook niet meer op dan?
0: Nou ja, er zaten er twee niet meer op, dat vond ik al gek. En dat hele ding zat vol met piepschuim. Oh. Ja, ze hebben het in een of andere oude doos van een ander scherm hebben ze het gestopt... met ook een ander piepschuimgedeelte, zeg maar. Maar het zat helemaal onder. Dat piepschuim was helemaal verkorreld. En ik heb heel mijn huis moeten stofzuigen. Dus dat vond ik ook irritant. Plus het feit dat ik hem gewoon een maand kwijt was. Want in principe stond er 2 weken voor.
1: Ja, ja.
0: Dus ik met bol.com in de chat, zeg maar.
1: Ja.
0: Nou, toen kwam het. Ik in die chat. Ik had die avond daarvoor had ik het al geprobeerd. Want ik zag al dat het rapport miste en zo. Dus met ze in de chat de vraag gesteld en zo. Ja, ik ga even voor je op zoek. Nou, na 5 minuten werd het gesprek afgesloten.
1: Ja, duurt weer te lang, krijg je time-out.
0: Ja, maar dat was niet mijn schuld, want ik kreeg gewoon geen antwoord. En op een gegeven moment, gisteren probeerde ik contact op te leggen. Ik stel mijn vraag, niet eens antwoord, meteen afgesloten. Toen heb ik het opnieuw geprobeerd. Toen kreeg ik wel een antwoord. En toen wilde ik nog wat erbij vermelden. Ook een beetje, weet je wel, van ja, ik ben hem al een maand kwijt. Ik begint wel nu vervelend te worden en zo. En dat soort dingen. En toen wilde ik nog zeggen, voor de medewerker die dan achter de chat zit... als het al niet AI is, want dat is een beetje de vraag af en toe bij Bol... Maar dat, weet je, jij kan er ook niks aan doen. Maar ik wil het wel even dat je het erbij vermeldt. Want ik wil wel dat het snel wordt opgelost. Ik kan het scherm nu na een maand nog steeds niet gebruiken.
1: Nou.
0: Werd die weer afgesloten? Ik werd helemaal gek gisteren met die chat.
1: Ja, ik hou niet zo van die chat. Ik bel gewoon, ik ben gewoon klaar mee.
0: Ja, dat weet ik. Alleen ik had zoiets, het was al 6:00 PM. Dan heb je weer zo'n medewerker aan de telefoon die je niet wil of die je niet kan verstaan. En dat soort zaken. Dus ik had zoiets, ik doe het even via die chat. Nou ja. Ik ga vandaag weer bellen.
1: Ik zou vandaag inderdaad gewoon lekker in het middaguur bellen.
0: Ja, maar ik vond het vrij irritant, moet ik zeggen.
1: Kan me voorstellen, ja.
0: Ja. Hoe zouden jullie reageren? Zouden jullie ook boos reageren? Of heb je zoiets van, het zal wel.
1: Zeker.
0: Ja, toch wel?
1: Zeker, ja. Ik bedoel, als jij wat inlevert en dan verwacht je... en het wordt gerepareerd, dan verwacht je dat je ook alles weer terugkrijgt... wat je hebt ingeleverd.
0: Ja.
1: Minus de kapotte onderdelen natuurlijk, maar goed.
0: Ja, dat sowieso niet.
1: Maar sowieso een kabel dat ze die gewoon zijn vergeten. Ja, het is natuurlijk allemaal massawerk, hè, wat ze doen bij zo'n reparateur.
0: Ja, dat weet ik niet. Ze hebben het weer opgestuurd naar een of andere service iets. Dus,
1: precies, en dat wordt dan daar opgestuurd. Die maken de doos open, die kijken verder eens niet. Die kijken wat is er aan de hand. Oké, ik ga het repareren. En huppatee, weer terug in de doos en terug.
0: Ja, ik vind het allemaal prima, maar dan moet het wel even op een goede manier.
1: Ja,
0: dan,
1: zeker.
0: Als het een service medewerker is, dan moet het ook service geleverd worden.
1: Ja, vind ik wel.
0: Maar goed, dat was even mijn dingetje. Wat is er aan de hand in de wereld?
4: Wat staat er in de krant?
0: Ja, Ries, wat is jou opgevallen in het nieuws?
1: Je heeft een boos telefoontje gepleegd. Nee. Een 18-jarige Fransman wordt ervan verdacht het brein te zijn achter een criminele bende die overvallen pleegde en ontvoeringen beraamde. Op een namenlijst van de bende stonden 26 vermogende mensen, onder wie voetballer Kylian Mbappé.
0: Oh ja.
1: De verdachte zat al eerder vast voor onder meer overvallen, drugsdelicten en verkrachting. Hij ontkent de leider te zijn en zegt alleen een tussenpersoon te zijn geweest. Het is wel een lekker ventje met 18 jaar al.
0: Ja, 18 jaar al, hè? Dat is toch. Het is denk ik. Nou, wat is jouw hobby, Ramon?
3: Niet...
0: Niet dit, hè?
3: Nee, niet dit.
0: Gamen of zo? Of,
3: voetballen.
0: Ja.
1: Hij werd trouwens ontdekt nadat de politie onderzoek deed... naar een mislukte overval op een horlogemaker.
0: Oh.
1: Daarbij kwamen de Franse autoriteiten de criminele bende op het spoor. Vervolgens bleek dat de 18-jarige Clement L. mogelijk de leiding had over de groep. Hij zou zelfs vanuit zijn gevangeniscel via sociale media opdrachten aan bendeleden hebben gegeven.
0: Dat hoor je vaker, dat mensen gewoon vanuit de gevangenis gewoon dingen kunnen doen. Dus ik snap dat ook nooit.
1: Dat lijkt Nederland wel.
0: Ja, wat dat betreft maakt het niet uit of je in Nederland of in Frankrijk in de gevangenis zit. Het kan wel schijnbaar.
1: Nou, zou ik toch liever in Nederland denk ik in de gevangenis zitten dan in Frankrijk.
0: Ja. Of in Spanje weet je wel dat je dan de Guardia Civil naast hebt staan. Ja, dat is ook allemaal gedoe. Zeg, Mara, wat heb jij in het nieuws?
2: Yes, boxliefhebbers kunnen zich opmaken voor 2 grote gala's in Oelevaans Veen en Bilnis. Er staan 13 profpartijen gepland, waaronder een wereldtitelgevecht en de hoofdpartij van Hazes Woudenaar, Thomas van Wetten. Dat wordt vuurwerk. Sportief vuurwerk, hè? Voor iemand alvast de brandweer belt.
0: Ongelooflijk. Maar leuke bokspartij staat er dus weer op het programma. Ja. Ja, het gebeurt vaak in de regio dat er van dat soort grote toernooien wordt georganiseerd. Maar dit is echt een partij. Dus er gaat echt een bokser het opnemen hier in de regio.
2: Ja, echt interessant zou ik zeggen.
0: Ja, zeker. Mocht je boksliefhebber zijn, dan is het dit keer niet Glory 100.044. Maar dan kan je gewoon hier aan de slag. Of meekijken, dat soort zaken. Ik weet niet of Jutta Leerdam en Jake Paul ook weer zijn uitgenodigd. Maar dan heb je in ieder geval ook weer shownieuws op de stoep staan.
1: Zeker. Ja.
0: Ramon, wat is jouw nieuws van de dag?
3: Dan landelijk. Honderden bedrijven, van Bavaria tot Bol, beloven samen minder afval te produceren en meer biologische producten aan te bieden. Het pact moet verduurzaming versnellen en voorkomen dat ieder bedrijf in zijn eentje opnieuw het groene wiel uitvindt. Mooie woorden dus. Nog even zien wat er daadwerkelijk uit de verpakking komt.
0: Ja, dat is sowieso natuurlijk de vraag in dit verhaal. Maar ze proberen groener te zijn. Het enige groene flesje wat ik ken is die van Heineken. Dus ik weet niet of ze dan weer daarmee in de clinch komen te liggen. Maar bedrijven die groener proberen te zijn, dat wordt wel vaker geroepen natuurlijk. Maar het wordt ook vaak geroepen door bijvoorbeeld postbedrijven. Van joh, we willen het allemaal CO2-neutraler houden. We willen het groener houden. En dan bestel je eigenlijk bij dezelfde partijen bestel je 2 pakketten. En dan wordt het op 2 verschillende momenten geleverd door dezelfde aanlevermaatschappij. Dezelfde postbedrijf. Dat vind ik ook zo vreemd. Zo groen is het dan toch niet?
2: Nee.
0: Maar goed. Tot slot nog nieuws. En dat is dan positief nieuws. Want het is nogal vrij benauwd op dit moment in de studio. Een lekker ijsje zou er wel bij passen. Alhoewel, zo 7:30 's ochtends een ijsje is ook wel goed. Oké. Okay. Maar de ijssalons in Alphen aan de Rijn en ook in Boskoop, die draaiden deze zomer uitstekende omzetten.
1: Goh.
0: 1 regendag kan zomaar 90% van de klanten wegspoelen.
1: Ja, dat is bizar, hè?
0: Ja, dat is echt bizar. Het zonnetje aan wat dat betreft. Rij je voor de vitrine. Regen aan, de ijslepel kan even in de la. Dat is een beetje het devies wat dat betreft. Maar het is wel, voor de ijssalons is het prima weer geweest deze zomer.
1: Ja.
0: Dus hebben jullie veel ijs gegeten? Of valt mee?
1: Nou, best wel.
0: Ja, toch wel?
1: Ja,
3: bijna dagelijks.
0: Even een kleine ronde. Mara, wat is jouw favoriete ijs?
2: Smaak?
0: Ja, je smaak?
2: Hazelnoot.
0: Oké, Ramon?
3: Blijf wel mango.
0: Mango?
3: Ja.
0: Oh, dan kan je met mijn dochtertje samen een ijsje halen. Want die houdt ook van mango-ijs. Ries, wat is jouw favoriete smaak?
1: Eigenlijk gewoon in elk land heb ik wel, in Europa heb ik wel het volgende ijs genomen. Dat was Malaga.
0: Malaga.
1: Dat is eigenlijk gewoon een rumrozijnijs is dat.
0: En je was niet eens in Malaga?
1: Nee.
0: Dit keer niet?
1: Nee, maar het was wel ontzettend lekker.
0: Lekker ijs is dat ook inderdaad. Ja, die van mij is een beetje een vrouwensmaak toch wel, wordt vaak gezegd. Maar witte chocola met framboos.
2: Oh ja, is wel lekker. Ja.
0: En dan ook bij een specifieke zaak om het... dat is toch wel heel fijn.
1: Maar echt hier in Alphen bedoel je dan?
0: Ja, Alphen, Boskoop.
1: Ah, okay.
0: Zeker, ja, heerlijk is dat. Wat is jouw favoriete ijssmaak? Laat even weten. studioalf.nl/WhatsApp. Het staat er open voor. We willen graag van je horen. Wat is jouw favoriete ijssmaak? studioalf.nl/WhatsApp.

0: Hi, Arctic Monkeys hier in de ochtendshow. Ja, ze zijn ontsnapt uit een dierentuin. Als we het over de dieren die ontsnapt zijn gesproken hebben. Ja, waar we het ook over hadden was, wat is je favoriete smaak ijs? Sander uit Alphen aan de Rijn, die app naar studioalphen.nl, /WhatsApp. Mijn favoriete ijssmaak is vanille. Dat klinkt best saai, maar dat is het niet. Met een bolletje goede vanille kun je de plank nooit misslaan, zegt hij.
1: Oh, ja, ja, ik denk eigenlijk wel. Je kan er van alles doen. Je kan er nog even een soort van... Je kan er een sundae-ijsje van maken, in feite.
0: Zeker, ja.
1: Dat is ook lekker. Gewoon lekker een dot jam eroverheen gooien.
0: Jam? Oh, ja, dat kan ook, ja. Inderdaad. Ja, dan krijg je inderdaad zo'n sundae-verhaal, inderdaad. Of siroop van de limonade.
1: Ik wilde net zeggen, ja.
0: Lieke uit Rijnstaat-Wouter, die zegt romige stracciatella.
1: No.
0: Vindt zij erg lekker, maar dan wel echt de romige variant. Niet de nagemaakte, zeg maar.
1: Nee, ja, precies.
0: Nee. En Marnix uit ook Rijnstaat-Wouter, die zegt... mijn favoriete smaak is banaan.
1: Oh, wat kan ook lekker zijn. Ik bedoel, ik vind een, bijvoorbeeld een milkshake banaan vind ik altijd heerlijk.
0: Zeker, ook. Maar hij zegt vooral de smaak die past, zeg maar, bij die banaantjes.
1: Ook die?
0: Die snoepjes.
1: Die
0: meerzoete dingen. Ja, dat vindt hij dan het lekkers, maar niks. Dus, nou ja. En wat is jouw favoriete ijsmaak? Laat even weten. studioalphen.nl/WhatsApp. Zijn we heel benieuwd naar. Waar we ook benieuwd naar zijn, zijn jouw antwoorden zometeen. Datzelfde adres, studioalphen.nl/WhatsApp, kun je gebruiken om mee te spelen met waar of niet waar. Zometeen, 19:15, dan gaan we hem spelen. Wil je meedoen? studioalphen.nl/WhatsApp. Eerst tijd voor het nieuws van 19:30. Je hoort de hoofdpunten van de NOS.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt, waar dinsdag een gewelddadige schietpartij was, zijn wapens gevonden. Vandaag doet de politie nog onderzoek bij het huis waar een bewaker werd doodgeschoten. De inzet van de ME in Overasselt is wel klaar. In Hoogeveen zijn twee mannen opgepakt voor een mogelijke steekpartij. Die was gisteravond op een kruispunt in de Drentse plaats. Eén man kwam daarbij om het leven. Vanwege zijn verwondingen denkt de politie dat de man is doodgestoken. In fonteinen in Amsterdam is de poepbacterie gevonden. En daarom zijn 19 fonteinen in de stad uitgezet. Waarschijnlijk is de bacterie via uitwerpselen van dieren in het water gekomen. Het weer, eerst grijs met wat buien, maar vanmiddag meer zon. Het wordt een graad of 22.
0: Gaan we door met het nieuws uit de regio. En die krijgen we van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het kabouterbos in Alphen aan de Rijn is voor de tweede keer in korte tijd vernield. Nadat het bos eerder met hulp van tientallen mensen was opgebouwd, zijn opnieuw kabouters en andere spullen kapot gemaakt. Beheerster Gerda betwijfelt of ze nog het bos nog een keer kan opbouwen. Toch wil ze niet opgeven. Zo'n 20 mensen hielpen afgelopen dinsdag met opruimen. De politie onderzoekt de vernielingen. De eerste bewoners van de oude pastorie in Hazewoude-Rijndijk hebben maandag de sleutel gekregen van hun nieuwe woning. De voormalige pastorie achter de Scheepjeskerk is verbouwd tot 9 sociale huurappartementen voor de werkende jongeren uit Groenendijk en Hazewoude-Rijndijk. Wethouder Yvonne Peters reikte de eerste sleutel uit. Het project krijgt nog een vervolg. In totaal moeten er 29 woningen voor werkende jongeren komen. Café De Haven in Roelevarensveen bestaat dit jaar 150 jaar. Het café, in de volksmond het Haventje genoemd, is sinds 1940 in handen van dezelfde familie. Eigenaar Don Dieu runt de zaak sinds 2004. Het jubileum wordt het hele jaar gevierd met iedere maand een feest voor een andere generatie stamgasten. Volgens Dieu zijn er in anderhalve eeuw zoveel mensen geweest dat één feest niet genoeg is. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is wat drukker geworden. 9 files staan er op dit moment in de regio. 58 minuten in totaal. Krijgen mij de files van 5 minuten of langer. We beginnen bij de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en Zoetewoudendorp staat een kwartier vertraging. 18 kilometer gaat het over.
1: Ja, mooi.
0: De A20 dan, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 5 kilometer, 7 minuten. De N11 Bodegraven richting Leiden, daar heb je een oponthoud van 10 minuten... tussen Alphen aan de Rijn-West en Zoetewoude-Weipoort, 2 kilometer. De N44, daarna richting Wassenaar, tussen Wassenaar-Kerkhout en Wassenaar-Noord... 3 kilometer, 7 minuten. En tot slot nog de N209, Hazeswoude richting Rotterdam... tussen industriegebied Hoefweg-Zuid en Bergshoek-Noord, 3 kilometer... en de vertraging bedraagt daar 5 minuten. Hoe stopt het voor?
1: Ik heb twee meldingen. Door een defecte trein rijden er minder intercities... tussen Amsterdam Centraal en Amsterdam Sloterdijk. De treinen rijden weer normaal rond 8 uur, als het goed is... En door een aanrijding rijden er minder intercities tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal. En dat duurt tot ongeveer 21:15.
0: Zometeen over een half uur weer een nieuwe update van de treinen en het verkeer uiteraard. Zometeen in de ochtendshow ook nog waar of niet waar meespelen kan via de app studioalphen.nl/WhatsApp. Geef antwoorden op de stellingen van Thijs. Waar of niet waar, dat zijn de antwoorden die je kunt geven. En meespelen kan dus via studioalphen.nl/WhatsApp. Nou, dat... Ook muziek van Madonna komt eraan. Alex Warren, zijn nieuwste Emerald Eyes, hoor je ook hier in de ochtendshow. 8 over half 8. Goedemorgen. De zon komt.

0: daarvoor ook Alex Warren en Emerald Eyes, zijn nieuwste. Deze week is dat het deuntje van de week. Morgen is het vrijdag, New Music Friday. Ja, dan wordt er weer een nieuw deuntje van de week natuurlijk uitgekozen. Of dat dan eventueel een nieuwe van Madonna zou kunnen zijn, geen idee. Want volgens mij heeft ze alle liedjes van haar nieuwe album al uitgebracht. Maar hebben jullie toevallig dat optreden nog gezien van Madonna tijdens de finale van het WK voetbal?
1: Nee.
2: Iemand, nee, niet.
0: Niemand is opgevallen dat Madonna heeft opgetreden daar?
1: Nee.
0: Oh, oké. Okay. Ja, in de bijzijn van onder andere Ronaldinho en Ronaldo. Toch twee grootheden uit het voetbal. Niet Ronaldo die nog steeds voetbalt hoor, maar de oude Ronaldo. Wat meer gezettere Ronaldo, omdat hij gewoon na het voetbal leven. Ronaldinho trouwens ook, die is ook flink aangekomen.
3: Maar dat zie je met al die voetballers, hè?
0: Nou, niet allemaal hoor. Sommigen die blijven nog best wel oké. Okay. Maar die vinden het dan ook wel belangrijker. Maar de biervoetballers. Want die heb je ook gewoon in het professionele voetbal. Die zetten toch wat aan na hun carrière. Maar in het bijzijn van die twee is het veld opgelopen. Kwam ze in een auto, kwam ze binnenrijden. En daar werd er gewoon gezongen.
1: Oh.
0: Wellicht niet live, want anders had het iedereen wel opgevallen. Dat was er weer emotie over.
3: Ik wil net zeggen, want was dat zo geweest als met het Eurovisie Songfestival toen het uit?
0: Zo, dat was vreselijk, hè?
3: Ja, echt.
0: Ja, ik vroeg jullie gisteren inderdaad of jullie wel eens naar het Eurovisie Songfestival kijken. De een die zei van wel, de ander zei van niet. Maar ik weet niet of jullie dat hebben gezien, maar dat was vals.
1: Nee, ook
3: ja,
1: niet.
3: Echt. Ze stond er ook bij alsof ze helemaal toch geen ene fuck kon interesseren. Ja,
0: dat kan ze ook niet.
3: Nee.
0: Ze vindt het allemaal niet. Ja, ze krijgt weer geld, weet je wel. Dat is fijn voor haar. Maar verder vindt ze het allemaal niet zo boeiend.
1: Oh ja, dat is niet goed, nee.
2: Vindt ze het wel leuk?
0: Ja, vindt het wel leuk?
2: Vindt

0: Eet wel leuk.
1: Oh, vindt zij? Nou, dat weet ik niet. Nou, als ze maar geld verdient, toch? Ik bedoel, ja, ze begint ook wat langzamer, want hand wat ouder te worden. Dus.
2: Ik moet wel zeggen, sinds de jaren 90 eigenlijk al ga je niet naar een Madonna-concert toe, omdat ze zo goed kan zingen. Dat is nooit geweest.
1: Nee, ze schijnt niet altijd even zuiver te zingen, inderdaad. Dus, maar goed, dat is dus niet alleen van deze tijd, ook van vroeger. Maar het viel me wel op. En dat zij toen wel ineens goed zong, maar dat kwam van een bandje. Ja. Dus, dit komt niet van een bandje, dit is hartstikke live. En daarom kun je ook live meespelen met de ochtendshow in Waar of Niet Waar. We hebben weer drie stellingen ontvangen van Thijs van der Dussen, vriend van de show. En ja, hij gaat ons die zometeen weer voorleggen. Wij kunnen daarop antwoorden door te antwoorden met waar of niet waar. In de app studioalf.nl/WhatsApp kun je meespelen. En daarmee hopen we dan jou, althans dat hoop ik. Want ik merk, ik kom niet in de WhatsApp.
2: Oh.
1: Het is er ineens uit. Dat is toch vrij irritant.
2: Oh, lekker weer.
1: Eens even kijken hoor, of we dat op een andere manier kunnen gaan doen. Ja. Nou.
2: Ja, ik kan ze ook wel maken hoor.
1: Dat was waar of niet waar.
2: ik heb al gelijk drie nieuwe stellingen eventueel.
1: Heb je stellingen?
2: Ja hoor.
1: Nou, dan gaan we die van Thijs even doorschuiven naar morgen dan. Ja. Want dat is toch, ja. Maar goed, hoe kunnen mensen dan antwoorden? Dat is dan ook, weet je wel. Dat vind ik dan ook vervelend.
2: Oh, op die manier, ja.
1: Ik ga even, wacht even. 2 seconden.
3: Pak hier van alles bij.
2: Ik hoop dat je telefoon opgeladen is.
1: Nou, dat is een dingetje, maar dat gaat helemaal goed komen. Even kijken hoor. Hier zie ik van alles binnenkomen. Ja, hier heb ik ook de antwoorden van zojuist van, op de vragen. Van wat is jouw favoriete ijssmaak? Kan nog steeds trouwens, je kunt het alleen niet lezen. nee, hij doet het via de telefoon wel. Dus studioalf.nl/WhatsApp om mee te spelen met waar of niet waar.
2: Dus.
1: En dan nu even geen stellingen van Thijs, maar wel van Richard Harman.
2: Zit een beetje mee te kijken misschien, geloof ik, hier zo. Oh. En ik maak 3 nieuwe stellingen.
1: Ja, wel eerlijk spelen, hè, Ramon. Ik snap dat je gisteren hebt verloren. Maar, maar goed, 3 stellingen krijgen we dus. En daar kun je op antwoorden met waar of niet waar. Jij kunt dat dus ook doen via de app studioalf.nl/WhatsApp. En in je bericht zet je dan 1, 2, 3 erachter waar of niet waar. Zo weten we namelijk ook welke antwoord bij welke stelling hoort. En daarmee het goed controleren. Er staat ook wat tegenover. Mocht je het winnen, namelijk de titel Daagwinnaar en 3 stickers. Want die liggen voor je klaar. Yes. Dus studioalf.nl/WhatsApp dus om mee te spelen met waar of niet waar. Nou, zijn we er klaar voor?
4: Yes.
1: Richard Harman dus vandaag de quizmaster. Begin maar bij stelling nummer 1.
2: Stelling nummer 1 is in de categorie dieren. Sommige hagedissen kunnen hun staart loslaten om aan een roofdier te ontsnappen. Waar of niet waar?
1: Nog een keer.
2: Sommige hagedissen kunnen hun staart loslaten om aan een roofdier te ontsnappen.
1: Oké, dus dan leven ze verder zonder staart, is het idee?
2: Ja.
1: Oké. Mara, is dat waar of niet waar volgens jou?
4: Ik denk waar.
1: Jij denkt dat het waar is. Ja. Ramon, wat denk jij?
5: Ik denk ook waar.
1: Jij denkt ook waar. Ja, ik denk ook wel dat dat waar kan zijn. Dus we hebben 3 keer waar als antwoord op stelling nummer 1. Stelling nummer 2.
2: Daar komt hij. Stelling nummer 2 is in de categorie wetenschap. Een mens kan zonder ruimtepak enkele minuten overleven in het vacuüm van de ruimte.
1: Oké. Ja, je moet natuurlijk zo'n ruimtepak aan. Maar is dat dan, is dat dan voor, is eigenlijk de vraag. En kun je overleven als je hem even uitdoet op het moment dat je even wil zonnebaden of zo? Ja, ik weet niet waarvoor, maar bij wijze van. Is dat dan ook minus helm?
2: Ja, alles.
1: Alles.
2: Gewoon zonder ruimtepak.
1: Gewoon nakend.
2: Gewoon zoals je nu bent.
1: Oh, met een hempie aan en een hoekie. Oké, prima. Mara, wat denk jij?
4: Ik denk niet waar.
1: Jij denkt niet waar. Ramon?
5: Ik denk ook niet waar.
1: Nou, ik ga daar ook in mee. Ik zeg ook niet waar. Ja, we zijn het wat dat betreft met elkaar eens tot nu toe.
2: Ja, netjes.
1: Maar wellicht in de laatste stelling gaan we het niet met elkaar eens zijn. Maar we weten nog niet wat die is. En Richard wel. Dus vertel maar, Ries.
2: En de derde vraag is in de categorie wereld. Ethiopië gebruikt een kalender die ongeveer 7 jaar achterloopt op de kalender die hier in Nederland wordt gebruikt.
1: Waar? 17 jaar?
2: 7 jaar.
1: 7 jaar.
2: Ja. Ethiopië gebruikt een kalender die ongeveer 7 jaar achterloopt op de kalender die in Nederland wordt gebruikt.
1: Dus ze leven nog in 2019 volgens jou?
2: Zoiets, ja.
1: Ja, oké. Mara, wat denk jij?
4: Niet waar.
1: Niet waar. Ramon.
5: Ik denk wel waar.
1: Jij denkt wel waar. Kijk, we hebben al een verschil hierin.
2: Ja.
1: Ik zeg ook toch wel waar.
2: Jij zegt waar.
1: Uiteindelijk, ja.
2: Oké.
1: Ja. Waar of niet waar? Wat denk jij? studio11.nl/WhatsApp. In je bericht zet je 1, 2 en 3 erachter waar of niet waar. Weet wel welk antwoord bij welke stelling hoort. En om welke stellingen gaat het dan, meneer Harreman?
2: Yes. Stelling nummer 1 in de categorie dieren. Sommige hagedissen kunnen hun staart loslaten om aan een roofdier te ontsnappen. Stelling nummer 2 in de categorie wetenschap. Een mens kan zonder ruimtepak enkele minuten overleven in het vacuüm van de ruimte. En de laatste stelling in de categorie wereld. Ethiopië gebruikt een kalender die ongeveer 7 jaar achterloopt op de kalender die in Nederland wordt gebruikt.
1: Waar of niet waar? Geef je antwoord door. studiehalve.nl/WhatsApp. En wellicht ben jij zometeen de dagwinnaar. En krijg jij de 3 stickers van ons.

0: en Changing of the Seasons. Nou ja, we zitten er middenin op dit moment. Het lijkt wel herfst. Toch is het nog steeds officieel zomer. Wanneer gaat herfst officieel van start?
1: Is dat niet...
0: Eind september, toch?
2: 20 september.
1: Ja, 21 september.
0: Ja, precies. Ja. Oké, okay, dus eind van de maand. Dan nemen we echt afscheid van de zomer.
1: Ja. Mm. Nou. En volgens mij niet veel langer, later daarna ook nog een keertje van de zomertijd.
0: Ja, ook nog, ja. Dat zit er ook weer aan te komen. Mm. Natuurlijk moeten we weer even wennen. Aan de andere kant, volgens mij kunnen we dan een uur langer slapen.
2: Ja,
3: oh, dat zou wel fijn zijn.
0: Het is het najaar, dus dan kunnen we langer slapen.
1: Eenmalig, hè?
0: Ja, dat is eenmalig. Of je moet eerder naar bed, maar dat is...
1: Dat is eind oktober pas.
0: Eind oktober pas. Maar dat is dan de zomertijd die dan...
1: Gaat de wintertijd gewoon in.
0: Ja, en dan eind september is dan officieel de herfst.
1: Maar ik moet wel zeggen, vanochtend vond ik het wel weer flink donker.
0: Ik vind het nog steeds vrij donker, moet ik zeggen.
1: Ja, maar het was vanochtend echt pikken donker was het gewoon. Ja. Dat is echt niet lekker dan. Nou.
0: Zeg, we zitten in de ochtendshow. Het is 8:04. Waar of niet waar, daar waren we mee bezig. Allemaal gedoe met de techniek en zo, WhatsApp die niet werkt en dat soort zaken. Oh, wel op de computer niet, op de telefoon wel. Dus gelukkig kunnen we je antwoorden gewoon lezen. Want in de app heb je, als het goed is, de antwoorden gegeven op de drie stellingen van vandaag, dus Richard Harreman. En dat had dus moeten zijn waar of niet waar. En wellicht ben je...

0: Dag winnaar, krijg je 3 stickers van ons. Maar laten we de antwoorden eens even controleren. Want ook hier in de studio hebben we natuurlijk antwoorden gegeven. En we zijn heel benieuwd. Richard, jij weet het. Maar begin eerst even met het vermelden van de eerste stelling. Yes. Wat was dat ook alweer?
1: De eerste stelling was in de categorie dieren. Sommige hagedissen kunnen hun staart loslaten om aan een roofdier te ontsnappen.
0: Ja, is dat waar of niet waar? Mara, jij gaf als antwoord.
2: Waar?
0: Waar? Ramon?
3: Ik zei ook waar.
0: Zei ook waar, ja. En ik zei volgens mij ook waar. Dus we hadden 3 keer waar in dit verhaal. Maar is het ook waar, meneer Harreman?
1: Nou ja, zal ik maar gelijk eventjes met de deur in huis vallen.
0: Nou, heel graag.
1: Het is waar. Bij verschillende hagedissoorten kan de staart op een speciale breuklijn afbreken. De losgelaten staart kan dan vervolgens ook nog een tijdje bewegen, waardoor het roofdier wordt afgeleid.
0: Nou, dat is lekker. Eerste puntjes binnen.
1: Yes.
0: Stelling nummer 2.
1: Stelling nummer 2 pakken we er weer bij. Stelling nummer 2 was in de categorie wetenschap. Een mens kan zonder ruimtepak enkele minuten overleven in het vacuüm van de ruimte.
0: Ja, dus de helm af, het pak uit en dan gewoon in het hempje, in de onderbroek en de witte sokken van alles heen lopen. Oftewel over Mars, over de maan en dat soort dingen. Precies, krijg je wel vieze sokken van.
1: Maar... Walk the moon.
0: Ja, walk the moon en shut up and dance. Zeg, Mara, wat gaf jij als antwoord? Kan dat inderdaad of is dat niet waar?
2: Niet waar.
0: Niet waar, zeg jij.
2: Nee.
0: Ramon?
3: Ik dacht ook niet waar.
0: Jij zegt ook niet waar. Ja, ik denk ook niet waar. Want volgens mij kan je helemaal niet zonder überhaupt die helm rondlopen. En ja, dat zit dan vaak ook aangesloten aan de pak. Want dan komt er alsnog zuurstof binnen. Of tenminste zuurstof. Ja. Wat is het dan? Wat krijg je dan binnen?
1: Ja, zuurstof.
0: Ja, toch zuurstof inderdaad. Ja. En daarmee is het dan waar of niet waar, meneer Harreman?
1: Nee, goed. Jullie hadden het allemaal goed. Want het antwoord is niet waar. Zonder drukpak raakt iemand zeer snel bewusteloos door zuurstofgebrek en de extreem lage druk. Ja. Enkele minuten overleven zonder ernstige gevolgen is niet mogelijk.
0: Wat wel mogelijk is, want dat zijn ze nu aan het testen, dat las ik gisteren in het nieuws. Dat ze aan het koken zijn zonder dat ze last hebben van de zwaartekracht.
1: Oké. Okay.
0: Tenminste, het ontbreken van de zwaartekracht. Oftewel, alles blijft gewoon. Het vliegt niet in de lucht.
1: Nee, precies.
0: Zeg maar in dat ruimteschip, maar het blijft gewoon staan.
1: Ja.
2: Oké. Okay.
1: En dus heb je een plekje waar het heel erg heet is.
0: Ja.
1: De lucht blijft daar gewoon hangen.
0: Ja, dan zou je wel je pak uit willen doen, maar ik zou het niet doen.
1: Ik zou het niet doen, nee.
0: Tot slot, stelling nummer 3.
1: Stelling nummer 3, die was in de categorie wereld. Ethiopië gebruikt een kalender die ongeveer 7 jaar achterloopt op de kalender die in Nederland wordt gebruikt.
0: Ja, zij leven dus in 2019. Is dat waar of niet waar, Mara?
2: Ik zei niet waar.
0: Jij zei niet waar. Ramon, jij zei...
3: Ik zei waar.
0: Jij zei waar. En ik zei ook waar, hè?
1: Ja, ja. Klopt.
0: Is het waar of niet waar, Ries?
1: Het is waar.
0: Het is waar?
1: Ja, Ethiopië die gebruikt de Ethiopische kalender die ongeveer 7 tot 8 jaar achterloopt op de Gregoriaanse kalender die wij hier gebruiken. De Ethiopische nieuwjaarsdag valt dan ook nog eens een keertje in september.
2: Oh, ook nog.
0: Dus ze hebben dit jaar, deze maand hebben ze nieuwjaar?
1: Precies.
0: Nou, gelukkig nieuwjaar aan alle mensen in Ethiopië.
1: Het wordt daar eindelijk 2020 dan. Ja. Oh nee, 2019, sorry.
0: Oh, het wordt nu 2019.
1: Ja, het wordt nu 2019 al.
0: Nou, gelukkig 2019. Er gaat nog van alles gebeuren in de wereld, kan ik je vertellen. Het is alsof ze terug in de tijd leven. Maar dan echt, zeg maar. Dat alles wat er nog staat te gebeuren, dat het nog moet gaan gebeuren.
1: Ja, vroeger was
0: het
1: nog wel eens, dan ging je naar een land toe. Dan liepen ze daar 10 jaar achter, weet je. Ten opzichte van ons qua kleding en zo.
0: Ja, dat soort zaken.
1: Dus tegenwoordig is het niet meer zo erg.
0: Nee, behalve daar dus.
1: Behalve daar, inderdaad.
0: Ja. Zeg, dat betekent dat er 2 winnaars zijn, althans hier in de studio. Want, Ries, wie heeft het allemaal goed?
1: Wie heeft het allemaal goed? Ramon heeft het allemaal goed. En Wesley heeft het allemaal goed.
0: De juiste antwoordvolgorde had moeten zijn.
1: Waar, niet waar, waar.
0: Waar, niet waar, waar. En dan kijk ik ook nog even natuurlijk in de appbox. Studio11.nl, /WhatsApp. En iemand die waar, niet waar, waar heeft ingezonden... dat is Twan uit Koudekerk. En die zegt waar, niet waar, waar. En dat betekent ook dat hij de winnaar is.
1: Yes.
0: De dagwinnaar van waar of niet waar voor deze donderdag 3 september. En dus ook de 3 stickers van ons krijgt. Gefeliciteerd, Twan. En zorg ook even voor dat jij je contactgegevens deze kant op stuurt. Want dan kunnen we ook de 3 stickers op de bus doen voor je.
1: Precies dat.
0: Hopende dat ze niet alle 3 met een andere postbezorger worden bezorgd.
1: Ja.
0: Over het nieuws waar ik het net over had. Ja. Dat ze... Goed. Zeg, het is 8 uur, zometeen in de ochtendshow. Dan hebben we natuurlijk allerlei verrassingen en zo. En we gaan ook nog even bellen met de genomineerde voor de televisiering. En natuurlijk ook nog het nieuws uit de regio. Richard Harreman die heeft het zo meteen voor je. Yes. Wat heb je in het nieuws zo meteen?
1: Nou ja, goed, ik kan het niet vaak genoeg blijven herhalen. Er zijn nieuwe regels voor woningzoekenden in onze gemeente.
0: Ja, en wat die regels dan precies zijn, je hoort het zo meteen bij Richard Harreman in het regionieuws. En ook natuurlijk het nieuws uit de wereld

0: van de NOS, die hoor je zo.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Oh, we gaan straks even snel door.
3: Het is een doelpunt, ja hoor.
4: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
2: Ja, jij zegt het, die keurt hem af.
3: Hij schiet hem in het doel.
5: Wij zijn erbij.
3: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
5: Jij bent erbij.
3: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
5: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
6: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
5: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
7: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
5: Vacature@studioalve.nl.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: De Ochtendshow.
0: Goedemorgen, 2 over 8, de donderdag ochtendshow op Studio Alphen en Kagebrazem. Het is tijd voor het nieuws van 8 uur. Je hoort NOS.
9: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. AI maakt het voor criminelen makkelijker om cyberaanvallen uit te voeren. Dat is een bedreiging voor Nederland. Daarvoor waarschuwen politie en justitie in het jaarlijkse cybercrime-beeld. Met behulp van kunstmatige intelligentie kunnen criminelen sneller hacken en data stelen. Vervolgens kan diezelfde AI gebruikt worden om phishing-mails te versturen. Volgens de politie worden cyberaanvallen ook grootschaliger door AI en is er een risico dat gestolen data wordt doorverkocht. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Bewoners maken zich nog altijd zorgen, zegt verslaggever Simone Langejan.
10: Er zijn zorgen over hoe nu verder. De politie doet groot onderzoek en de ME is bezig geweest met het uitkammen van het gebied. En inwoners die hopen vooral op nazorg en meer informatie vanuit de gemeente, maar ze hebben dit nog niet gekregen.
9: Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt toen iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland gaat achteruit. Er zijn op veel meer plekken chemische stoffen in het water gevonden dan 10 jaar eerder, blijkt uit onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om PFAS of bestrijdingsmiddelen uit de landbouw. Volgens onderzoekers moeten zwemmers daar beter voor gewaarschuwd worden. De voetbalsters van PSV en Ajax zijn er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de Champions League. PSV speelde 1-1 gelijk tegen het Deense Keuken. Door de nederlaag van vorige week was dat niet genoeg. Ajax verloor met 2-1 van Real Madrid. Ondanks een prachtig doelpunt van Katja Snoeys.
11: De voorzet en dan een schitterend doelpunt. Jawel. Oh, wat een geweldige treffer. Fantastisch. Katja Snoeys. Super volley. Doelpunt van de maand.
9: PSV en Ajax gaan nu naar de tweede voorronde van de Europa Cup. Het weer bewolkt en er trekt wat regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe zon. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: En het nieuws uit de regio krijgen we van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
12: Goedemorgen. De nieuwe regels voor woningzoekenden in 13 gemeenten in onze regio zijn afgelopen dinsdag ingegaan. Wie zijn jaarlijkse betaling aan huren in Holland-Rijnland niet op tijd voldoet, verliest de inschrijving plus alle opgebouwde wachttijd. Woningzoekenden krijgen vooraf herinneringen per e-mail en sms. De organisatie adviseert een doorlopende machtiging af te geven, zodat de inschrijving automatisch actief blijft. Twee vrouwen uit Alphen aan de Rijn zijn in de nacht van zaterdag op zondag betrokken geraakt bij een steekincident in het Limburgse Hunsel. Een 42-jarige vrouw uit Alphen raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Een 40-jarige vrouw uit Alphen is aangehouden als verdachte. De politie onderzoekt wat er aan het incident vooraf ging en wat de toedracht is.

0: echt flink wat drukker geworden. 14 meldingen op dit moment, 133 minuten in totaal. Ik krijg van mij de langste, dat zijn die van 10 minuten of langer. Om te beginnen op de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Daar staat 12 kilometer tussen knooppunt Ypenburg en Zoetewoudendorp. Je vertraging bedraagt daar een kwartier. Dan een politieonderzoek op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Woerden en knooppunt Lunetten staat er daarom 13 kilometer. De vertraging is daar bijna drie kwartier. En dat is een politieonderzoek die plaatsvindt op de A27.
1: Oh.
0: Dan de A20 Gouden richting Hoek van Holland tot slot. Tussen knooppunt Gouwe en knooppunt Terbrechtseplein 11 kilometer. En de vertraging is daar een kwartier. Ja, is het net zo bal op het spoor, Ries, of is het daar wat rustiger?
1: Ik heb twee meldingen waarvan de eentje eigenlijk wel meevalt. Door een defecte trein rijden er minder in de zitten tussen Amsterdam Centraal en Amsterdam Sloterdijk. Die beperking is inmiddels opgeheven. De treinen zouden weer normaal moeten rijden rond 8:30. En dan de tweede melding. Door een aanrijding rijden er minder intercities tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal. En dat duurt nog tot ongeveer 10:15.
2: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Ja, natuurlijk.
3: Ik weet het zelf ook niet.
0: Goedemorgen.
4: Hey, hallo Wesley.
0: Goedemorgen.

0: De koning van de muziek op dit moment, Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. En die andere koningen natuurlijk, U2 en Ordinary Love. Nou, goedemorgen. 8:13 is het, de donderdagochtendshow, Studio Alphen Karen Brasem. Er gebeurt van alles in de wereld, waaronder nieuws over de dikke vandalen. En dat moet, het is toch heel opmerkelijk eigenlijk, want ze hebben weer een woord bekendgemaakt wat dus opgenomen gaat worden in die dikke vandalen. Moeten jullie één keer raden, welk woord zou... Ja, misschien heb je het al gelezen.
1: Ja, dat heb ik al gelezen.
0: Ja, laten we dat dan maar niet doen. De dikke vandalen neemt namelijk het woord vulva-lippen op in het woordenboek.
2: Oké. Okay.
0: Initiatiefnemers die willen daarmee het beladen woord schaamlippen vervangen en het gesprek over het vrouwelijk lichaam normaler maken. Ja, een nieuw woord dus, een stuk minder onnodige schaamte. Taal doet dus echt iets, is eigenlijk het idee daarin. Ook is wat anders nieuws. En dat is iets wat Ramon namelijk voor nieuws heeft.
3: Ook dit is nieuw. Verboden vuurwerk kan tot 10 oktober gratis voor en anoniem worden ingeleverd bij een rondreizende inzamelbus. Sinds 1 augustus is ook het bezit van vuurwerk van categorie F2 verboden. Sterretjes en trektouwtjes mogen nog wel. Dus ligt er nog een compleet vuurwerkshow op zolder, speel dan niet zelf voor explosieve werk.
0: Explosieven-expert.
2: Precies. Ik heb overigens, voor de eerste keer hoorde ik het... Ja, volgens mij is dat Sirus.
0: Reclame is dat.
2: Over het inleveren van je vuurwerk en zo. Ja. Ik denk bij mezelf van, het is nou net weer de verkeerde insteek die ze hebben gedaan nu.
0: Ja, maar ik heb nog nooit een goede reclame gehoord van een overheidsinstantie die oproep doet om iets te doen, zeg maar. Oproep tot aanzet. Ja. Ze slaan altijd de plank mis op een of andere manier. Ja. Ik weet niet wat dat is. Misschien moeten ze daar eens een keer de afdeling een keer onder de loep nemen. Want het is echt ongelooflijk. Ja. Maar het idee is dus, je moet het vuurwerk wat je nog hebt liggen. Want we mogen geen vuurwerk meer afsteken zometeen met oud en nieuw. Ja, sommige gemeenten schijnt dat nog wel te mogen. Maar het is een beetje raar hoe dat is geregeld. Maar het idee is dus vuurwerk vrij oud en nieuw. Dit jaar voor het eerst. Maar als je dan nog vuurwerk hebt liggen... Nou, ik heb het idee dat af en toe in sommige wijken in Alphen aan de Rijn... Daar kan ik namelijk over vertellen... dat daar regelmatig nog vuurwerk wordt afgestoken. Dus volgens mij doen ze dat nu gewoon afsteken... zodat ze dat zo meteen weer kunnen. Of ze halen het alsnog ergens uit buitenland... om een voorraadje aan te vullen. Maar er wordt dus opgeroepen, lever het in... zodat je niet boetes krijgt op het moment dat je het wel nog in bezit hebt. Mara, jij hebt ook nieuws.
4: Yes. Steeds meer middelbare scholen verplichten leerlingen een laptop te gebruiken. Maar niet iedere gezin kan die betalen. Als ouders niet bijdragen, moet een school een voorwaardig alternatief regelen. En juist dat gaat soms mis. Een leerling zonder werkende laptop begint volgens hulporganisaties meteen met een flinke achterstand.
0: Ja, want op het moment dat je geen laptop hebt, dan kan je ook niet meteen meedoen in de klas. Want er zijn dan ook niet alternatieven als bijvoorbeeld de ouderwetse boeken. Hè? Mm. Dat je met van die mega dikke tassen naar school toe gaat. Dat je bijna zegt van, waar ga je met dat jongetje of meisje naartoe tegen die rugzak? Maar de laptop is dan het alternatief. Maar het is ook duurder, hè, allemaal om dat te betalen. Ja. En nu heb ik wel begrepen, Ries, jouw zoontje die gaat naar de middelbare school.
2: Ja.
0: En die kan bijvoorbeeld ook een laptop huren, hè? Dat is ook wordt bijvoorbeeld aangeboden.
2: Ja,
0: dus je kan er zelf in aanschaffen, maar je kan hem ook huren.
2: Ja, en het voordeel met dat huren is dat hij dan bij een bepaalde organisatie vandaan komt die binding heeft met de school.
0: Ja.
2: En daar dus ook gelijk de nieuwe software die genodigd is op geïnstalleerd wordt.
0: Ja, dus hij is meteen up-to-date als je start.
2: Klaar. Ja.
0: Ja. Maar het schijnt dus niet overal zo geregeld te zijn. En dat is toch wel zorgelijk. Want de kinderen die wil je niet met de achterstand laten beginnen, dat ten eerste. En ten tweede, als het nu niet geregeld kan worden, hoezo over 2 maanden wel, vraag ik me dan altijd af. Ik vind dat het wel een opmerkelijk verhaal. En ook wel zorgelijk dus dat het nog steeds in Nederland op deze manier moet. Ries, jij hebt ook nog nieuws?
2: Ik heb ook nog nieuws. Ik pak ze er gelijk even bij. Bij een uitgebreide zoektocht door de mobiele eenheid in de omgeving van Overasselt zijn wapens gevonden. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens aangetroffen, zoals in het nabijgelegen Wiegen, na een melding van een burger. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Verder worden er geen details vrijgegeven, maar de politie roept inwoners van Overasselt op alert te blijven.
0: Ja,
2: dan ben je sowieso wel als er mensen zijn geweest in je straat met automatische geweren.
0: Nou ja, het is echt wel flink bal geweest daar.
2: Bizar.
0: Hè? Echt heel veel mensen die, zeker ook als je dan de oproep krijgt van joh, blijf binnen. Ja. Dan heb je toch wel zoiets, hè, wat gebeurt hier allemaal?
2: Ja, er schijnt dus ook een of andere dreigvideo rond te dwalen. Waarin dus een aantal mensen op de video staan. En dan wordt dus ook in het Engels, gebroken Engels kan je het maar beter noemen, want echt Engels is het niet. Wordt er dus gezegd van dat er dus 1287 kilo aan cocaïne, of wat er ook gestolen zou zijn, in ieder geval aan drugs, door die persoon die, waar ze het nu op gemunt hebben. Hij had 12 uur de tijd geloof ik om het in te leveren.
0: Ja. Ja,
2: en als dat niet gebeurt, dan is dus echt niemand veilig. Nee. Hij zelf niet, zijn familie niet, zijn vrienden niet, die hem helpen, mensen die hem helpen niet. Dus dat is wel heftig hoor, hij.
0: Ja, zeker. Maar de burgemeester die heeft wel opgeroepen tot kalmte en rust. En ja, dat mensen zich niet per se zorgen hoeven te maken.
2: Aha.
0: Maar goed, ja, weet je, een dreigvideo is niet een dreigvideo natuurlijk. Het is toch wel dat je, ja, dat je met een heel klein beetje angst door de straat heen loopt, lijkt mij.
2: Ja, dat. Ja. Ik bedoel, we hebben het hier in Alphen hebben natuurlijk ook gehad dat in één keer iemand zomaar rondliep. En dat waren hele rare beelden waar dat liep.
0: Ja, dus dat was ook een bizarre situatie.
2: Liep dus iemand rond met een mitrailleur.
0: Ja. Midden op de dag, in het centrum.
2: Mensen liepen er gewoon langs ook gewoon, hè?
0: Ja, en zeker ook met onze geschiedenis natuurlijk vanuit de Ridderhof. Dat je dan denkt van, ja, jeetje, dit... Maar, hè?
2: Ja.
0: Veel vraagtekens heb je dan.
2: Ja,
0: ook wel dat je daarnaar zorg gaat maken. Kijk, een incident aan zich, ja, het moet niet gebeuren, hè, maar het kan gebeuren. Maar op een gegeven moment hadden we natuurlijk een hele week lang alleen maar incidenten. Ja, op een gegeven moment dan ga je toch wel een soort van zorgen maken. Is natuurlijk ook het gesprek van de dag dan in het dorp. Maar het feit dat je dan dit soort zaken meemaakt. Ja, het is dat de burgemeester dan oproept om kalmte. Maar ja, ik zou er niet heel kampjes bij zitten.
2: Dat is inderdaad.
0: Zeg, er is nog een oproep eigenlijk vanuit de politie dan. Want de digitale wereld, daar moeten we ons ook een beetje zorgen over maken. De politie waarschuwt namelijk dat criminele kinderen via spellen als Fortnite en Roblox proberen te recruteren voor cyberaanvallen. Tegelijk groeit de totale digitale dreiging door de overlap tussen criminele en vijandige staten. En door kunstmatige intelligentie, oftewel AI. Dus ja, die onbekende speler met een spannend klusje, die zou ik dan wat dat betreft meteen wegklikken. Want dat is niet wat dan bedoeld wordt binnen het spel, nee, zeg maar. Dat is toch echt heel wat anders. Ja. Spelen jullie wel eens online spelletjes?
4: Ja, maar niet dat je echt... Niet Roblox of Fortnite.
0: Nee, het is niet dat je dan een chatbericht krijgt van iemand om gewoon even... Ja, je had vroeger had je bijvoorbeeld... je had Wordfeud, weet je wel. Dat wordt toch wel eens gespeeld door de ouderen onder ons. Maar je had ook zo'n soort tekenspel. Dan moest iemand wat tekenen en dan moest jij raden wat het is.
2: Oh ja, Pictionary.
0: Ja, zoiets. En dan moest je dan zeg maar... dan kon je ook chatten naar elkaar. Je kon ook even een berichtje sturen van... hoe gaat het? Of dit is een hint. Mm-hmm. Of noem maar op. Maar dan, als je dan zo'n bericht binnenkrijgt, dan denk je toch wel... Oei, is dit wel bedoeld voor mij, zeg maar?
4: Mm.
0: Ja. Of wil ik dit wel?
4: Ja, precies. Ja.
0: Heb jij wel zo'n spel gespeeld en zo'n chatbericht gehad?
3: Ja, wel gewoon gechat met mensen, maar niet...
0: Niet zo'n recruit berichtje, nee. Nee, bij deze, het is hetzelfde als dat je een raar belletje krijgt van de bank.
4: ja, dat moet je ook wel oppassen.
0: Ja. Antwoord niet, hang op, bel de bank. Dit keer bel de politie en zorg ervoor dat je er in ieder geval niet op antwoordt.
4: Nee.
0: Ook geen ja of nee, want het is altijd het is gevaarlijk.
4: Ja.
0: Dus bij deze, je bent gewaarschuwd. En een gewaarschuwd mens stelt voor 2.

De Bad Memories van Medusa en James Carter in de ochtendshow. Zometeen in de ochtendshow nieuws weer en verkeer. En ook zometeen gaan we eens even babbelen met iemand die gisteren in het zonnetje is gezet. Nou, Walking on the Sunshine. Hij doet dat ook zeker. Terwijl het weer buiten niet echt zonnig is. Wisselvallige periodes vandaag. En vanmiddag, ja, wat regen.

0: beetje. Het duurt ook een minuut of vijf. Sam Fender, Olivia Dean en Rain Me In. In de ochtendshow, Studio VK Gebrazem. Goedemorgen, de donderdagochtend, daar zijn we in beland. 3:30. Zometeen in de ochtendshow, dan hebben we natuurlijk het nieuws uit de regio. Wat heb je onder andere in het nieuws, Ries?
1: Een eenzijdig ongeval op de N207 gisteren.
0: Oh, nou, daar meer over zometeen. Eerst tijd voor de hoofdpunten van het NOS-journaal.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. AI maakt het voor criminelen makkelijker om cyberaanvallen uit te voeren. En dat is een bedreiging voor Nederland. Daarvoor waarschuwen politie en justitie. Met kunstmatige intelligentie kunnen criminelen sneller hacken en data stelen. Er is nog steeds een groot tekort aan kamers voor studenten. Ook al zijn er de laatste jaren 5000 nieuwe studentenkamers bijgekomen door nieuwbouw. Er zijn nog steeds 20.000 kamers te weinig. In fonteinen in Amsterdam is de poepbacterie gevonden. Daarom zijn 19 fonteinen in de stad uitgezet. Waarschijnlijk is de bacterie via uitwerpselen van dieren in het water gekomen. De gemeente gaat per fontein bekijken wat er nodig is om vervuiling te voorkomen. Het weer, eerst grijs met wat buien, maar vanmiddag meer zon. Het wordt een graad of 22.
0: En het nieuws uit de regio krijg je van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een echtpaar uit Hazewoudendorp is afgelopen zaterdag slachtoffer geworden van nepagenten. Een man deed zich telefonisch voor als regisseur en stuurde vervolgens iemand in burger langs. Die nam sieraden van het echtpaar mee, zogenaamd om ze te fotograferen en wegen. De sieraden zijn echter nooit teruggebracht. Het echtpaar heeft aangifte gedaan. De nepagenten probeerden later opnieuw toe te slaan, ook weer in Hazewoude. AV Fauna heeft de afgelopen maanden opvallend vaak te maken gehad met ontsnapte dieren. Onder meer een pelikaan, een kakatoe, een ara, een hoornraaf en drie mara's gingen er vandoor. Volgens dierentuinspecialist Mark Dame is dat vervelend, maar niet direct gevaarlijk. Wind, schrikreacties of menselijke fouten kunnen een ontsnapping veroorzaken. Avifauna heeft noodprotocollen en wordt regelmatig gecontroleerd door de NVWA. Dieren die terugkomen worden bovendien door een dierenarts nagekeken en in quarantaine geplaatst. Op de N207 bij Rijnsaterwoude heeft woensdagmiddag een eenzijdig ongeval plaatsgevonden. Een personenauto schoot door de middenberm en kwam op de andere weghelft tegen de vangrail tot stilstand. De voorkant van de auto raakte flink beschadigd. De bestuurder hoefde niet mee met de ambulance. Het verkeer richting Alphen aan de Rijn liep enige vertraging op. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Over vertraging gesproken, er is flink wat vertraging te melden. 15 files staan er op dit moment in de regio. 167 minuten in totaal. Je krijgt van mij de langste, die duren 10 minuten of langer. De A4 Rotterdam richting Amsterdam, daar loopt het vast. Een kwartier staat 15 kilometer tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Hofvliet. De A4 daarna richting Amsterdam dan, tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer. 9 kilometer, 11 minuten. Een politieonderzoek op de A27 zorgt voor vertraging op de A12, daarna richting Utrecht. Daarom tussen Bodegraven en knooppunt Lunetten 22 kilometer. De vertraging is daar bijna een uur. De A20 dan, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en knooppunt Terbrechtseplein 10 kilometer, een kwartier. En ook een kwartier vertraging heb je op de N208 Haarlem richting Sassheim. Die file staat tussen Lisse en Sassheim en dat over 2 kilometer. Hoe is het op het spoor?
1: Ja, door een aanrijding rijden er minder intercities tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal. En dat duurt allemaal tot ongeveer 9:45.
0: Oké, dankjewel. De ochtendshow op Studio Alphen aan de Gebrazem. Goedemorgen, 9:06 is het. Muziek onderweg van Harold Melvin en de Blue Note.

0: bestaan maar liefst 20 versies van dit nummer. Wake Up Everybody. Dit is dan de versie van Harold Melvin en The Blue Notes samen met Teddy Pendergrass. Uit 75 komt hij vandaan. De klassieke uitvoering. Ja, de meest recente is natuurlijk die van John Legend. Wake Up Everybody samen met The Roots. Maar ja, we draaien liever het origineel natuurlijk. En daarom hoor je hem ook hier in de ochtendshow van Studio Alpha Karebrasem. Waar het inmiddels op de klok 9:15 is en in de studio is aangeschoven. Kees Verboom. Kees, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, je bent hier niet voor niets, want je bent de afgelopen jaren flink in de weer geweest. Cultuuraanjager in het culturele leven in Alphen aan de Rijn. 45 jaar heb je je ingezet voor kunst en cultuur in de regio. Zo richtte je onder andere de Stichting Cultuurpalet op. Daar zette jij 7200 leerlingen van 38 basisscholen in voor een cultuurprogramma. Om dat aan te bieden. En ook ben je medeoprichter van het filmhuis in Park Villa. En regel je ook een expositieruimte daar voor kunstenaars. Dus ja, wat dat betreft heb je echt genoeg gedaan in de afgelopen periode. Nou, reden genoeg om je daarvoor te eren. En dat is gisteren gebeurd door de gemeente Alphen aan de Rijn. Want je hebt een erepenning gekregen voor je werk. Tijdens je afscheid. Want laten we even bij het begin beginnen. Je hebt aangekondigd, ik ga afscheid nemen. En die stond gistermiddag gepland.
1: Ja, dat klopt. Er was een bijeenkomst georganiseerd in Park Villa, waarin ik nog voor de laatste keer het programma 2026 aan het onderwijs presenteerde. Ja, dat is een programma voor groepen 1 tot en met 8, waarbij diverse kunstdisciplines aan de orde komen. En ruim 7000 leerlingen van 38 basisscholen nemen daaraan deel. Dat programma hebben we kunnen presenteren in de zaal, maar er waren ook genodigden in verband met mijn afscheid als directeur van het Cultuurpalet. Dus het was een heel bijzondere bijeenkomst.
0: Ja, waarom heb je besloten om afscheid te nemen?
1: Nou, ik ben in 2000 begonnen. Ik kreeg toen ik werkte als ambtelijk secretaris selectie commissie beeldende kunst in Alphen. En het verbaasde mij dat een provinciale organisatie het aanbod kunsteducatie in het basisonderwijs verzorgde. En toen heb ik in 2000 de wethouder gezegd van joh, kan dat niet anders? Kunnen we gewoon niet gebruik gaan maken van de plaatselijke organisaties en zelf een programma bedenken enzovoort. Dat vond de wethouder een goed idee. Ik kreeg daar een aantal jaren voor om daar wat voor te bedenken. Ik geloof 2-3 jaar. En uiteindelijk na een jaar was het om en werd er afscheid genomen van de plaatselijke, van de provinciale organisatie. En werd het een plaatselijke organisatie genaamd Cultuurpalet. Ja. En toen zijn we begonnen om voor die scholen, toen ook al zoveel, zijn we begonnen een programma samen te stellen met vrijwel alle culturele organisaties in Alphen aan de Rijn. En niet te vergeten natuurlijk ook muzikanten, beeldend kunstenaars, ZZP'ers, et cetera, die ook benaderd werden om iets te bedenken als een activiteit voor het basisonderwijs.
0: Waarom vond je het belangrijk dat het lokaal werd georganiseerd in plaats van provinciaal?
1: Nou ja, provinciaal, wat daarbij opviel was dat zij zich niet zozeer, dat klinkt een beetje lullig misschien, maar ze maakten zich niet 1, 2, 3 druk voor het aanbod wat er vanuit de plaatselijke organisatie werd aangeboden. En ik vond dat belangrijk, want als je op de basisschool zit en je weet dat er 5 blokken verder een organisatie zit die dans of muziek of weet ik veel wat verzorgt, dat je daar naartoe kan gaan. En dus het is het beste dat plaatselijke organisaties het aanbieden. Omdat als je dan als kind thuis komt, je kan zeggen ik wil op die club, ik ben er net geweest, dat is hartstikke leuk. Ik wil er eigenlijk ook wel naartoe.
0: En het maakt het meer bereikbaar.
1: Ja.
0: Je bent gewoon een bekende Alphenaar in zover. Als je door over het centrum heen loopt en er komt toevallig een directeur van de basisschool langs die je dan aanspreekt, ja, dan ontstaat er iets. En iemand die provinciaal ergens in Den Haag bij wijze van spreken rondloopt, of Rijswijk, noem het maar op. Ja. Ja, die kan je niet zomaar op straat tegenkomen om het mond op mond over te brengen.
1: Nee, precies. Nee.
0: We kunnen toch wel stellen dat enigszins succesvol is geweest, hè, wat je hebt gedaan. Wat maakt het succesvol?
1: Nou ja, dat is een understatement. Zeer succesvol. Want het is. Ik ben in 2000 begonnen. En vervolgens heb ik met alle schoolorganisaties. Er zijn 8, 9 in Alphen aan de Rijn. Hebben we convenanten afgesloten voor de duur van 4 jaar. Ook nu weer is er een nieuw convenant met het onderwijs afgesloten. Dat heb ik nog net kunnen regelen voordat ik eruit stapte. En dat betekent dat er weer voor 4 jaar voor het basisonderwijs een aanbod is. Dus. Succesvol vanaf 2000 is het zeker geweest. Ja. En dan ben ik even je vraag kwijt.
0: Wat maakt het zo succesvol? Dat het,
1: nou, ja, ik denk toch het aanbod. En daar gaan alle credits uiteraard naar de artiesten, muzikanten, toneelgezelschap, et cetera. En niet te vergeten natuurlijk de organisaties zoals Muziekschool, Theaterkastellen, de bibliotheek. Allemaal mensen die het beste voor hebben wat betreft hun producten. Om daar het beste voor aan te bieden aan het onderwijs.
0: Ja.
1: Dus daar ligt natuurlijk de bal van succes ook.
0: Ja, een term verbinding is het verbinden van zowel organisaties als burgers, als noem het maar op. Dat wordt vaak als belangrijk gezien. Maar dat is iets wat je dus eigenlijk in die afgelopen jaren hebt gedaan. En dus wat ook blijkt dat het ook daadwerkelijk werkt.
1: Ja, nee, dat is duidelijk. Want je noemde net nog dingen met het filmhuis, et cetera. Maar zo zijn wij in 84, 85 en 86 uiteindelijk ook begonnen met parkkunst. En ook dat was een samenwerking, bundeling van organisaties die met elkaar in staat waren om dan een goed festival neer te zetten.
0: Ja.
1: Ja.
0: Blijkt dus dat mensen ook jouw werk waarderen. Want je krijgt niet voor niets een erepenning. Die heb je gistermiddag gehad. Dat was echt wel een verrassing voor jou, heb ik begrepen.
1: Ja, ja.
0: Dan is het goed gegaan. Want normaal gesproken, soms dan is het nog wel eens moeilijk om je mond te houden. Zeker met mensen die goed praten.
1: Ja.
0: Maar voor jou kwam het ook daadwerkelijk als een verrassing.
1: Ja, het kwam echt als een verrassing. En ik heb een fantastisch bestuur. En Karin Kleiberg, dat is een kanjer in de club. Maar ook Annemieke de Boer en Luc Steenhorst, de drie bestuursleden, die hebben dat fantastisch gedaan. En de afgelopen jaren, maar ook dit verhaal, hebben ze op een prachtige manier achter me langs geregeld. Helemaal prachtig.
0: Wat betekent dat voor jou, zo'n erepenning? Want het is vrij bijzonder, heb ik ook begrepen.
1: Ja. Nou ja, ik vind het wel bijzonder, omdat het toch iets... Het geeft toch iets weer van waardering vanuit de regio. Het is de raad, het is de mensen, de ambtenaren, et cetera. En ik geloof ook dat er wat andere mensen daar een bijdrage aan hebben geleverd. Dat vind ik wel oké. Okay. Want het is niet alleen het verhaal dan van het onderwijs, wat zijn waardering toont door elke keer een convenant af te sluiten. Maar dan zijn het ook andere organisaties die daarin hun waardering uitspreken. Dus dat vind ik wel top.
0: Heb je al een plekje gegeven?
1: Nee.
0: Dat niet. hij ligt nog ergens.
1: Ja. Ik kwam na de middag ben ik wat gaan eten met mijn kinderen en mijn vrouw Alexandra. En ik werd vanmorgen vroeg wakker en toen dacht ik van oh ja. Dus het was heel gezellig ook gisteren. Dus die penning ligt nog ergens op de tafel thuis.
0: Ja. Is het dan ook een beetje emotioneel voor jou? Is er wel een traantje gelaten? Of,
1: dat viel wel mee. Ja. Ik heb wel bepaalde momenten gehad, maar dat voert nu te ver om te vertellen. Maar in mijn eindspeech is dat wel aan de orde geweest. Kijk, in 1977, 78 was ik al in die kerkzaal in het Parktheater. Wij gaven met de Stichting Over Nu Over, gaven wij voor het eerst de naam aan het Parktheater en hebben daar de eerste optredens verzorgd. Velofsky, Denis, Jules Deelder, noem maar op, Hans Dulver. Al dat soort zaken. Dus het was ook een aardige stap terug in de tijd daar. Dus die emotie, die heb ik inderdaad wel gevoeld.
0: Ja. Ja. Wat is dan een hoogtepunt voor jou? Want als je toch herinneringen gaat ophalen, dan kom je tot allerlei dieptepunten, hoogtepunten. Ja. Als je de ene hoogtepunt zou uit mogen pakken?
1: Nou, dan dat heeft. Maar die verbondenheid is er heel sterk. Cultuurpalet, de Stichting Over Nu Over. Ik heb toen met de Stichting Over Nu Over, er werd mij vanuit Rotterdam een project aangeboden. En toen dacht ik, wat zou dat niet gaaf zijn als we dat in Alphen aan de Rijn konden verwezenlijken. En dat is wel een van de hoogtepunten geweest. Toen hebben we hier op de Rotonde bij Kerk en Zaan is dat, als ik het goed zeg.
0: Over het spoor daar bij
1: die grote rotonde
0: daar.
1: Hebben we toen een groot kunstproject op de rotonde neergezet met vier deugenfo's en caravan, proefbommen, vangrails. Daar zijn we in Nieuw-Zeeland, Amerika, Japan op de televisie geweest. De deugenfo-clubs vanuit heel Europa hebben rondjes gereden rond die rotonde.
0: Ja.
1: Dat was echt een gigantische happening eigenlijk, dat hele kunstwerk. En uiteindelijk is het door Roosmalen, toen de tijd Autotron heet dat geloof ik. Ja. Het is alweer allemaal even lang geleden. Is er toen daar naartoe vervoerd en heeft het daar nog een tijdje gestaan. Dat was werkelijk wel, ook om het te creëren en het voor elkaar te krijgen, et cetera. Dat was wel uniek.
0: Ja, ik kan me nog herinneren dat afgelopen jaar of het jaar ervoor dat er nog even sprake over was.
1: Ja, en iemand had er geplaatst op alvers.nl van wat een bijzonder kunstwerk. Het wordt eens tijd dat we weer zo'n bijzonder kunstwerk in Alphen krijgen. Toen dacht ik, jeetje.
0: Ja, of dat we terughalen. Maar ja, het heeft ooit eens bij Autotron inderdaad gestaan. En ja. Weet jij wat ermee is gebeurd? Of nou, heb je dat ook geen idee meer
1: het
0: van?
1: Het was natuurlijk niet zozeer gemaakt om jaren te staan.
0: Oh, ja.
1: We hebben die deux chevaux, vier deux chevaux, allemaal geschuurd. En vervolgens zijn het hele kunstwerk was goud geschilderd. En nou, niet bepaald om te zeggen, want dit staat wel een jaar of 10. Dus ik denk ook niet dat het heel lang nog in Autotron heeft gestaan.
0: Nee, dat het nu wel...
1: Op een gegeven moment, ja, nu is het zeker weg.
0: Nu is het zeker weg,
1: ik weet nog niet eens of Autotron nog bestaat, als ik eerlijk ben. Maar dat zal wel.
0: Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet, eerlijk gezegd. Nee. Maar we hebben wel inderdaad even nog geprobeerd te onderzoeken of dat iemand het nog weet. Maar tot op heden weet niemand het en lijkt het inderdaad weg te zijn. Maar het is wel iets wat is opgevallen. En ja, wat dat betreft echt wel een hoogtepunt geweest dus.
1: Ja, voor mij wel. Maar zo heb ik het meer gehad hoor. Want ik weet niet of je dat misschien ook weet. Toen de brug hier in Alphen aan de Rijn instortte. Toen kwam daar een noodbrug voor terug. En toen ben ik 's ochtends in de telefoon geklommen. En bedacht ik van, wat zou dat niet... De noodbrug die kon niet een mooie armatuur zijn voor een kunstenaar. Om daar dan vervolgens dat te gebruiken zijn armatuur. Om dat te gebruiken om een kunstwerk van te maken.
0: Ja.
1: Dat kreeg ik in één ochtend kreeg ik dat voor elkaar. Kreeg ik toestemming van de Rijkswaterstaat. Die waren er enthousiast over. Tot mijn verrassing. Landelijk ook tot verrassing. Want dat was in die zin nog nooit gebeurd. En dat hebben we uiteindelijk hier met de Alphense brug gedaan. Met een gouden wegdek, spiegels aan de onderkant, riet. Dat was een ontwerp van de kunstenaar Frits Scharenveld. En dat is ook een fantastisch iets om terug te kijken. Het is de nacht van de brug geweest. Het gekke is dat we toen zat ik ook in de studio overigens, maar toen bij Hilversum 1. En we zaten daar aan de tafel, zoals ik nu bij jou aan de tafel zit. En in Edenk was de paniek aan de tafel, want we konden naar de kantine gaan om een broodje te eten, want de oorlog in Irak was uitgebroken.
0: Oh ja.
1: Dus ons verhaal om een mooi verhaal te vertellen over de brug, dat verviel.
0: Ja, dan gaat het allemaal dus ineens wordt omgezet inderdaad. Ja. Maar het is inderdaad wel, het zijn wel bijzondere dingen. Kijk, af en toe moet je gewoon inspelen op de actualiteit natuurlijk. En dat kan je ook heel mooi dus met kunst en cultuur eigenlijk doen.
1: Jazeker. Ja, absoluut.
0: Nu, je zit eigenlijk een soort van gesloten hoofdstuk voor jou. Want je bent ermee gestopt, hè? Dan nu officieel. Althans, wanneer is het nu echt officieel?
1: Nee, het is nu echt officieel. Het is nu echt klaar. Ik ben nog lange tijd naar mijn pensioen doorgegaan. Maar dat is nu, 3 november word ik 72 en dan vind ik het wel goed. Bovendien wil ik met mijn vrouw, Alexandra Strauss. Die gaat 15 september beginnen aan de Camino. Die gaat bijna iets meer dan 800 kilometer wandelen. Ik niet.
0: Jij gaat niet mee.
1: Nee. We hebben een mooie VW camper gekocht. En ik tuf en toer eromheen. En mag er om de 10 dagen een keertje opzoeken. Ja. En dan zijn we samen op een rustdag. En zo gaan we 46 dagen vullen in Spanje.
0: Oh, lekker. Dus je gaat er ook even tussenuit
1: nou,
0: ook?
1: Nou, echt ga ik eruit. Want het e-mailadres, et cetera, alles keep ik eruit. Want ik heb dat zo lang gedaan, vanaf 2000, in mijn eentje.
0: Ja.
1: En dus ik deed daadwerkelijk alles. Dus het is ook goed dat ik er echt afstand moet gaan nemen.
0: Ja, want dat wilde ik vragen inderdaad. Nou ja, goed, je vertelt een beetje over je toekomst. Hè. Je wilt er echt wel tussenuit wat dat betreft. Ook even tot rust komen, maar ook echt wel een beetje uit die cultuursector. Maar ja, goed, het zit eenmaal in het aard van de beestje. Dus het gaat er natuurlijk niet helemaal uit.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Maar ik ga niet... ik weet het niet. Nee. Nou, maar kijk, ik ga me niet meer ergens aansluiten of iets dergelijks. Dat niet meer. Kijk, ik wil gewoon niet aangaan 's morgens.
0: Nee.
1: Snap je?
0: Nee.
1: Dat je als je wakker wordt, dat je meteen iets aan je hoofd hebt wat je moet regelen of zo. Of iets dergelijks. Of dat je weet dat er in de loop van de dag iets komt. Ik wil nu echt wakker worden en denken van, nou, eens kijken wat de dag brengt.
0: Ja,
1: dat is de enige manier hoe ik aanga.
0: Men kan jou dan wel bijvoorbeeld benaderen om even advies te geven. Hè, dat je het op je eigen moment kan doen, maar
1: ook
0: niet meer regelen, zeg maar.
1: Nee. Dat heb ik genoeg gedaan.
0: Ja. Ja. En daar willen we je voor danken. Dat hebben ze natuurlijk gisteren gedaan vanuit die erepenning. Hè. Dat is natuurlijk hetgeen wat je ook fysiek hebt. Maar bij deze ook woordelijk. Dank je wel voor alles wat je hebt betekend voor de culturele sector in Alphen aan de Rijn.
1: Okay.
0: En hopelijk dat we daarop voort kunnen bouwen. Tot slot, Kees. Wat zou jij Alphen aan de Rijn, de burgers en alle organisaties toewensen voor de toekomst? En wat hoop je eigenlijk dat er in de cultuursector nog gaat gebeuren? In de toekomst.
1: Ik denk dat de wethouders dat zo langzamerhand ook al weten. Ik heb een jaar of 5 heb ik me bezig mogen houden met het plaatsen van beeldende kunst in de openbare ruimte. Toen hadden we nog een selectiecommissie beeldende kunst, waar ik ambtelijk secretaris van was. Die commissie is zo rond 2000 en nog wat. Bestaat die niet meer. En ik vind het eigenlijk heel erg jammer dat Alphen aan de Rijn geen beleid meer heeft om zo in de loop der tijd zo af en toe ergens een beeld in de openbare ruimte neer te zetten. Dat doen ze al jaren niet meer.
0: Nee.
1: En er is ook geen club die zich binnen het gemeentelijk apparaat zich daarmee bezighoudt, die een mandaat heeft om voorstellen te doen. Toen ik daarvoor werkte, hadden we een budget per jaar. Dat was geoormerkt, kon je het volgend jaar meenemen, dus niet uitgeven. Nou, dan heb je volgend jaar iets meer geld om uit te geven. Nou ja, zoiets dergelijks, dat zou ik Alphen wel toewensen. Want bijvoorbeeld meneer Van Ars, die heeft prachtige wijken neergezet, maar er staat geen beeld in de wijk.
0: Nee.
1: Dus, en ik vind dat een beeld altijd wel een aardig karakter geeft aan een wijk. En dat zou ik Alphen wel toewensen.
0: Dus eigenlijk bij ieder stukje groen wat dan bij een wijk wordt gezet of bij een nieuw gebouw wordt gezet, zou ook een klein stukje kunst bij moeten gezet worden.
1: Nou ja, en dat is echt niet zo moeilijk. Het is echt een keuze. Kijk, als op een gegeven moment hier een projectontwikkelaar, ik heb het hier in Stadshart overigens ook gedaan, als er een projectontwikkelaar voor een paar miljoen of nee, tientallen miljoenen iets neerzet, dan is het natuurlijk in een voorbereidend gesprek ook wel aan te kaarten van, joh, zou het ook niet aardig zijn om een klein potje ergens te reserveren om een beeld neer te zetten ergens. Maar als dat er niet in zit, nou, dan gebeurt het natuurlijk ook niet.
0: Nee, en dan heeft dat gesprek voortzetten ook geen zin meer natuurlijk. Maar nou, hopen dat daar in het glazen gemeentehuis nog het een en ander over wordt bediscussieerd. En hopen dat dat in de toekomst wordt gerealiseerd, zodat de wens van jou uitkomt. Het zou mooi zijn. Dankjewel, ja, Kees, dat je hier was. Ja. Succes zometeen met het rondreizen.
1: Okay.
0: En nogmaals dank alles wat jij betekent voor de gemeente Alphen.
1: Dankjewel.

0: Nieuwe muziek van Marshmello en Hallo. Nou, hallo, goedemorgen. De donderdagochtendshow is het. Zometeen in de ochtendshow dan gaan we even bellen met een genomineerde voor de Gouden Televisiering. Ja, dat is nogal wat. Een flinke prijs die je kunt winnen. Maar ja, waarvoor dan? Voor welke serie of voor welke rol? Hè? Want je kan genomineerd worden voor presentator of talent. Of, nou, zometeen daar meer over. En ook natuurlijk het nieuws van Richard Hageman met daarin...
1: Ja, hulp na tweede vernieling Kabouterbos.
0: Ja, het is toch wel wat, hè, dat Kabouterbos. Ja.
1: Blijven ze van de mensen bezig, hoor.
0: Ja, nou, maar zeker, het is ook opmerkelijk dat het gebeurt. Het is ook landelijk nieuws inmiddels dat het gebeurt. Ja. Maar we hopen dat het vooral niet meer gaat gebeuren. Zometeen er dus meer over in het regionieuws. En ook natuurlijk het nieuws van de NOS komt eraan.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
3: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
6: Wij zijn erbij.
4: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
6: Jij bent erbij.
4: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
6: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
7: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
6: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
8: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
6: Vacature@studioalve.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: De ochtendshow. Hele goedemorgen, 4:04, de donderdagochtendshow op Studio Alphen in Kagenbrasem. Tijd voor het nieuws van 9 uur. Krijg je van de NOS.
9: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails sturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich hiermee bezighoudt. Nederland gaat Libanon helpen in een onderzoek naar mogelijke schendingen van het internationaal recht door Israël en Hezbollah. Dat zegt minister Sjoerdsma, die op werkbezoek is in het land. Hulpverleners en journalisten zijn geregeld slachtoffer bij aanvallen in Libanon, zegt hij.
10: Het is essentieel dat dit gebeurt, want burgers, ziekenhuizen, scholen, hulpverleners, journalisten mogen geen doelwit zijn. En daarover is het humanitair oorlogsrecht kristalhelder. Maar het moet wel goed gebeuren, want als je dat niet goed vastlegt, dan zijn we eigenlijk weer terug op plek nul.
9: Nederland draagt 1,2 miljoen euro bij voor het onderzoek. Behandelingen om jongeren uit de criminaliteit te helpen zijn veel meer gericht op jongens dan op meisjes.

0: tweede keer in korte tijd vernield. Nadat het bos eerder met hulp van tientallen mensen was opgebouwd, zijn nu opnieuw kabouters en andere spullen kapot gemaakt. Beheerster Gerda twijfelt of ze nog het bos een keer kan opbouwen. Toch wil ze niet opgeven. Zo'n 20 mensen hielpen afgelopen dinsdag met opruimen. De politie onderzoekt de vernielingen. De eerste bewoners van de oude pastorie in Hazenswoude-Rijndijk hebben maandag de sleutel gekregen van hun nieuwe woning. De voormalige pastorie achter de Scheepjeskerk is verbouwd tot 9 sociale huurappartementen voor werkende jongeren uit Groenendijk en Hazenswoude-Rijndijk. Wethouder Yvonne Peters reikte de eerste sleutel uit. Het project krijgt nog een vervolg. In totaal moeten er 29 woningen voor werkende jongeren komen. Café De Haven in Roelevarensveen bestaat dit jaar 150 jaar. Het café, in de volksmond Het Haventje genoemd, is sinds 1940 in handen van dezelfde familie. Eigenaar Don Dieu runt de zaak sinds 2004. Het jubileum wordt het hele jaar gevierd met iedere maand een feest voor een andere generatie stamgasten. Volgens Dieu zijn er in anderhalve eeuw zoveel mensen geweest dat één feest gewoon niet genoeg is. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, het is nog steeds druk hoor. 10 files staan er op dit moment, 127 minuten in totaal. Je krijgt mij de meldingen van 5 minuten of langer. Dat is een flink rijtje, want op de A4, Den Haag richting Amsterdam, tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep, staat 7 kilometer, vertraging is daar 6 minuten. De A4, Den Haag richting Amsterdam, bij knooppunt De Hoek, 8 kilometer, 11 minuten. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoogmade en Leidschendam, daar 11 kilometer, 8 minuten. Dan de A12, Den Haag richting Utrecht. Daar staat een file vanwege een politieonderzoek op de A27. Dat is tussen Nieuwebrug en knooppunt Lunetten. 20 kilometer staat er en de vertraging is daar meer dan een uur. De A12 dan Utrecht richting Den Haag tussen Blijswijk en Nootdorp, 5 kilometer, 8 minuten. A20, Gouden richting Hoek van Holland tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein, 6 kilometer en de vertraging is daar 7 minuten. 7 minuten vertraging ook op de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen knooppunt Ommedijk en Wassenaar Centrum, 2 kilometer. De N207 Bergambacht richting Alphen aan de Rijn tussen afrit Haasrecht en de aansluiting met de N457. Daar 4 kilometer en de vertraging is daar 8 minuten. En tot slot op onthoud op de N209 Hazenswoude richting Rotterdam tussen industriegebied Hoefweg Zuid en Bergzoek Noord, daar 3 kilometer en de vertraging is daar 5 minuten. Hoest op het spoor?
0: Ik heb één melding. Door een aanrijding rijden er minder intercities tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal. En dat duurt allemaal nog tot ongeveer 9:45.
2: De Ochtendshow met Wesley Hoek. Studio Alphen en Studio Kagen Razen.

0: Naughty Boy, Beyoncé. En een prachtige running in de ochtendshow. Nou, misschien is het wel op dit moment rennen naar de trein. Dan heb je de laatste trein voordat je echt daadwerkelijk op school moet zijn. The last train to London. Nou, misschien zit je niet op Londen, in Londen op school, maar het is toch wel een flinke reis. Ilo hoorde je ook hier. Good morning. 18 over 9, de ochtendshow Studio Alphen en Kagebrazem. Het is donderdag 3 september vandaag. Ja, vandaag in het nieuws. Alphenaren mogen opnieuw meepraten over het toekomstige afvalbeleid. Dat blijkt dat de gemeente opnieuw onderzoek doet naar manieren zeg maar, om de hoeveelheid restafval te verminderen. Waaronder ook financiële prikkels. Minder grijze bak, meer scheiden. De vraag is natuurlijk, ja, gaat die vuilnisbak straks ook per stuk pijn doen? Want als je op het moment dat je. Het lijkt er een beetje op te komen dat op het moment dat je hem aan de straat zet, dat je al aan het betalen bent.
1: Zeker.
0: Ja, of dat je hem aan het vullen bent, dat je al moet betalen. Maar goed, het is echt.
1: Elke prullenbak die, of een vuilniszak die erin gaat, au.
0: Ja, in de portemonnee inderdaad. Ja. Maar goed, je mag erover meepraten, schijnt. De chaos rond de belastingen op sparen en ook beleggen wordt ondertussen nog groter. De coalitie stelt een besluit over box 3 uit, waardoor geplande reparaties er voorlopig niet komen. Intussen heeft de Belastingdienst al ongeveer 1 miljard euro terugbetaald aan mensen die eerder te veel vermogensbelasting afdroegen.
1: Oh dan.
0: Dus ja. En ook opnieuw nieuws over de Belastingdienst, maar dit keer dan informatief. Want sinds mei gebruiken zij nieuwe rekeningnummers bij de Rabobank. Maar nog niet iedereen weet van die wijziging. 9 van de 10 betalingen komen inmiddels goed binnen. Een kleine groep gebruikt nog steeds het oude ING-nummer. Check dus de betaalinformatie bij je aanslag. De Belastingdienst houdt best van geld, maar wel graag op de juiste rekening natuurlijk.
1: Ja, maar ja, goed, dan hadden ze zelf maar niet moeten verwisselen, vind ik. Ja, ja, maar zo belachelijk iedere keer.
0: Ik snap ook niet waarom dat moest, maar goed, het is eenmaal zo. Dus dan moet je er wel voor zorgen dat het op de juiste rekening komt. Want anders ben je gewoon opnieuw je geld kwijt.
1: Dat is natuurlijk, voorlopig wordt het geloof ik nog wel een jaar aangehouden. Hè,
0: dat wel. Zeg Mara, jij hebt ook nieuws.
2: Yes. Matthijs van Nieuwkerk wordt het gezicht van de nieuwe SBS-spelshow The Golden Elevators. 10 kandidaten mogen daarna steeds kiezen tussen 2 liften, waarbij kennisvragen bepalen of ze goed zitten. Het programma verschijnt begin 2027 en Van Nieuwkerk zou snel ja hebben gezegd. Dus een liftmuziekje was niet nodig geweest.
0: Nee, het was snel je kan een kruiken. Ja, hij is natuurlijk ook blij dat hij weer aan de bak mag. En op zich is het ook wel fijn hè, dat Matthijs van Nieuwkerk gewoon weer aan het werk gaat. Ik zag toevallig, en dat vind ik ook wel een interessante, een soort van videopodcast is dat eigenlijk. Waarin hij in gesprek gaat met best wel interessante mensen. Eigenlijk ook wat, een beetje wat hij bij DWDD deed. Mm-hmm. Alleen dan heeft hij iets langer voor het gesprek. Dus dat is ook wel interessant om naar te luisteren. Maar Matthijs van Nieuwkerk weer aan de bak. En dit keer dus bij SBS. Ramon, jij hebt ook nieuws.
3: Ja, tanken is opnieuw fors duurder geworden. En deskundigen sluiten een benzineprijs van 3 euro per liter niet uit. De oorlog rond Iran wordt en de problemen met de olietoevoer jagen de prijzen op. Diesel stijgt eveneens. De Nederlandse overheid brengt daarom een deel van de strategische voorraad op de markt om stijging af te remmen.
0: Ja, 3 euro. We hadden het gisteren al over 2,67 euro wat het is geworden. En het dreigt dus naar de 3 euro te gaan. Flinke aanslag ook weer in je portemonnee. Ja, ik hoop toch niet te zien dat het heel snel gaat gebeuren. Of dat het überhaupt gebeurt dat het de 3 euro aantikt. Ja. Want je schrik je echt enorm. Ries, jij hebt tot slot ook nog een nieuwtje.
1: Ik heb inderdaad ook nog nieuws hier staan. De kwaliteit van het Nederlandse zwemwater die verbetert nauwelijks. Onderzoekers van Natuur en Milieu en NIOOKNAW die onderzochten honderden zwemlocaties tussen 2015 en 2024. Van de 122 onderzochte chemische stoffen werden bij 35 de normen overschreden. In 2024 waren op alle onderzochte locaties te hoge concentraties gemeten. Volgens de onderzoekers ligt de nadruk bij controles te veel op bacteriën en blauwalgen. Maar ja, het lijkt me toch wel handig als ze dat weten dat er blauwalgen in zit.
0: Ja, dat niet alleen. We horen natuurlijk al over dat nieuws in Amsterdam. Dat er poepbacteriën zitten in de wat is dat? Die waterfontein.
1: Ja, ja, dat is nou niet echt zwembaten natuurlijk.
0: Maar met warm weer
1: gaan mensen er echt in.
0: Nee, precies, inderdaad. Of als Ajax weer eens een keer kampioen wordt. Maar goed, dat duurt nog even voorlopig. Dus hebben we daar nog geen last van. Maar het is wel zorgelijk dat, dat de waterkwaliteit in Nederland verslechtert in zover.
1: Ja.
0: Zeg, dan goed nieuws. De stembussen die zijn weer geopend voor de kwalificatieronde van de Gouden Televisiering. Jaha! Nou, dat is nogal een prijs voor de makers. In de categorie beste online videoserie is een van de kanshebbers de online serie Boeiend op straat van Politie Boeiend. Een van de makers is Sascha uit Koudenkerk. Sascha, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Sascha, laten we beginnen bij het begin. Wat is dit nou precies voor serie?
4: Ja, het is een YouTube-serie waarbij we meelopen met politiemensen. Eigenlijk een dienst meedraaien. Waarvan één collega, die is executief, of operationeel. Die is opgeleid tot agent. En die draait een dienst samen met een andere agent. En die wisselt telkens. Dus eigenlijk kijk je een soort van mee vanaf de achterbank hoe zo'n dienst op straat gaat.
0: Maar is dit dan een soort van rip-off van Ewout met bureau Huppel de Pup?
4: Nou, zeker geen rip-off. Kijk, Ewout neemt ook een kijkje en die gaat ook zo'n dienst mee bijvoorbeeld. Maar die is zelf, kan hij natuurlijk niks, omdat hij, nou ja, dat wil ik niet zeggen, maar die is geen agent.
0: Nee.
4: Dus daar gaan ze natuurlijk kijken, wat zijn de krenten uit de pap. Hier kijken we vooral gewoon, wat doet een agent op een dag? Dus we gaan we draaien gewoon één dienst. En what you see is what you get, zeg maar.
0: Ja, dus eigenlijk wat boeiend is, hè? Vandaar ook de titel Boeiend op straat.
4: Zeker, zeker.
0: Waar gebeurt dit? Gebeurt dit in heel Nederland, in een bepaalde regio?
4: Wij zitten in Eenheid Rotterdam. Dus daar draait het ook eigenlijk.
0: Okay,
4: maar dat is een ruime gedeelte. Dat is echt van Zuid-Holland Zuid tot Molenlanden. Tot Goeree Overflakkee. Dus wel niet alleen Rotterdam Centrum, zeg maar.
0: Nee, dus jij gaat eigenlijk heel die regio door als maker?
4: Ja, klopt.
0: Ja, want jij bent maker van die serie. Wat is jouw rol dan precies?
4: Ja, we maken het eigenlijk met z'n drieën. Waarvan één de host is. Die is dus ook agent, operationeel. En dan zit ik onder andere met een andere collega op de achterbank. En wij doen het filmen en editen.
0: Oké, dus jij zit af en toe als cameravrouw daar op de achterbank en maakt dus ook mee wat de politieagenten meemaken, maar dan een beetje op afstand.
4: Ja, klopt.
0: Ja. Hoe is dat voor jou dan?
4: Superleuk. Want ik ben niet opgeleid als agent.
0: Nee.
4: Dus ik zou niet weten wat ik zou moeten doen in bepaalde situaties. Maar dan is het mooi dat je het wel kan laten zien. En mee kan maken eigenlijk.
0: Ik neem aan dat je ook wel eens aangrijpende gebeurtenissen meemaakt. Is dat niet moeilijk om dat te verwerken? Of krijg je dan daar wel de professionele hulp van die de politie bijvoorbeeld ook krijgt?
4: Ja, daar krijgen we gewoon alle hulp die nodig is. Dus dat is allemaal super geregeld.
0: Wat is het meest opvallende wat in zo'n serie, in die serie voorbij is gekomen die jij hebt meegemaakt?
4: Elke dienst is weer anders. En zeg maar, alles is je weet 's ochtends niet wat je 's middags gaat doen, zeg maar.
0: Nee.
4: Maar als je nou een voorbeeld zoekt, ik weet dat we een keer de heli opstonden te wachten omdat een medische team moest worden opgehaald. En de agenten hadden die dan op en brengen die naar de locatie, omdat je met de heli niet overal kan landen. Vervolgens kregen we een melding eigenlijk om de hoek. En dan daar was. Dus dan zie je zeg maar die afwisseling. Daar was iemand met onbegrepen gedrag. Die was eigenlijk zijn hele inboedel op straat aan het gooien.
0: Oh.
4: Dus dan zie je dat je het zeg maar van de hulp aan alle kanten, zeg maar, dat het heel erg wisselt waar je mee bezig bent.
0: Maakt dat het voor jou ook gewoon leuk werken? Want dat is natuurlijk, je bent dan maker. Maar dit soort dingen maak je natuurlijk in zoveel. Ja, je kan het als script schrijven, maar dat is het eigenlijk wel dan.
4: Ja, nee, maak je zeker niet mee. En script, ja, je kan een paar punten dat je denkt, we willen het daar nog even over hebben. Dat kan je wel bespreken, maar wat je zo'n dag mee gaat maken, dat kan je niet scripten, nee.
0: Nee, dus wat jou betreft is dit wel eigenlijk het leukste wat je kunt maken ondertussen.
4: Ja, superleuk.
0: Ja. En dat wordt ook gewaardeerd, hè? Jullie zijn genomineerd voor de kwalificatieronde van de televisiering. Wat betekent dit voor jullie als maker, zeg maar?
4: Ja, dat was echt een ontzettende verrassing eigenlijk. Waardering voor ons werk. Eigenlijk hadden we de eerste, dat we waren genomineerd in eerste instantie bij de eerste ronde, bijna over het hoofd gezien. Eigenlijk één dag, twee dagen van tevoren lazen we het bericht en dachten we,
0: we
4: moeten eigenlijk nog een soort van aan de bak misschien om wat stemmen te regelen. Maar het publiek was wel enthousiast. Dus bij de eerste stemronde zijn we doorheen.
0: Kijk.
4: En nu zijn we bij de tweede en laatste stemronde. En hopen we dat iedereen ons net zo leuk vindt.

0: En weer gaat stemmen.
1: Ja, jij mag spreken voor eigen parochie natuurlijk. Want wat maakt die serie nou zo goed dat je zegt van nou, dit verdient ook gewoon die prijs?
0: Nou, ik denk dat je gewoon heel mooi het mens ziet. En gewoon dat het een eerlijk programma is.
1: Gewoon de echtheid, zeg maar.
0: Wat zei je?
1: Gewoon de echtheid van de van het programma.
0: Ja, de echtheid. Ja. Gewoon, je ziet echt de mens achter het uniform. Ja, dat.
1: Hoe werkt dit nou precies? Want nou ja, jullie zijn dan genomineerd, hè, voor die kwalificatieronde. Uiteindelijk dan gaan er nog meer rondes komen. Maar jullie hebben wat dat betreft echt wel geduchte concurrentie. Hè? Stuk TV bijvoorbeeld, politievlogger Jan Willem. Iemand die eigenlijk binnen hetzelfde straatje ook dingen maakt voor online. Rondje Binnenhof, ook een populair programma. De straatinterviews van Bender. Nou ja, dat zijn zomaar wat voorbeelden. Hoe kunnen we jullie helpen?
0: Ja, hoe je ons kan helpen? Ja, door te stemmen of door te kijken. En hopelijk vinden jullie het leuk en vinden jullie het stem waard. Dat zouden we zeker waarderen.
1: Waar kunnen we stemmen dan?
0: Op tvgids.nl, daar kan je stemmen. Dan heb je verschillende categorieën en wij vallen in de online videoserie.
1: Ja, en dan moet je inderdaad klikken op Boeiend op straat, hè, van Politie Boeiend is het dan. En dat is dan ook hetgeen wat jij dus maakt, dus daarmee kunnen we jou ook ondersteunen. Jullie gaan dan die kwalificatieronde in. Nou, hopende dat jullie steeds verder komen. Dat jullie zo meteen naar Carré mogen in Amsterdam om de finale mee te maken. Omdat je dan bij de beste 3-4 van die online videoserie zit. Hebben jullie iets afgesproken onderling met elkaar bij wijze van gimmick? Van nou, dit gaan we aantrekken. Of mag jij bijvoorbeeld dan ook mee de zaal in? Mag je in politiepak? Wat mag jij? Wat ga je doen?
0: Nou, ik neem aan dat mijn collega Niels wel in zijn politieuniform gaat. Mijn andere collega Damien en ik hebben geen politieuniform. Dus, maar we zullen er wel goed uitzien, denk ik.
1: Ja. En wat hoop je? Dat het gaat lukken?
0: Ja, we hopen dat het gaat lukken natuurlijk. Maar we zijn al ontzettend blij dat we genomineerd zijn. We hadden het helemaal niet verwacht. Dus, maar ja, dus, als we dan in die zaal zitten, dan wil je hem ook wel winnen natuurlijk.
1: Ja, zo is het ook natuurlijk. Ja, als je eenmaal genomineerd bent, dan wil je er ook voor gaan. Waar gaan jullie helpen? TVgids.nl. En dan de online videoserie Boeiend op straat van Politie Boeiend. En ook van Sascha uit Koudekerk, die daaraan meewerkt. Sascha, dank je wel. Heel veel succes. En ja, mocht je uiteindelijk bij de beste 3-4 zitten voor de finale, dan hopen we je graag weer te bellen.
0: Ja, helemaal goed.
1: Gaan we dat doen. Voor nu een hele mooie werkdag. Geniet van alles wat er komen gaat. En nou ja, we gaan voor jullie duimen.
0: Ja, dankjewel. Jullie ook.
1: Dankjewel.

0: wannabes, het zijn de echte The Wannadies. You and me song in de ochtendshow. 9:58 is het. Zometeen in de ochtendshow, dan hebben we natuurlijk weer het Rad van Fortuin. Via het Studio Alf op Instagram kun je stemmen op twee opties in de categorie...
1: Wat was het ook weer?
0: Ja, rock. Dat vraag ik me dus ook af. Rockmuziek hebben we klaarstaan voor je. Jij bepaalt welke plaat we draaien, welke optie, door te stemmen via het Studio Alf op Instagram. En ik ga je vertellen dat je ongeveer nog zo'n, laten we zeggen, kwartiertje hebt om te stemmen. Ja. Dus 15 minuten om te stemmen via @studio of op Instagram op de categorie rock. En uiteindelijk de plaat met de meeste stemmen, die gaan we zo draaien in de ochtendshow. Ook zometeen het nieuws uit de regio met Richard Arreman. Wat heb je erin zitten?
1: Ik heb de dierenweide in Hoogmade, die gaat verdwijnen.
0: Oh ja, dat is ook zo'n verhaal inderdaad. Dat zometeen bij Richard Arreman. Eerst tijd voor het nieuws van de NOS.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. AI maakt het voor criminelen makkelijker om cyberaanvallen uit te voeren. En dat is een bedreiging voor Nederland. Daarvoor waarschuwen politie en justitie. Met kunstmatige intelligentie kunnen criminelen sneller hacken en data stelen. Er is nog steeds een groot tekort aan kamers voor studenten. Ook al zijn er de laatste jaren 5000 nieuwe studentenkamers bijgekomen door nieuwbouw. Er zijn nog steeds 20.000 kamers te weinig. In fonteinen in Amsterdam is de poepbacterie gevonden. Daarom zijn 19 fonteinen in de stad uitgezet. Waarschijnlijk is de bacterie via uitwerpselen van dieren in het water gekomen. De gemeente gaat per fontein bekijken wat er nodig is om vervuiling te voorkomen. Het weer, eerst grijs met wat buien, maar vanmiddag meer zon. Het wordt een graad of 22.
0: En wat er aan de hand is in de regio hoor je natuurlijk van Richard Arreman. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De nieuwe regels voor woningzoekenden in 13 gemeenten in onze regio zijn eergisteren ingegaan. Wie zijn jaarlijkse betalingen aan huren in Holland-Rijnland niet op tijd voldoet, verliest de inschrijving plus alle opgebouwde wachttijd. Woningzoekenden krijgen vooraf herinneringen per e-mail en sms. De organisatie adviseert een doorlopende machtiging af te geven, zodat de inschrijving automatisch actief blijft. Twee vrouwen uit Alphen aan den Rijn zijn in de nacht van zaterdag op zondag betrokken geraakt bij een steekincident in het Limburgse Hunsel. Een 42-jarige vrouw uit Alphen raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Een 40-jarige vrouw uit Alphen is aangehouden als verdachte. De politie onderzoekt wat er aan het incident vooraf ging en wat de toedracht is. De dierenweide in Hoogmade moet op termijn verdwijnen. De gemeente Kagen-Brasem wil op de huidige locatie woningen bouwen. 30% sociale huur, 30% sociale koop en 40% betaalbare koop. De gemeente wil de dierenweide wel behouden voor op een andere plek, maar de stichting werkt daar niet aan mee. De bruikleen van de huidige locatie wordt per 1 september 2027 opgezegd. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. De verkeersinformatie dan van de ANWB. Het is iets minder druk geworden. Toch nog steeds 70 minuten in totaal. En dat over 5 files die in de regio staan. Die staan onder andere op de A4, Den Haag richting Amsterdam, tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Een vertraging daar te melden van 9 minuten en dat over 8 kilometer. Dan dat politieonderzoek. Ja, zorgt ook nog steeds voor vertraging op de A12. Dat is een onderzoek op de A27. Maar daardoor heb je vertraging bij Den Haag richting Utrecht, bij Nieuwebrug. 16 kilometer en de vertraging is daar wel iets minder lang, namelijk meer dan een half uur. Dan de A13 Den Haag richting Rotterdam, tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft-Zuid, 6 kilometer 8 minuten. De A20 dan, Gouden richting Hoek van Holland, tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein, 5 kilometer en de vertraging bedraagt daar 5 minuten. Tot slot de N207 Bergambacht richting Alphen aan de Rijn, tussen Stolwijk en Afrit Haastrecht daar 3 kilometer en de vertraging is daar 11 minuten. Hoest op het spoor?
1: Ja, ik heb eigenlijk één melding die ik eigenlijk al de hele ochtend heb. Door een aanrijding rijden er minder intercities tussen Amsterdam en Utrecht. En dat duurt allemaal tot ongeveer 9:45.

0: mag Beyoncé op haar blote knietjes bedanken. Stella Lefty.
1: Hoezo?
0: Nou ja, Beyoncé die heeft op een gegeven moment de country muziek weer geïntroduceerd.
1: Ja, ja.
0: En daardoor zijn er heel veel country artiesten die een beetje opkomend zijn geraakt.
1: Oh.
0: En ja, Stella Lefty is er één van. Probeert natuurlijk een beetje aan de weg te timmeren in haar thuisland. Maar uiteindelijk weet ze ook Nederland te bereiken. Afgelopen augustus, begin augustus, kwam dit nummer uit. En dat staat dan ook meteen op haar debuutalbum Long Way Home. Het gaat over een complex gevoel en de spanning van een vriendschap die dreigt te veranderen in liefde. Inclusief het risico om de vriendschap daarmee te verpesten voor een diepere relatie. En als die relatie dan eindigt, vaak ook de vriendschap.
1: Ja, precies.
0: Ja, en dat is Leaning Kiss Me van Stella Lefty. En ook dank aan Beyoncé dat zij die muziek weer heeft geherintroduceerd. Waardoor we ook hebben kunnen kennismaken met Stella Lefty. Ja. Zo is het ook. Zeg, muziek die jij wilt horen, dat kan via @studioalf op Instagram of via studioalf.nl/WhatsApp. Je mag het gewoon aanvragen zodat we het hier kunnen draaien. Maar je kan ook gewoon stemmen via @studioalf op Instagram op het...
2: Het wat?
3: Ga je gang.
0: Ja, Hans, dankjewel. Het Rad van Fortuin natuurlijk. Want daarin zetten we twee platen voor je klaar. Waar jij op kunt stemmen in een bepaalde categorie. Nou, gisteren is het rad terechtgekomen op het vakje rock.
1: Yes.
0: Ja. En daardoor twee rockplaten dus klaar via @studioalf op Instagram. Althans, die staan klaar. Welke plaat ben jij voor gegaan,
1: Ik ben eigenlijk gegaan voor een plaat die je eigenlijk wel in meerdere categorieën zou kunnen plaatsen.
0: Ja, dat is waar, ja.
1: Want het zou tenslotte ook kunnen in de Vergeten Parels.
0: Dat kan.
1: Maar ook bij de albumtracks.
0: Kan ook.
1: Maar ik heb er nu voor gekozen voor rock en dan ben ik gegaan voor Supertramp. En hoe heet die ook weer? Ik ben hem helemaal kwijt. Nou, dan heb ik even een...
0: It's a little bit... Nee, dat niet, hè?
1: Nee, Goodbye Stranger. Hè?
0: Goodbye Stranger, oké. Okay.
1: Echt helemaal... toedels ga ik negen keer.
0: Helemaal toedels?
1: Helemaal toedels.
0: Wat is dat nou ineens weer?
1: Nee, dat was vroeger, toch? Met Mickey Mouse Clubhuis.
0: Hey, toedel!
1: Dia.
0: Hey, Pluto. Nou ja, goed. In ieder geval Supertramp en Goodbye Stranger, daar gaat het om. Daar is er iets voor gegaan. Ik ben gegaan voor een nummer van de Script. Ja, ook die zou in meerdere categorieën geplaatst kunnen worden. Namelijk ook op albumtracks.
1: Ja.
0: Namelijk The Script en Gone. Het is niet per se een heel bekend liedje. Maar ja, The Script is wat dat betreft wel bekend. En was toevallig ook bij Stefan's Pianobar. Stefan Bouwman van Q-Music. Ja. Waarin ze even gingen jammen.
1: Oh, leuk.
0: En toen deden ze Piano Man van Billy Joel.
1: Oh ja.
0: En toen gaf de zanger van The Script, Danny... die gaf Stefan Bouwman nog complimenten dat hij een goede muzikant is... maar ook een goede zanger.
1: Ja.
0: En ik moet zeggen, ik weet niet of hij inmiddels al is gevraagd op tournee... maar die stemmen die passen goed bij elkaar.
1: Ja, dat heb ik ook inderdaad gehoord. Ik moet zeggen, sowieso, het is toch waanzinnig om Stefan Bouwman te zijn... met zoveel verschillende artiesten te mogen samenwerken.
0: Binnen en buitenland, hè? Het is heerlijk inderdaad. Maar goed, The Script, daar gaat het dus om. En Gun of de Supertramp en Goodbye Stranger. Het is aan jou...

0: Welke rockplaat ga jij voor? Waar is het meest op gestemd? Jij weet het, Ries.
1: Ja, we hebben een echte winnaar. 65% van de stemmen zijn gegaan naar Supertramp en Goodbye Stranger.
2: Het Rad van Fortuin.

0: begrijp heel goed dat je hiervoor bent gegaan. Dat dit de winnaar is geworden van het Rad van Fortuin van vandaag in de categorie Rock. Supertramp. En Goodbye Stranger. 5 minuten schoon aan de haak. Naar meer zelfs dan 5 minuten. Maar ja, dan laten we hem ook helemaal uitspelen natuurlijk. En ja, vandaag de categorie Rock in het Rad van Fortuin is niet de categorie waarmee we morgen spelen. Want ja, we hanteren nooit 2 keer achter elkaar dezelfde categorie. Dat betekent dus dat we weer gaan draaien.
1: Het Rad van Fortuin.
0: Dat Rad van Fortuin. En vandaag is de beurt aan Mara om dat te doen. Ja, Mara, waar hoop jij op? Want die vraag vroeg ik gisteren ook aan Ramon.
2: Ik hoop op Boy of Girl Band.
0: Boy of Girl Band, yes. Oké. Daar weet jij wel een goede optie in te verzinnen.
2: Ja, waarom?
0: Ja, want vandaag is het ook aan jullie, aan jou en Ramon, om een optie te komen in die categorie. Ja. Yes. Dus ja, jij hoopt in ieder geval op die Boy Girl Band. We gaan het meemaken. Ben je er klaar voor?
2: Yes.
0: Zou ik zeggen, 1, 2, 3, daar gaat-ie. Welke categorie is het geworden, Maren?
2: Het is geworden dance.
0: Let's dance.
3: Wel leuk.
0: Can it be okay? Unless it's just dance, hè, natuurlijk. Ja. Sorry, ja. Dan. Let's dance is van...
3: En daar staat een rockplaat. Van David Bowie.
0: Nee, dat klopt. Maar goed, oké. Maar het is wel dance. Althans, wat hij bezingt.
3: Let's dance.
0: Ja, precies. Ja. Nou goed. Okay. 2 danceplaten gaan uitgekozen worden door Mara en Ramon. En uiteindelijk komt hij vanmiddag weer online via @CDL op Instagram. Aan jou de taak om te stemmen, want jij bepaalt wie wij gaan draaien morgen rond 9:15 in de ochtendshow. In de categorie dance dus. In het Rad van Fortuin. Nou dat. Punt. Oh. Ja. U nog iets toe te voegen?
2: Nee.
0: Nee? Heb je al iets in het hoofd ook qua optie? Of wordt echt zo een zoektocht even?
2: Ja, wordt even een zoektocht.
0: Nou, ik ben heel benieuwd. Geen danceplaatje? Oh wel, ja, je kan je wel lekker op dansen. Doet ze ook trouwens in de videoclip. Emma Heesters en Hartenbreker.

0: Spreek ik die van jou?
1: Nou, dat zou ik niet doen. Dat vind ik niet aardig. Aan de andere kant, als jouw hart wordt gebroken, vind ik het ook niet aardig. Dus, nou ja. Nee, Emma Heesters, hart te breken, gaat natuurlijk over de breuk tussen haar en Wesley. Niet ik.
2: Oh.
1: Zei de gek. Maar Wesley Hoed. Ja, het lijkt wel op elkaar, Wesley Hoek en Wesley Hoed.
2: Ja.
1: Ja. Of die nou uiteindelijk zijn transfer heeft gemaakt naar AZ, dat weet ik niet. Maar daar waren wel de geruchten over.

0: dan zou hij weer naar Nederland komen. Want hij heeft een tijdje in België gespeeld. Maar nou ja, in ieder geval niet meer samenwonend met Emma. Want die relatie is voorbij.
1: Oké.
0: Okay. Nou, dat. Zeg, het zit erop voor vandaag. De ochtendshow. Studio LVK Gebrazem. De donderdagochtend. Morgen zijn we er uiteraard weer voor de vrijdag. En dan natuurlijk New Music Friday. Ja, ook dan gaan we weer nieuwe muziek draaien. Dat is alvast een klein vooruitlopertje op de nieuwe Deuntjes Radio. Die we om 7 uur uitzenden op Studio Alf en Kagebra. Nee, op alleen Studio Alf, hè? Kagebra's hem niet. Nee, want dan zitten Patrick Noordzijn en Martin Wertwij. Dus ja, je hebt wat dat betreft de keuze. Maar 2 uur lang nieuwe muziek morgenavond. En ja, in de ochtendshow natuurlijk 1 nieuw plaatje wat we willen gaan draaien. En nou ja, dat hoor je morgen dan. Verder morgen, ja, geen idee wat de dag ons gaat brengen. Misschien dat we morgen opnieuw nominaties hebben voor ja, een award. Wellicht, geen idee. Ja, we moeten het allemaal even afwachten vandaag. Want ja, we staan ook een beetje in spanning vandaag, hè? Misschien wel, misschien niet en dat soort dingen. Maar
1: heel raar allemaal. Het voelt heel raar aan.
0: Het voelt ook een beetje omslachtig hoe ik het nu zeg. Maar morgen ga ik daar verder over uitweiden. Dus luister vooral morgen naar de ochtendshow vanaf 7 uur. Mara, dankjewel dat je er weer was.
2: Ja, alsjeblieft.
0: Morgen ben je er weer bij?
2: Hopelijk wel, ja.
0: Nou, gezellig. Ramon, ook morgen weer erbij?
3: Jazeker.
0: Dat is mooi. En Richard Harreman, daar rekenen we ook natuurlijk weer op.
3: Dus, die hoef je niet eens aan te vragen.
0: Nee, ja. Ik heb geen keuze ook, dat.
3: Ja,
0: is,
3: dat, ja.
4: Het is tijd voor de grap van de dag.
0: Is niet eens een grap. Goed, nu wel een grap. Althans, een raadsel dan. Want waarom eten leeuwen geen apenkoppen? Dus waarom eten leeuwen geen apenkoppen?
1: Ik heb geen idee.
0: Iemand anders een idee?
5: Nee, ik niet.
0: Nee? Nee? Ze krijgen het zakje niet open.
1: Oh, dat werd die... Oh, oké. Okay,
2: die,
1: ja.
2: Apenkoppen.
1: Die apenkoppen, inderdaad.
6: Heel even radio luisteren. En als je dan wel luistert, dan heel goed mee in of zo.

0: jij luistert naar die radio vandaag?
1: Vader! Vader! Onze dochter luistert!
2: De Ochtendshow.
3: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, werd niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. De nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt. In de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit het Goethe-instituut in Moskou en 2 andere vestigingen van het Duitse Taal- en Cultuurcentrum. Dat gebeurt als reactie op de Duitse maatregel om het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn te sluiten. Duitsland zegt dat Rusland achter de aanslagpoging met een drone zit op het vliegveld van Leipzig en greep daarom in. De Russische minister Lavrov zegt nu dat dat het einde betekent van de Duitse culturele aanwezigheid in Rusland. Het dodelijke slachtoffer van het geweldsincident gisteravond in Hoogeveen is een man van 45 uit Roemenië. De politie heeft 2 verdachten van 43 en 28 aangehouden, ook uit Roemenië. Agenten kwamen aan het begin van de avond af op een melding van een ruzie. Ze vonden een ernstig gewonde man. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Volgens de politie lijkt het erop dat hij is doodgestoken, maar dat wordt nog onderzocht. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails versturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich daarmee bezighoudt. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Intussen zijn veel files opgelost of ze worden snel korter, behalve die op de A4 naar Rotterdam. Want bij de Benelux-tunnel staat een pechgeval en daar zijn een paar rijstroken dicht. Vertraging is 20 minuten vanaf Den Haag-Zuid. En je hebt 10 minuten oponthoud op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Woerden en knooppunt Oude Rijn. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 11 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar lang dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. In München is gisteravond brand gesticht bij het hoofdkantoor van een defensiebedrijf. Er werden meerdere brandbommen gegooid op een bouwplaats voor het kantoor. De brand werd snel geblust en volgens het bedrijf heeft het pand geen schade opgelopen. Vanwege het incident zijn 2 mensen aangehouden. Een vrouw van 28 en een man van 38, beiden uit Bulgarije. De politie onderzoekt of de aanslag in München een politiek doel had. Bij een geweldsincident in Hogeveen gisteravond is een Roemeense man van 45 omgekomen. De man werd eerst zwaargewond gevonden door agenten die een melding hadden gekregen van een ruzie. De Roemeen overleed later. De politie heeft 2 andere Roemenen aangehouden als verdachten. Ze zijn 28 en 43 jaar. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: jou dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.
2: I'm losing my self-control.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt zo dat de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om extra onderzoek hadden gevraagd in een euthanasiezaak. De ouders van Milou van 17 willen weten wie die artsen zijn. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden. Dat traject verliep volgens de regels. Toch stuurde een groep van 14 artsen het OM een brief om de zaak te onderzoeken, terwijl ze Milou nooit hadden behandeld. De brief lekte uit, waardoor de ouders veel kritiek kregen en werden bedreigd. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. Als eerbetoon aan Lionel Messi worden alle voetbalwedstrijden in Argentinië komend weekend na 10 minuten stilgelegd. Messi maakte deze week bekend dat hij stopt als international. Het grootste gedeelte van zijn carrière voetbalde hij met rug nummer 10. Messi speelde 207 interlands voor Argentinië. Dan het weer veel

0: Wolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon bij 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard waaien. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Letchert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat schrijft het commissariaat voor de media aan minister. Aanleiding is de laatste rel rondom de omroep. In een online uitzending tonen ON-presentatoren en jullie begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letchert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van Ongehoord Nederland uit het bestel. Het aantal gevallen van het West-Nijl-virus in Nederland is in een week tijd gestegen van 3 naar 9. Alle patiënten kregen het van een besmette mug, meldt het RIVM. Een van de patiënten is vorige week overleden. Dat was iemand die ouder dan 75 was en ook een onderliggende aandoening had. Het West-Nijl-virus komt vooral voor bij vogels en muggen. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Tientallen Afrikaanse migranten zijn vermoedelijk omgekomen bij hun tocht naar de Canarische eilanden. De Spaanse hulpdiensten vonden vanochtend een boot bij Gran Canaria met 45 opvarenden. Ook waren er 5 doden aan boord. De opvarenden zeiden dat ze hun tocht een maand geleden waren begonnen in Gambia met 128 mensen. Dat betekent dat er onderweg 80 mensen zijn omgekomen. Waarschijnlijk zijn de lichamen overboord gegooid. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om onderzoek vroegen naar een euthanasiezaak. De ouders van de 17-jarige Milou willen die artsen juridisch aanpakken omdat ze het proces in twijfel trokken, terwijl alles volgens de regels verliep. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege ondraaglijk psychisch lijden. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger, met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land staat file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Zoeterwoude-Dorp en knooppunt Prins Klausplein. Door een pechgeval heb je 10 minuten oponthoud en de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Prins Klausplein staat een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is hier dicht en daardoor heb je 10 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden daarvoor de namen nodig. De rechtbank bepaalde vanochtend dat het OM die namen binnen 5 dagen moet vrijgeven. In een reactie zeggen de ouders van Milou dat er snel tuchtrechtelijke klachten worden ingediend tegen alle artsen. Minister Letchert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat advies geeft het Commissariaat voor de Media aan de minister. Aanleiding is de laatste rel rond de omroep. In een online uitzending toonden presentatoren van ON eind juli begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letchert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van de omroep uit het bestel. De huidige El Niño kan de komende maanden uitgroeien tot de sterkste in de afgelopen 40 jaar. Dat zegt de weerorganisatie van de VN. Volgens die organisatie is er door het weerfenomeen wereldwijd een grotere kans op overstromingen en extreme hitte. De Spaanse hulpdiensten hebben bij Gran Canaria een boot met migranten ontdekt, van wie er 5 overleden waren. Hun tocht zou een maand geleden zijn begonnen in Gambia met 128 mensen aan boord. Dat betekent dat er onderweg 80 migranten zijn omgekomen. Dan het weer. Op de meeste plaatsen bewolkt met soms wat regen. In het westen en zuiden kan later vanmiddag de zon nog doorbreken. Het is 20 tot 23 graden. Morgen een onstuimige dag met veel regen, vooral aan zee harde windstoten en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Schoenen, kleding en ballen. Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. Het team zegt dat de gevolgen van de droogte goed te merken zijn. Op veel plaatsen is het grondwaterpeil nog te laag. Volgens het team kan het maanden duren totdat hersteld is. Ook het water in rivieren staat lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Dat probleem is volgens het team mogelijk pas na jaren voorbij. Verder is de kwaliteit van veel oppervlaktewater nog niet goed, bijvoorbeeld door blauwalg. De Spaanse premier Sanchez zegt dat er geen harde bewijzen zijn dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij twee Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag was er in het Spaanse parlement een debat over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het OM de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden de namen nodig. Van de rechtbank moet het OM die namen binnen 5 dagen vrijgeven. Het commissariaat voor de media zegt dat Omroep Ongehoord Nederland zo over de schreef is gegaan dat de minister de stekker uit de omroep kan trekken. In een online uitzending hadden de presentatoren begrip voor uitspraken van Hitler. Dan het weer. Veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon. Het is een graad of 22. Morgen veel regen en aan de kust kans op zware windstoten. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

If you saw me crying, would you save my soul?

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Dus hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Er zijn ook een paar tieners bij. In totaal werden in de loop van dinsdag 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Zij worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in over Asselt voor een jaar sluit. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. De gevolgen van de droogte zijn nog goed te merken. Zo staat het water in rivieren lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Het moet nog maanden veel regenen voordat dat probleem voorbij is. En op veel plaatsen is het grondwaterpeil te laag. Volgens het team kan het nog jaren duren totdat hersteld is. De Spaanse premier Sanchez heeft geen harde bewijzen dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij twee Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag debatteerde het Spaanse parlement over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal in de nacht gaat niet door. Dat heeft Rijkswaterstaat besloten. Eerder zou het kanaal voor grote schepen en schepen met een gevaarlijke lading in de nacht dichtgaan, omdat er te weinig verkeersleiders zijn. Dat besluit viel verkeerd bij de branchevereniging. Dan het weer, veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon bij 22 graden. Morgen veel regen, aan de kust kans op zware windstoten. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat ongeveer 30 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Voor Den Haag-Zuid 10 minuten oponthoud. De A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Hoofddorp en Schiphol 10 minuten. A16 Rotterdam richting Breda voor Dordrecht 10 minuten vertraging. A20 Gouda richting Hoek van Holland voor Rotterdam-Delfshaven 10 minuten oponthoud. De N207 Hillegom richting Bergambacht voor Alphen aan de Rijn Centrum 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu.
7: Dit is de dag.
10: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

0: Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: In de studio is aangeschoven Kees Verboom. Kees, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Je bent hier niet voor niets, want je bent de afgelopen jaren flink in de weer geweest. Cultuuraanjager in het culturele leven in Alphen aan de Rijn. 45 jaar heb je je ingezet voor kunst en cultuur in de regio. Zo richtte je onder andere de Stichting Cultuurpalet op. Daar zette jij 7200 leerlingen van 38 basisscholen in voor een cultuurprogramma om dat aan te bieden. En ook ben je medeoprichter van het filmhuis in Park Villa en regel je ook een expositieruimte daar voor kunstenaars. Dus ja, wat dat betreft heb je echt genoeg gedaan in de afgelopen periode. Nou, reden genoeg om je daarvoor te eren. En dat is gisteren gebeurd door de gemeente Alphen aan de Rijn. Want je hebt een erepenning gekregen voor je werk. Tijdens je afscheid, want laten we even bij het begin beginnen. Je hebt aangekondigd, ik ga afscheid nemen en die stond gistermiddag gepland.
2: Ja, dat klopt. Er was een bijeenkomst georganiseerd in Park Villa, waarin ik nog voor de laatste keer het programma 2026 aan het onderwijs presenteerde. Ja, dat is een programma voor groepen 1 tot en met 8, waarbij diverse kunstdisciplines aan de orde komen. En ruim 7000 leerlingen van 38 basisscholen nemen daar een deel. Dat programma hebben we kunnen presenteren in de zaal, maar er waren ook genodigden in verband met mijn afscheid als directeur van het Cultuurpalet. Dus het was een heel bijzondere bijeenkomst.
1: Ja, waarom heb je besloten om afscheid te nemen?
2: Nou, ik ben in 2000 ben ik begonnen. Ik kreeg toen ik werkte als ambtelijk secretaris selectiecommissie Beeldende Kunst in Alphen. En het verbaasde mij dat een provinciale organisatie het aanbod kunsteducatie in het basisonderwijs verzorgde. En toen heb ik in 2000 de wethouder gezegd van joh, kan dat niet anders? Kunnen we

0: gewoon niet gebruik gaan maken van de plaatselijke organisaties en zelf een programma bedenken enzovoort. Dat vond de wethouder een goed idee. Ik kreeg daar een aantal jaren voor om daar wat voor te bedenken. Ik geloof 2-3 jaar. En uiteindelijk na een jaar was het om en werd er afscheid genomen van de plaatselijke, van de provinciale organisatie. En werd het een plaatselijke organisatie genaamd Cultuurpalet. Ja. En toen zijn we begonnen om voor die scholen, toen ook al zoveel, zijn we begonnen een programma samen te stellen met vrijwel alle culturele organisaties in Alphen aan de Rijn. En niet te vergeten natuurlijk ook muzikanten, beeldenkunstenaars, ZZP'ers, et cetera, die ook benaderd werden om iets te bedenken als een activiteit voor het basisonderwijs.
1: Waarom vond je het belangrijk dat het lokaal werd georganiseerd in plaats van provinciaal?
0: Nou ja, provinciaal, wat daarbij opviel was dat zij zich niet zozeer, dat klinkt een beetje lullig misschien, maar ze maakten zich niet 1, 2, 3 druk voor het aanbod wat er vanuit de plaatselijke, organisatie werd aangeboden. En ik vond dat belangrijk, want als je op de basisschool zit en je weet dat er 5 blokken verder een organisatie zit die dans of muziek of weet ik veel wat verzorgt, dat je daar naartoe kan gaan. En dus het is het beste dat plaatselijke organisaties het aanbieden. Omdat als je dan als kind thuis komt, je kan zeggen ik wil op die club, ik ben er net geweest, dat is hartstikke leuk. Ik wil er eigenlijk ook wel naartoe.
1: En het maakt het meer bereikbaar.
0: Ja.
1: Je bent gewoon een bekende Alphenaar in zover. Als je door over het centrum heen loopt en er komt toevallig een directeur van de basisschool langs die je dan aanspreekt. Ja, dan ontstaat er iets. En iemand die provinciaal ergens in Den Haag bij wijze van spreken rondloopt of Rijswijk, noem het maar op. Ja. Ja, die kan je niet zomaar op straat tegenkomen om het mond op mond over te brengen.
0: Nee, precies. Nee.
1: We kunnen toch wel stellen dat het enigszins succesvol is geweest, hè, wat je hebt gedaan. Wat maakt het succesvol?
0: Nou ja, dat is een understatement. Het is zeer succesvol, want het is, ik ben in 2000 begonnen en vervolgens heb ik met alle schoolorganisaties, er zijn er 8, 9 in Alphen aan de Rijn, hebben we convenanten afgesloten voor de duur van 4 jaar. Ook nu weer is er een nieuw convenant met het onderwijs afgesloten. Dat heb ik nog net kunnen regelen voordat ik eruit stapte. En dat betekent dat er weer voor 4 jaar voor het basisonderwijs een aanbod is. Dus succesvol vanaf 2000 is het zeker geweest. Ja, en dan ben ik even je vraag kwijt.
1: Wat maakt het zo succesvol?
0: Ik denk toch het aanbod. En daar gaan alle credits uiteraard naar de artiesten, muzikanten, toneelgezelschap, et cetera. En niet te vergeten natuurlijk de organisaties zoals Muziekschool, Theaterkastellen, de bibliotheek. Allemaal mensen die het beste voor hebben wat betreft hun producten. Om daar het beste voor aan te bieden aan het onderwijs.
1: Ja.
0: Dus daar ligt natuurlijk de bal van succes ook.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Er zijn ook een paar tieners bij. In totaal werden in de loop van dinsdag 35 mensen aangehouden. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. Gloria Steinem is overleden. De Amerikaanse feminist, activist en journalist was voorvechter van de Amerikaanse vrouwenbeweging, zoals ze voor de legalisering van abortus. Gloria Steinem was 92 jaar. Het weer, veel bewolking en lichte regen. In het westen en zuiden later droger en wat zon bij ongeveer 22 graden.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat ongeveer 80 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A4, Den Haag richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux is de vertraging 10 minuten. A20, Hoofdholland richting Gouda. Voor Rotterdam Overschiet 10 minuten. Voor Moordrecht ook 10 minuten oponthoud. A44, Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten. De N207, Alphen aan de Rijn richting Bergambacht. Voor industriegebied Gouwenstroom 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: De stembussen die zijn weer geopend voor de kwalificatieronde van de Gouden Televisiering. Jaha! Nou, dat is nogal een prijs voor de makers. In de categorie beste online videoserie is een van de kanshebbers de online serie Boeiend op straat van Politie Boeiend. Een van de makers is Sascha uit Koudenkerk. Sascha, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, Sascha, laten we beginnen bij het begin. Wat is dit nou precies voor serie?
2: Ja, het is een YouTube-serie waarbij we meelopen met politiemensen. Eigenlijk een dienst meedraaien waarvan één collega, die is executief, of operationeel, die is opgeleid tot agent. En die draait een dienst samen met een andere agent en die wisselt telkens. Dus eigenlijk kijk je een soort van mee vanaf de achterbank hoe zo'n dienst op straat gaat.
1: Maar is dit dan een soort van rip-off van Ewout met bureau Huppel de Pup?
2: Nou, zeker geen rip-off. Kijk, Ewout neemt ook een kijkje en die gaat ook zo'n dienst mee bijvoorbeeld. Maar die is zelf, kan hij natuurlijk niks, omdat hij, dat wil ik niet zeggen, maar die is geen agent.
1: Nee.
2: Dus daar gaan ze natuurlijk kijken, wat zijn de krenten uit de pap. Hier kijken we vooral gewoon, wat doet een agent op een dag? Dus we gaan we draaien gewoon één dienst. En what you see is what you get, zeg maar.
1: Ja, dus eigenlijk wat boeiend is, hè? Vandaar ook de titel Boeiend op straat.
2: Zeker, zeker.
1: Waar gebeurt dit? Gebeurt dit in heel Nederland, in een bepaalde regio?
2: Wij zitten in Eenheid Rotterdam. Dus daar draait het ook eigenlijk.
1: Okay,
2: maar dat is een ruime gedeelte. Dat is echt van Zuid-Holland-Zuid tot Molenlanden. Tot Goeree-Overflakkee. Dus wel niet alleen Rotterdam Centrum, zeg maar.
1: Nee, dus jij gaat eigenlijk heel die regio door als maker.
2: Ja, klopt.
1: Ja, want jij bent maker van die serie. Wat is jouw rol dan precies?
2: Ja, we maken het eigenlijk met z'n drieën. Waarvan één de host is. Die is dus ook agent, operationeel. En dan zit ik onder andere met een andere collega op de achterbank. En wij doen het filmen en editen.
1: Oké, dus jij zit af en toe als cameravrouw daar op de achterbank en maakt dus ook mee wat de politieagenten meemaken, maar dan een beetje op afstand.
2: Ja, klopt.
1: Ja. Hoe is dat voor jou dan?
2: Superleuk. Want ik ben niet opgeleid als agent.
1: Nee.
2: Dus ik zou niet weten wat ik zou moeten doen in bepaalde situaties. Maar dan is het mooi dat je het wel kan laten zien. En mee kan maken eigenlijk.
1: Ik neem aan dat je ook wel eens aangrijpende gebeurtenissen meemaakt. Is dat niet moeilijk om dat te verwerken? Of krijg je dan daar wel de professionele hulp van die de politie bijvoorbeeld ook krijgt?
2: Ja, daar krijgen we gewoon alle hulp die nodig is. Dus dat is allemaal super geregeld.
1: Wat is het meest opvallende wat in zo'n serie, in die serie voorbij is gekomen die jij hebt meegemaakt?
2: Elke dienst is weer anders. En zeg maar, alles is weer, je weet 's ochtends niet wat je 's middags gaat doen, zeg maar.
1: Ja.
2: Maar als je nou een voorbeeld zoekt, ik weet dat we een keer de heli opstonden te wachten omdat een medische team moest worden opgehaald. En de agenten hadden die dan op en brengen die naar de locatie, omdat je met de heli niet overal kan landen. Vervolgens kregen we een melding, eigenlijk om de hoek. En dan daar was. Dus dan zie je zeg maar die afwisseling. Daar was iemand met onbegrepen gedrag. Die was eigenlijk zijn hele inboedel op straat aan het gooien.
1: Oh.
2: Dus dan zie je dat je het zeg maar van de hulp aan alle kanten, zeg maar, dat het heel erg wisselt waar je mee bezig bent.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Ook zijn er een paar tieners bij. In de loop van dinsdag werden 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Ze worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard in de nationale investeringsinstelling wordt gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen en het moet voorkomen dat ze uit Nederland vertrekken. Eerder al pleiten 70 economen en wetenschappers voor zo'n bank. Veel andere Europese landen hebben die al. Nederland heeft wel fondsen, zoals InvestNL. Durfinvesteerders, pensioenfondsen en banken zouden hun geld sneller willen uitlenen als ook de overheid erachter staat. De Amerikaanse feminist, activist en journalist Gloria Steinem is overleden. Ze was een van de krachtigste voorvechters van de Amerikaanse vrouwenbeweging. Daarmee begon ze in de jaren 60. Ze schreef toen onder meer een essay over de bevrijding van vrouwen in New York Magazine. Ook zette Steinem zich in voor de legalisering van abortus. Uitgevers waren aanvankelijk niet geïnteresseerd in haar opvattingen en dus moesten die kenbaar maken op protestbijeenkomsten en manifestaties. Gloria Steinem was 92 jaar. Het weer: in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Tussen de 19 en 22 graden. Morgen is een onstuimige dag met aan zee enige tijd een harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Ook boven land waait het stevig. Het is bewolkt en er trekken buien over. De temperatuur ligt tussen de 18 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat ongeveer 80 km file. De meeste files leveren niet veel meer dan 5 minuten vertraging op. Wat langere files staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelevarensveen en Knoop Hofvliet 10 minuten oponthoud. Bij Den Haag richting Rotterdam voor Den Haag-Zuid 10 minuten. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 10 minuten. De A20 richting Hoek van Holland voor Rotterdam-Delfshaven 10 minuten. Op de N207 Alphen aan de Rijn richting Bergambacht voor afrit Moordrecht 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
4: Met nu?
3: Dit is de dag.
5: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Zaterdag 12 december dan zal er weer een groot feesttent staan bij de theestijger aan de Zegerplas in Alphen. Voor een gezellige feestavond, Twan Kremer, een van de drie zangers van Helemaal Top. Die hebben we aan de telefoon. Twan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, het is goed bevallen allemaal, hè, die kerstshows bij jullie. Vorig jaar ook de eerste keer op deze manier bij de theestijger in zo'n feesttent. Jullie gaan het dus weer doen, blijkbaar.
2: Ja, klopt. Ja, we gaan het gewoon weer. Het was hartstikke leuk vorig jaar. En je moet niet voor één keer doen, dus we gaan het lekker nog een keer doen.
1: Wat was anders vorig jaar in zo'n feesttent dan in de Flora en Boskoop, waar het vaker werd gehouden ook?
2: Ja, nee, je kan meer mensen kwijt. Het was toch ook nostalgisch, hè? Het gevoel van we deden dit in Zwammerdam vroeger, zullen we maar zeggen.
1: Ja.
2: Dat lijkt een populair gevoel tegenwoordig. En de sfeer, het is heel lastig uit te leggen.

0: Maar het is zo anders. Het is zoveel meer dynamiek.
1: Ja, in dat opzicht is het dan ook wel positiever, het verhaal. Het is wel verbeterd. Het is wel beter eigenlijk om het in zo'n feesttent te doen. Of heeft allebei wat?
0: Ja, nee, het heeft sowieso allebei wat. Ik bedoel, maar ja, het is nog gaver, denk ik. Ja. Zonder de ander tekort te willen doen, is het nog toffer. De energie, het is, ja, ik zou zeggen, kom kijken, dan begrijp je het. Dat is gewoon echt heel anders.
1: Ja. Je zei het al, eerder deden jullie dit ook al in Zwammerdam, hè? Ook in een feesttent, maar die was dan veel kleiner.
0: Nee, die was zeker niet kleiner.
1: Okay.
0: Die was misschien wel groter dan wel net zo groot, alleen die ruimte kon gewoon niet meer daar.
1: Nee.
0: Dat terrein, dat was vorig jaar al, dus toen zijn we naar Alphen gegaan.
1: Ja, dus eigenlijk het nostalgische gevoel naar Alphen brengen.
0: Ja, er was alleen een verplaatsing nodig.
1: Ja.
0: We dachten, Alphen, Zwammerdam, dezelfde gemeente, niet zo ver. Voor mij mijn woonplaats, dus wat is het verschil?
1: Ja, voor jou een thuiswedstrijd, dat is helemaal lekker natuurlijk. Merk je dat dan ook in het publiek, dat het lekker wordt ontvangen? Of heb je dan toch dat je als je bijvoorbeeld het land in gaat, dat je ander soort publiek ontvangt en dat het dan nog beter gaat, het optreden?
0: Nee, het is juist, weet je, heel veel mensen komen voor de sfeer, maar er zijn ook best wel mensen die gek genoeg speciaal echt voor ons komen. En dat is natuurlijk heel tof. Dus dat is juist extra gaaf op zo'n avond als bij de kerstshow.
1: Ja. Nu hebben we het erover alsof we er al vaker bij zijn geweest. Nou, ik toevallig wel een keertje. Maar voor de mensen die er nog niet zijn geweest, wat kunnen we verwachten?
0: Je gaat naar binnen en je moet je een klein beetje overgeven. Hè? Dus je gaat in het thema. Iedereen gaat in het thema. Dat is dit jaar Royal Blue and Gold. En iedereen kent wel beelden van de toppers, denk ik. En anders moet je dat even googlen. En dan ga je gewoon lekker met je vrienden, met je familie, ga je gewoon feest maken. Alle soorten muziek komen voorbij. Dat is voor ons natuurlijk een groot voordeel. Wij hebben daar nou ongeveer geen grens in, denk ik. Want we hebben ooit Kinderen voor Kinderen gezongen. En Ramse Shaffi en alles komen wellicht ook voorbij, weet je wel. Die hebben we ook gedaan. Ja, en daar zit vrij veel tussen.
1: Ja, dus het is niet alleen maar kerstmuziek, hè? Het is ook gewoon andere muziek die er voorbij komt.
0: Zeker niet alleen kerstmuziek.
1: Nee.
0: Dat moeten we heel vaak en heel goed zeggen. Het is ontstaan rond de kerst. En ja, we doen kerstliedjes. En ja, we kleden het kerstig aan. En hè, dat soort zaken. Maar we gaan gewoon feest maken met z'n allen. We krijgen wat gastartiesten. Het is van, voor mij gaat de tent om 7 uur open. Tot 12 is het gewoon met z'n allen feest maken. Dat is ook wat ik altijd uit het publiek hoor. Dat is zo'n energie, dat is zo gezellig. Het is gewoon een soort volksfeest.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Volgens oud-minister De Jonge was het in het begin van de coronapandemie lastig om op te schalen, doordat de zorgsector in Nederland sterk regionaal is georganiseerd. Dat zei hij vanmiddag bij de coronacommissie. Regio's kunnen niet worden gedwongen om patiënten over te nemen. Het Amsterdam-Rijnkanaal blijft 's nachts open. Door een tekort aan verkeersleiders zou het kanaal worden gesloten. De binnenvaartsector dreigde met juridische stappen. Nu zeggen de schippers toe dat ze zich houden aan inhaalverboden en een maximumsnelheid. Het commissariaat voor de media zegt dat Omroep Ongehoord Nederland zodanig over de schreef is gegaan dat de minister de stekker uit de omroep kan trekken. In een online uitzending hadden de presentatoren begrip voor uitspraken van Hitler. Het weer, in het noorden bewolking, soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode, 19 tot 22 graden.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk in de regio West met 100 kilometer file. Files met 10 minuten of meer vertraging staan op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en Knoopend Hoflied 10 minuten oponthoud. A12 Utrecht richting Den Haag voor Woerden een half uur. A16 Breda richting Rotterdam voor Knoopend Bresseplein 10 minuten oponthoud. A20 richting Gouda tussen Knoopend Ketelplein en Rotterdam Overschiet 10 minuten. De A20 richting Hoek van Holland voor Rotterdam-Delfshaven 10 minuten. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: In de studio is aangeschoven Kees Verboom. Kees, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, je bent hier niet voor niets, want je bent de afgelopen jaren flink in de weer geweest. Cultuuraanjager in het culturele leven in Alphen aan de Rijn. 45 jaar heb je je ingezet voor kunst en cultuur in de regio. Zo richtte je onder andere de Stichting Cultuurpalet op. Daar zette jij 7200 leerlingen van 38 basisscholen in voor een cultuurprogramma. Om dat aan te bieden. En ook ben je medeoprichter van het filmhuis in Park Villa. En regel je ook een expositieruimte daar voor kunstenaars. Dus ja, wat dat betreft heb je echt genoeg gedaan in de afgelopen periode. Nou, reden genoeg om je daarvoor te eren. En dat is gisteren gebeurd door de gemeente Alphen aan de Rijn. Want je hebt een erepenning gekregen voor je werk. Tijdens je afscheid. Want laten we even bij het begin beginnen. Je hebt aangekondigd, ik ga afscheid nemen. En die stond gistermiddag gepland.
2: Ja, dat klopt. Er was een bijeenkomst georganiseerd in Park Villa, waarin ik nog voor de laatste keer het programma 2026 aan het onderwijs presenteerde. Ja, dat is een programma voor groepen 1 tot en met 8, waarbij diverse kunstdisciplines aan de orde komen. En ruim 7000 leerlingen van 38 basisscholen nemen daaraan deel. Dat programma hebben we kunnen presenteren in de zaal, maar er waren ook genodigden in verband met mijn afscheid als directeur van het Cultuurpalet. Dus het was een heel bijzondere bijeenkomst.
1: Ja, waarom heb je besloten om afscheid te nemen?
2: Nou, ik ben in 2000 begonnen. Ik kreeg toen ik werkte als ambtelijk secretaris selectie commissie Beeldende Kunst in Alphen. En het verbaasde mij dat een provinciale organisatie het aanbod kunsteducatie in het basisonderwijs verzorgde. En toen heb ik in 2000 de wethouder gezegd van joh, kan dat niet anders? Kunnen we gewoon niet gebruik gaan maken van de plaatselijke organisaties en zelf een programma bedenken enzovoort. Dat vond de wethouder een goed idee. Ik kreeg daar een aantal jaren voor om daar wat voor te bedenken. Ik geloof 2-3 jaar. En uiteindelijk na een jaar was het om en werd er afscheid genomen van de plaatselijke, van de provinciale organisatie. En werd het een plaatselijke organisatie genaamd Cultuurpalet. Ja. En toen zijn we begonnen om voor die scholen, toen ook al zoveel, zijn we begonnen een programma samen te stellen met vrijwel alle culturele organisaties in Alphen aan de Rijn. En niet te vergeten natuurlijk ook muzikanten, beeldend kunstenaars, ZZP'ers, et cetera, die ook benaderd werden om iets te bedenken als een activiteit voor het basisonderwijs.
1: Waarom vond je het belangrijk dat het lokaal werd georganiseerd in plaats van provinciaal?
2: Nou ja, provinciaal, wat daarbij opviel was dat zij zich niet zozeer, dat klinkt een beetje lullig misschien, maar ze maakten zich niet 1, 2, 3 druk voor het aanbod wat er vanuit de plaatselijke organisatie werd aangeboden. En ik vond dat belangrijk, want als je op de basisschool zit en je weet dat er 5 blokken verder een organisatie zit die dans of muziek of weet ik veel wat verzorgt, dat je daar naartoe kan gaan. En dus het is het beste dat plaatselijke organisaties het aanbieden. Omdat als je dan als kind thuis komt, je kan zeggen ik wil op die club, ik ben er net geweest, dat is hartstikke leuk. Ik wil er eigenlijk ook wel naartoe.
1: En het maakt het meer bereikbaar.
2: Ja.
1: Je bent gewoon een bekende Alphenaar in zover. Als je door over het centrum heen loopt en er komt toevallig een directeur van de basisschool langs die je dan aanspreekt, ja, dan ontstaat er iets. En iemand die provinciaal ergens in Den Haag bij wijze van spreken rondloopt of Rijswijk, noem het maar op. Ja. Ja, die kan je niet zomaar op straat tegenkomen om het mond op mond over te brengen.
2: Nee, precies. Nee.
1: We kunnen toch wel stellen dat het enigszins succesvol is geweest, hè, wat je hebt gedaan. Wat maakt het succesvol?
2: Nou ja, dat is een understatement. Zeer succesvol, want het is. Ik ben in 2000 begonnen en vervolgens heb ik met alle schoolorganisaties, er zijn er 8, 9 in Alphen aan de Rijn, hebben we convenanten afgesloten voor de duur van 4 jaar. Ook nu weer is er een nieuw convenant met het onderwijs afgesloten. Dat heb ik nog net kunnen regelen voordat ik eruit stapte. En dat betekent dat er weer voor 4 jaar voor het basisonderwijs een aanbod is. Dus succesvol vanaf 2000 is het zeker geweest. Ja. En dan ben ik even je vraag kwijt.
1: Wat maakt het zo succesvol?
2: Ik denk toch het aanbod. En daar gaan alle credits uiteraard naar de artiesten, muzikanten, toneelgezelschap, et cetera. En niet te vergeten natuurlijk de organisaties zoals Muziekschool, Theaterkastellum, de bibliotheek. Allemaal mensen die het beste voor hebben wat betreft hun producten. Om daar het beste voor aan te bieden aan het onderwijs.
1: Ja.
2: Dus daar ligt natuurlijk de bal van succes ook.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert van Media laat weten dat ze snel een beslissing gaat nemen die ze eerst met de leiding van de omroep wil delen. Na het weekend maakt ze haar besluit openbaar. Bronnen rond de coalitie en het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de minister zal beslissen dat de omroep zijn licentie kwijtraakt en niet meer mag uitzenden als publieke omroep. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de rechtse omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. In België zijn 3 Nederlanders opgepakt bij een drugslab in een huis. Het zijn mannen tussen de 41 en 45 jaar. Het lab werd gevonden bij een huiszoeking in Pelt, net over de grens bij Valkenswaard. De inval werd gedaan vanuit een Nederlands onderzoek. Ongeveer 20 Nederlandse en Belgische politieagenten waren aanwezig bij de huiszoeking. In het lab werd een chemische stof gemaakt dat gebruikt kan worden als versnijdingsmiddel bij cocaïne. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. Leerlingen en docenten van een middelbare school in Midden-Java kregen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Dinsdag werden 644 leerlingen van een kostschool in Oost-Java ziek. En op een andere school werden gisteren 49 leerlingen ziek na het eten van gebakken rijst. Ook op Sumatra werden 100 schoolkinderen ziek. De schoolmaaltijden in Indonesië zijn gratis. Mogelijk is dat van invloed op de kwaliteit. Het weer in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Het is tussen de 19 en 22 graden. Morgen een onstuimige dag met aan zee enige tijd harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Over land waait het ook stevig. Het is bewolkt, trekken buien over, temperatuur 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan nog ruim 100 kilometer file. De files met 10 minuten of meer vertraging staan op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Delft en Knoop het Hofvliet 10 minuten oponthoud. De A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Schiphol en Knoop het Burgerveen 20 minuten vertraging, daar staat een auto met pech. A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Bunnik en Harmelen een half uur. A20 Gouda richting Hoek van Holland. Rotterdam-Delfshaven is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu

0: Alphen met het lokale nieuws.
1: De stembussen die zijn weer geopend voor de kwalificatieronde van de Gouden Televisiering. Jaha! Nou, dat is nogal een prijs voor de makers. In de categorie beste online videoserie is een van de kanshebbers de online serie Boeiend op straat van Politie Boeiend. Een van de makers is Sascha uit Koudenkerk. Sascha, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, Sascha, laten we beginnen bij het begin. Wat is dit nou precies voor serie?
2: Het is een YouTube-serie waarbij we meelopen met politiemensen. Eigenlijk een dienst meedraaien waarvan één collega, die is executief, of operationeel, die is opgeleid tot agent. En die draait een dienst samen met een andere agent en die wisselt telkens. Dus eigenlijk kijk je een soort van mee vanaf de achterbank hoe zo'n dienst op straat gaat.
1: Maar is dit dan een soort van rip-off van Ewout met bureau Huppel de Pup?
2: Nou, zeker geen rip-off. Kijk, Ewout neemt ook een kijkje en die gaat ook zo'n dienst mee bijvoorbeeld. Maar die is zelf, kan hij natuurlijk niks, omdat hij, dat wil ik niet zeggen, maar...

0: Die is geen agent. Nee. Dus daar gaan ze natuurlijk kijken wat zijn de krenten uit de pap. Hier kijken we vooral gewoon wat doet een agent op een dag. Dus we gaan we draaien gewoon één dienst. En what you see is what you get, zeg maar.
1: Ja, dus eigenlijk wat boeiend is, hè? Vandaar ook de titel Boeiend op straat.
0: Zeker, zeker.
1: Waar gebeurt dit? Gebeurt dit in heel Nederland, in een bepaalde regio?
0: Wij zitten in Eenheid Rotterdam, dus daar draait het ook eigenlijk.
1: Okay,
0: maar dat is een ruime gedeelte. Dat is echt van Zuid-Holland-Zuid tot Molenlanden tot Goeree-Overflakkee. Dus wel niet alleen Rotterdam Centrum, zeg maar.
1: Nee, dus jij gaat eigenlijk heel die regio door als maker?
0: Ja, klopt.
1: Ja, want jij bent maker van die serie. Wat is jouw rol dan precies?
0: We maken het eigenlijk met z'n drieën, waarvan één de host is. Die is dus ook agent, operationeel. En dan zit ik onder andere met een andere collega op de achterbank. En wij doen het filmen en editen.
1: Oké, dus jij zit af en toe als cameravrouw daar op de achterbank. En maakt dus ook mee wat de politieagenten meemaken. Maar dan een beetje op afstand.
0: Ja, klopt.
1: Ja. Hoe is dat voor jou dan?
0: Superleuk. Want ik ben niet opgeleid als agent.
1: Nee.
0: Dus ik zou niet weten wat ik zou moeten doen in bepaalde situaties. Maar dan is het mooi dat je het wel kan laten zien. En mee kan maken eigenlijk.
1: Ik neem aan dat je ook wel eens aangrijpende gebeurtenissen meemaakt. Is dat niet moeilijk om dat te verwerken? Of krijg je dan daar wel de professionele hulp van die de politie bijvoorbeeld ook krijgt?
0: Ja, daar krijgen we gewoon alle hulp die nodig is. Dus dat is allemaal super geregeld.
1: Wat is opeens opvallende wat in zo'n serie, in die serie voorbij is gekomen die jij hebt meegemaakt?
0: Elke dienst is weer anders. En zeg maar, alles is weer... Je weet 's ochtends niet wat je 's middags gaat doen, zeg maar.
1: Nee.
0: Maar als je nou een voorbeeldje zoekt... ik weet dat we een keer de heli opstonden te wachten... omdat een medische team moest worden opgehaald. En de agenten hadden die dan op en brengen die naar de locatie... omdat je met de heli niet overal kan landen. Vervolgens kregen we een melding... eigenlijk om de hoek. En dan daar was... Dus dan zie je zeg maar die afwisseling. Daar was iemand met onbegrepen gedrag. Die was eigenlijk zijn hele inboedel op straat aan het gooien.
1: Oh.
0: Dus dan zie je dat je het zeg maar van de hulp aan alle kanten... zeg maar dat het heel erg wisselt waar je mee bezig bent.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel blijft. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Een man die zijn moeder doodde in Den Haag en daarna het huis in brand stak, moet, als het aan het OM ligt, TBS met dwangverpleging krijgen. Het Openbaar Ministerie zegt dat de 20-jarige volledig ontoerekeningsvatbaar is. Gloria Steinem is op 92-jarige leeftijd overleden. De feminist, activist en journalist was voorvechter van de Amerikaanse vrouwenbeweging. Over haar leven werd in 2020 een film gemaakt getiteld The Glorias, Alive on the Road. Het weer vanavond en vannacht heeft de bewolking de overhand en valt later wat regen. Morgen verloopt onstuimig met veel wind en fikse regenval in het noorden.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan nog files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Boulevardesveen is de vertraging 5 minuten. A12 Arnhem richting Den Haag voor Harmelen 10 minuten. A13 Rotterdam richting Den Haag. Tussen afrit Rotterdam Airport en Delft-Noord een half uur extra reistijd. A20 Gouda richting Hoek van Holland, Rotterdam-Delfshaven 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Zaterdag 12 december dan zal er weer een groot feesttent staan bij de theestijger aan de Zegerplas in Alphen. Voor een gezellige feestavond, Twan Kremer, een van de drie zangers van Helemaal Top, die hebben we aan de telefoon. Twan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, het is goed bevallen allemaal, hè, die kerstshows bij jullie. Vorig jaar ook de eerste keer op deze manier bij de theestijger in zo'n feesttent. Jullie gaan het dus weer doen, blijkbaar.
2: Ja, klopt. Ja, we gaan het gewoon weer. Het was hartstikke leuk vorig jaar. En je moet niet voor één keer doen. Dus we gaan het lekker nog een keer doen.
1: Wat was anders vorig jaar in zo'n feesttent dan in de Flora en Boskoop, waar het vaker werd gehouden ook?
2: Ja, nee, je kan meer mensen kwijt. Het was toch ook nostalgisch, hè? Het gevoel van, we deden dit in Zwammerdam vroeger, zullen we maar zeggen.
1: Ja.
2: Dat lijkt een populair gevoel.

0: tegenwoordig. De sfeer, het is heel lastig uit te leggen, maar het is zo anders. Het is zoveel meer dynamiek.
1: Ja, in dat opzicht is het dan ook wel positiever, het verhaal. Het is wel verbeterd. Het is wel beter eigenlijk om het in zo'n feesttent te doen. Of heeft allebei wat?
0: Ja, nee, het heeft sowieso allebei wat. Ik bedoel, maar ja, het is nog gaver, denk ik. Ja. Zonder de ander tekort te willen doen, is het nog toffer. De energie, het is, ja, ik zou zeggen, kom kijken, dan begrijp je het. Dat is gewoon echt heel anders.
1: Ja. Ja, je zei het al, eerder deden jullie dit ook al in Zwammerdam, hè? Ook in een feesttent, maar die was dan veel kleiner.
0: Nee, die was zeker niet kleiner.
1: Okay.
0: Die was misschien wel groter dan wel net zo groot, alleen die ruimte kon gewoon niet meer daar.
1: Nee.
0: Dat terrein, dat was vorig jaar al, dus toen zijn we naar Alphen gegaan.
1: Ja, dus eigenlijk het nostalgische gevoel naar Alphen brengen.
0: Ja, er was alleen een verplaatsing nodig.
1: Ja.
0: We dachten, Alphen, Zwammerdam, dezelfde gemeente, niet zo ver. Voor mij mijn woonplaats, dus wat is het verschil?
1: Ja, voor jou een thuiswedstrijd, dat is helemaal lekker natuurlijk. Merk je dat dan ook in het publiek, dat het lekker wordt ontvangen? Of heb je dan toch dat je als je bijvoorbeeld het land ingaat, dat je ander soort publiek ontvangt en dat het dan nog beter gaat, het optreden?
0: Nee, het is juist, weet je, heel veel mensen komen voor de sfeer, maar er zijn ook best wel mensen die gek genoeg speciaal echt voor ons komen. En dat is natuurlijk heel tof. Dus dat is juist extra gaaf op zo'n avond als bij de kerstshow.
1: Ja. Nu hebben we het erover alsof we er al vaker bij zijn geweest. Nou, ik toevallig wel een keertje. Maar voor de mensen die er nog niet zijn geweest, wat kunnen we verwachten?
0: Je gaat naar binnen en je moet je een klein beetje overgeven. Hè? Dus je gaat in het thema. Iedereen gaat in het thema. Dat is dit jaar Royal Blue and Gold. En iedereen kent wel beelden van de toppers, denk ik. En anders moet je dat even googlen. En dan ga je gewoon lekker met je vrienden, met je familie, ga je gewoon feest maken. Alle soorten muziek komen voorbij. Dat is voor ons natuurlijk een groot voordeel. Wij hebben daar nou ongeveer geen grens in, denk ik. Want we hebben ooit Kinderen voor Kinderen gezongen. En Ramse Shaffi en alles komen wellicht ook voorbij, weet je wel. Die hebben we ook gedaan. Ja, en daar zit vrij veel tussen.
1: Ja, dus het is gewoon... Het is niet alleen maar kerstmuziek, hè? Het is ook gewoon andere muziek die er voorbij komt.
0: Zeker niet alleen kerstmuziek.
1: Nee.
0: Dat moeten we heel vaak en heel goed zeggen. Het is ontstaan rond de kerst. En ja, we doen kerstliedjes. En ja, we kleden het kerstig aan. En hè, dat soort zaken. Maar we gaan gewoon feest maken met z'n allen. We krijgen wat gastartiesten. Het is van... Voor mij gaat de tent om 7 uur open. Tot 12. Is het gewoon met z'n allen feest maken. Dat is ook wat ik altijd uit het publiek hoor. Dat is zo'n energie. Dat is zo gezellig. Het is gewoon een soort volksfeest.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Juist, het is 7 uur geworden. Zometeen tijd voor natafelen. Maar eerst het nieuws van de NOS.
2: Robert Walters met het NOS-journaal. De burgemeester van onder meer Overasselt snapt dat inwoners een structurele oplossing willen voor het geweld in een dorp. Dat zei hij bij een persmoment. De woning is per direct een jaar gesloten. Het permanent sluiten van de woning is nu niet mogelijk, zegt de burgemeester. Hij sloot het pand al meerdere keren de afgelopen jaren. Hij zegt ook dat de gemeenschap in Overasselt tijd nodig heeft om de gebeurtenissen van deze week te verwerken. Eerder vandaag werd bekend dat er in de zaak voornamelijk twintigers zijn aangehouden, maar ook een paar tieners. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op. En dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden, loopt. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Omrzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Barreda werd tweede, Buitrago derde. Rode truidrager Mas kwam in 3 minuten later binnen dan Omrzel. Vandaag stond er een lastige bergrit over 167 kilometer op de planning. In het algemeen klassement is Omrzel de grootste tijger van de dag. Hij klimt naar plek 6. Het weer vanavond af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu,
3: natafelen.
4: Wij zijn erbij, net als jij.
3: Studio Alphen.

0: Die twee zijn hier niet toevallig. Dat verzeker ik je.
1: Hele fijne hallo, motherfuckers.
2: Hey, boefjes.
3: Dit zijn de kwajongens van de Alfse Radio. Dit is Natafelen.

is Marianne. En het is de nieuwste van Fontaine's DC. Een hele, hele, hele goede avond. En leuk dat je luistert naar Natafelen. Het is vandaag donderdag 3 september. En welkom dat je luistert. Leuk dat je luistert. Het is iets over 7, 8 over 7 om precies te zijn. En mijn naam is Joris. Leuk dat je luistert. Wederom, ik val een herhaling. En ja, goedenavond. Leuk dat je luistert naar Natafelen. We kunnen zeggen een nieuw seizoen namelijk. Komend half jaar ben ik hier alleen. Na 3 weken afwezigheid. En Kevin, waarmee ik normaal dit programma maak, die ook onder andere Kevin's platenkamer heeft gemaakt voor een lange tijd, die is afwezig. Maar die komt vanzelf wel een keertje terug over een halfjaartje, omtrent stage. En in de tussentijd heb ik gewoon hier en daar wat gasten. En gaan we lekker muziek draaien gewoon elke donderdagavond van 7 tot 9 hier op Studio Alphen. En we beginnen met een beuk uit mijn middelbare schooltijd. Katy Perry. Laten we even voor gaan dansen. Let's rave.

is H of H H H R R M B. Ring my bell, wat een plaatje zeg. Het is nog wezen hit nu. En ik moet zeggen, lekker plaatje. Mijn nekharen gaan er echt van overheid staan. Jeetje, maar goed, ik heb hem weer gedraaid. Ik mag zometeen weer andere soort muziek draaien. Meer onbekende muziek en een hele goede avond. Leuk dat je luistert naar Natafelen nog steeds. Mijn naam is Joris en tot 9 uur schrijf ik ongevraagd bij je aan. Vaak mee op het ritme van je avond. En dat is even genieten zeg. Ik moet zeggen, het is weer even wennen. Ik ben 3 weken afwezig geweest. Eigenlijk 3 weken lang is er gewoon geen Natafelen geweest, helaas. We hebben nog gekeken naar eventuele invallers. Maar dat was helaas niet te doen. Goed, weet je, het is ja, iets over 7 net gegeten en toch een beetje inkakken. Dus ik stel voor dat ik zo meteen even het koffiezetapparaat aanslinger. En dan misschien nog wat te doen, want ik loop een beetje vast. Ja, precies dat. Ik loop een beetje vast. Nou ja, goed. In elk geval zometeen nog een hoop muziek. Ja, en dat soort dingen. We gaan een bakje koffie zetten. We gaan de cultuur doornemen. We gaan het nieuws doornemen. We gaan nog heel veel dingen doen. Maar echt ongelooflijk. Als ik je nu nog niet enthousiast heb gemaakt, dan weet ik het ook niet meer. Dan kan het eigenlijk maar op 1 andere manier, zoals we dat vaak doen bij het natafelen. En dat is namelijk met een liedje van eigen bodem. Wat eigenlijk gewoon het hele programma eventjes lekker samenvat voor je.

0: gaan we een beuker. In de categorie ken je deze al, het is Kyo en That's Me. Het is een Brits bandje, ze zijn nog hele jonge gasten en ik mocht ze laatst toevallig bewonderen op Lowlands. En op basis daarvan was ik gewoon overtuigd. Ik dacht van, die neem ik mee naar Studio Alphen. En ik ben misschien een klein beetje aan het inkakken zoals ik nog net zei, maar daar hebben we iets voor. Want ik hoorde het al, als je heel goed luistert, dan hoor je daar zo. Nou, zo subtiel is het eigenlijk niet hoor. Het gaat weer af. Het is weer zover. Het is tijd voor,
1: Koffiealarm! Koffie, koffiealarm! Kijk, één man kan je zuiken. Gewoon
0: NL! Oh, lekker zeg.
2: De meeste Nederlanders zijn echte koffieleuten.
0: Ja, het is tijd voor een fout zoutbakkie. En wat voor één vandaag.
3: Nee, maar... Nee. Kijk.

0: hij hakt er toch wel even in en we moeten nog de hele avond. Nou, dan ben je hier aan het goede adres. We hebben namelijk een bakje koffie verkeerd voor je. Oftewel, een heel erg fout plaatje met melk, suiker en alles wat niet helemaal gepast, ongepast wil ik misschien niet zeggen. Maar ja, het is niet wat je standaard hoort op de radio. En vandaag blijf ik even in de Lowlands strand die ik net benoemd heb. Ik mocht er laatst aanwezig zijn. En ik heb daar genoten. Er was een bepaalde stage van een bank, niet nader te noemen bank. En die hadden een gastartiest. En dat was heel interessant van, oh god, wie zou het zijn? Wie zou het zijn? Nou, het was een bijzonder onbekende volkszanger. Maar wel met bekende roots. Namelijk, het is de chauffeur van Goldband. Goldband kan je wel van noodgeval, dat soort dingen. En Goldband, die heeft een chauffeur, Raffi. En Raffi die dacht op een gegeven moment van, hey, weet je wat, ik kan ook muziek maken, ik word volkszanger. En laat hij nou net eventjes een waanzinnig plaatje gemaakt hebben over de ex-vriendin van een van de zangers van Goldband, van Karel, is wel niet te verstaan. En die heeft een vrij bekende ex-vriendin, dat is Maan, zangeres Maan. Heeft Raffi de Drijver, zo heet hij namelijk als volkszanger, een liedje over gemaakt. En die heeft hij meerdere keren eigenlijk gezongen op de stage van de niet nader te noemen bank op Lowlands. Oftewel elke dag. En het werd steeds iets drukker. En het werd steeds iets gezelliger. En Raffi die had er steeds iets minder zin in volgens mij. Maar ik heb er wel van genoten. Ik heb 3 keer Raffi de Drijver gezien op Lowlands. Nou, wie kan dat nou zeggen? Ik in elk geval, weinig mensen met mij in elk geval. Maar goed, ik dacht, die gaan we lekker draaien. En een beetje energie, een beetje fout. En ook gewoon een onbekend pareltje. Raffi de Drijver, deze is voor jou. Dit is Op de Maan met Maan.
1: Koffie verkeerd. Yeah.

0: relax zeg. Het is Stella met Charmed en de naam van het nummer doet het nummer eer aan. We gaan alle kanten op deze uitzending. Maar goed, als je vaker luistert, dan ben je dat misschien wel gewend. En als je nu denkt van, hey, ik ben nieuw hier, wat is dit? Maak je borst maar nat, want dat is hoe we het doen bij Natafelen. En het is nu tijd voor een ander gebruikelijk dingetje bij Natafelen. Ja. Daar gaan we. Het is ongeveer 7:30. Ja, het bakje koffie is achter de kiezen. Of als je dat zo noemt in elk geval. En het is tijd om eventjes stil te staan bij wat lokaal nieuws. Want er zijn wat belangrijke dingen gebeurd. Of staan te gebeuren. En we gaan eventjes naar Hazeswoudendorp. Er is namelijk een echtpaar zaterdagmiddag slachtoffer geworden van nepagenten. De bewoners werden telefonisch benaderd door iemand die zich voordeed als rechercheur. De zogenaamde agent die vertelde dat er in de buurt was ingebroken en dat er bij de aanhouding van verdachten een lijst met adressen was gevonden. Vervolgens kwam de man in burger bij het echtpaar langs. Hij zou sieraden van de bewoners fotograferen om te voorkomen dat ze slachtoffer zouden worden van mogelijke inbraak. De man nam de sieraden mee, maar bracht deze niet terug. Dus de bewoners hebben aangifte gedaan. Later probeerde de nepagenten volgens de politie bij hetzelfde adres of bij hetzelfde. Ze probeerden hetzelfde bij een ander adres in Hazeswoude. Daar vertelde de bewoner dat er camera's aanwezig waren bij de woning. En de verbinding werd direct verbroken. Maar goed, een kleine heads-up. Let dus op, er zijn nepagenten onderweg. En dit gebeurt vaker, dus hou je scherp. Agenten die gaan niet zomaar, zijn niet zomaar dit soort dingen uit. Goed, belangrijk. Vervolgens gaan we even naar het Kabouterbos hier in Alphen. Dat is afgelopen maandag voor de tweede keer in korte tijd vernield. Nadat het bos eerder volledig werd gesloopt en behulp van tientallen buurtbewoners weer is opgeknapt, zijn kabouters opnieuw kapot gemaakt en ook andere spullen. Het is een verschrikkelijk iets om te horen eigenlijk. En het is ook een kleine oproep om tot in actie te komen toch wel. Want dit kan echt niet. Het is onbeschoft. Het heeft helemaal geen enkele meerwaarde. Kijk, er is niet eens iets gestolen of zo. Het is gewoon vernield. En dat is puur vandalisme en heel laf en zielig. Dus laten we alsjeblieft hier met z'n allen een klein beetje opletten. Want mijn hart breekt als ik dit lees. Dus dat eigenlijk. Verder kan je nog lezen. Daar ontsnappen steeds meer dieren en avifauna. Dat is eigenlijk niet meer op één hand te tellen hoe vaak het gebeurd is ondertussen. Kan dit heel erg veel kwaad? Nou goed, dan staat er een heel uitgebreid mooi artikel op onze website studioalf.nl. En daarvan is de conclusie eigenlijk dat het op zich geen paniek in de tent is. Maar dat ze toch wel eventjes zich maximaal gaan inspannen om dit te voorkomen. Goed, hou dat dus in de gaten. Misschien kan je een steentje bijdragen. En tot slot, de band Plankenkoor staat toch uitgeroepen tot winnaar van het Nederlands kampioenschap Straatmuzikantenfestival. Vanwege het slechte weer werd het een beetje aangepast hier en daar. Zo ging een jam session door. Maar goed, uiteindelijk won dus Plankenkoorts. Er is een mooi interview mee geweest van de week in de ochtendshow. En die kan je gewoon lekker terugluisteren op de website van Studio Alphen. Dan kan je het hele interview lezen en luisteren. En dat is gewoon prachtig. Het is een leuk interview. Het is echt de moeite waard om eventjes te lezen. Want ik weet niet. Plankenkoorts, ik vind het een mooie naam. Maar ik heb het toch, zo zonder Kevin, ik sluit niet uit dat ik het ook een klein beetje misschien.
1: Goed verhaal!

Ja, Root van Magic. Lekker plaatje van een band waar, als je het mij vraagt, ik heb er echt nooit meer wat van gehoord eigenlijk. Ja, volgens mij is deze band niet echt meer buiten dit nummer een dingetje geweest. Maar dat maakt op zich niet uit, want het blijft gewoon een lekker plaatje. Want ik draai hem nu nog steeds zoveel jaar na dato. Om het even te hebben over een artiest die wel echt is blijven hangen door de tijd heen, zeg maar. Ja, het is een klein eerbetoon. Ik ben ongeveer een week over tijd, maar hey, was geen uitzending. Ik wil toch het heel, heel even hebben over Dolly Parton. Want wat een waanzinnige artiest was zij. Vorige week kwam zij te overlijden op 80-jarige leeftijd. Naar een licht ziekbed in elk geval. Maar wat een icoon. Ik heb toevallig afgelopen tijd, ook voor haar overlijden al, maar hier en daar een klein beetje verdiept in Dolly, omdat ik toch gewoon geïnteresseerd was. Een echte country artiest, maar eigenlijk veel meer dan dat. Ze schreef heel veel muziek voor alles en iedereen. Ze was gewoon veel meer dan dat. Ze was echt een filantroop, om het zo te zeggen. Iemand met hele goede bedoelingen voor de wereld, goede ambities. En wat ik een mooie uitspraak van haar vind, is dat als je iemand ziet zonder lach, geef je eigen lach. En dan in het Engels natuurlijk. Maar dat is een van de mooie uitspraken van Dolly Parton. En ja, goed, het is al eventjes geleden. Er is ongetwijfeld heel veel muziek van haar gedraaid. Maar ik wil dan even een plaatje draaien van haar die misschien iets minder bekend is. Veel gecoverd, dat wel. Het is een beetje een bluesachtig nummertje en ook tegelijkertijd heel erg country. Dolly Parton, dit is Little Sparrow.

0: Little Sparrow, Mrs. Dolly Parton. Ja, legendarisch, legendarisch. Ik moet zeggen, ik zei van tevoren bluesy country. Want dat is ook wel een beetje folk eigenlijk. Een nummer van haar die misschien niet waanzinnig veel gedraaid wordt. Maar ook de moeite waard is als je het mij vraagt, in elk geval. Ja, het is bijna kwart voor acht. En ik dacht, laten we even tijd om een klein beetje bij te kletsen. Want we zijn nu alweer eventjes bezig. Maar wat is er allemaal aan de hand? Waarom was er 3 weken geen natafel? Maar goed, we gaven het ook wel aan, Kevin en ik, van tevoren in de laatste uitzending. Ja, van alles en nog wat. Drukte, vakantie, dat soort dingen. Kevin heeft nu stage en die is waarschijnlijk komend half jaar er nauwelijks tot niet eigenlijk. Dus je moet het met mij doen en ik ben van plan om een aantal gasten uit te nodigen. Ik heb al een paar gasten gepland staan. Dus dat wordt in ieder geval een prima leuk halfjaartje. En je moet het met mij doen als je dat niks vindt. Blijf luisteren. Kom op, wordt wel leuk, wordt wel leuk. Maar goed, ja, ik had een vakantie met onder andere Kevin ook. En met een andere groepje van ons, van onze studie. Het waren de randje Franse grens, om het maar zo te noemen. En daar hebben we toch flink de bloemetjes buiten gezet. Het was onwijs gezellig, gewoon een mooi huis, mooie natuur. En heel veel leuke etentjes, dingetjes, hapjes, drankjes, alles wat erbij kon kijken. Onwijs lachen. Nou goed, toen was ik ongeveer anderhalve dag terug. En toen begaf ik mij richting Lowlands. En je raadt nooit wie daar ook was. Kevin in elk geval, die was daar ook. En toen op Lowlands hebben we ook flink de bloemetjes buiten gezet. Hapjes, drankjes, dansjes. Veel dansjes vooral. Daar heb ik onwijs goede muziek gezien en gehoord. En ik moet zeggen, Lowlands is vandaag ook een kleine leidraad door de uitzending. 2 jaar geleden maakte ik ook al mijn eentje een uitzending. Toen was ik kort daarvoor op Siget geweest. En ik vind het altijd toch leuk om mezelf een beetje te laten beïnvloeden. We hebben onder andere Raffi de Drijver gehad. We hebben Kio gehad. En wie weet staat er deze uitzending nog iets meer te gebeuren op het gebied van inspiratie van het desbetreffende festival. Hartstikke leuk in elk geval. Nee, op Lowlands, ik moet zeggen, het was genieten. Kevin was daar aan het werk. Die werkt dan af en toe voor bepaalde instanties die daar aanwezig zijn. En ik was daar eigenlijk gewoon puur recreatief. Ik heb me onwijs vermaakt, onwijs gedanst. En ik moet zeggen, op Lowlands, voor als je het nog nooit geweest bent, het is best wel bij vlagen een beetje alternatief. Je hebt veel verschillende muziek, je hebt theater, dat soort dingen. Echt leuke dingen als je het mij vraagt. Maar je hebt dus 1 centrale plek op het festival. En dat is eigenlijk een soort open club. Als in, het is een soort tent en daarin is een soort club. Gearrangeerd. En dat is een club van een bepaald merk. Een bepaald rummerk. Heel bekend rummerk in elk geval. En die hebben dat dan gefaciliteerd. En als je daar binnenkomt, dan waan je eigenlijk niet in de alternatieve muziek komt rijden. Maar dan waan je echt in een... eigenlijk alsof je gewoon in een of andere ordinaire club in Rotterdam of Den Haag of weet ik veel wat staat. Dat is niet, als je mij vraagt, de meeste... kwalitatieve club. Wel gezellig, daar niet van. Maar goed, dat heette Hacienda. En dan ben je eigenlijk heel de dag omgedompeld in goede alternatieve muziek. Ik weet nog, ik had Turnstile gezien, ik had Parcels gezien, ik had allemaal wat een beetje, best wel harde acts, Speed, dat soort dingen. Allemaal van die toch ruige alternatieve bands en dat soort dingen. En ook heel erg dansbaar bij vlagen. En dan heb je een lange dag gehad, dan zit je er helemaal lekker in. En dan op een gegeven moment zegt iemand, hey, we gaan naar Hacienda. En dan kom je daar binnen en dan is dit ongeveer wat je aantreft.
1: Andy.

Ja, en dat was nog leuk geweest als Bram Krikke er was. In elk geval, ik had ergens zoiets van... ik weet niet. Ik was een beetje in tweestrijd daar. Maar goed, als je dan toch even staat en je de muziek hier op laat gaan... dan denk je alleen maar, I love it. I

Ja, het is Leon Bridges en Talk It Over. Als je het mij vraagt, staat deze man altijd wel aardig garant voor kwaliteit, als je het mij vraagt. En hele goedenavond. Het is iets voor acht en dat betekent dat we zo meteen richting het tweede uur van Natafel gaan vanavond. In uur twee, wat kan je verwachten? Nou, je kan in ieder geval een stukje cultuur verwachten en we gaan ook wat live muziek behandelen. Ja, het is weer de eerste van de maand en dat betekent de eerste uitzending van de maand. Dat betekent dat we live muziek hebben en ik heb iets heel erg moois meegenomen. Misschien kan je al een beetje raden waar ik het vandaan heb in elk geval.

0: En los daarvan, het is nu ook even tijd voor iets anders. Het is namelijk de natafelen goedgekeurd. De vorige uitzending die we hadden van natafelen, toen hebben we een nieuwe natafelen goedgekeurd uitgekozen. Alleen die hebben we dus eigenlijk maar één keertje gedraaid. En ja, weet je, ik had zoiets van, er is best wel wat tijd overheen gegaan. Ga ik deze natafelen goedgekeurd nog gebruiken? Of is het gewoon tijd voor iets nieuws? Ja, ik hoor je al denken van, wat gaat hij nou doen? Nou, daar moest ik zelf ook even over nadenken. Nee, grapje. Ik heb die keuze al gemaakt. Het was So You Stand van Greta Van Vliet. En die is het nog steeds. Want ja, één keer draaien vind ik zonde voor de kwaliteit van dit nummer. Het is een band die furoren maakte eigenlijk vooral een aantal jaar geleden. Doordat ze veel leken op Led Zeppelin, volgens veel mensen. En dan moet ik zeggen, ja, de gelijkenis is goed hoorbaar. Maar als je elke band gaat vergelijken met andere bands, dan hou je weinig nieuwe bands meer over. En het zijn gewoon waanzinnig getalenteerde muzikanten. En zeker dit nummer is ook echt wel wat andere koek dan veel dingen die Led Zeppelin gedaan heeft. Dus vandaar, we gaan hem gewoon nog eventjes draaien. De natafel goedgekeurd. Greta Van Vliet. En wie weet is er volgende week weer een nieuwe.
1: Natafelen goedgekeurd.

0: zit je gezellig te eten. Ja, lekker hè. En dan rustig een kopje koffie. Zo ontspannen. En op de achtergrond...
1: Welkom bij Natafelen.
0: Jouw programma voor tijdens het natafelen. Natafelen op Studio Alphen.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
3: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
6: Wij zijn erbij.
7: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
6: Jij bent erbij.
7: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
6: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
8: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
6: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
9: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
6: Vacature@studioalphen.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Juist, we gaan zo meteen tot 9 uur door met natafelen. Maar wederom het nieuws van de NOS.
11: Robert Baltus met het NOS Journaal. 3 Nederlandse mannen zijn in België opgepakt bij een drugslab in een huis. De politie deed er een inval na een Nederlands onderzoek. In het lab werd een stof gemaakt om cocaïne mee te versnijden. Ook in Valkenswaard was er een inval in hetzelfde onderzoek. Daar werden spullen gevonden om drugs mee te maken. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard... in de Nationale Investeringsinstelling worden gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen. Eerder pleiten 70 economen en wetenschappers al voor zo'n bank... onder wie deze expert.
12: Dit gaat in ieder geval helpen. Hè. Het is niet dat wij nu dit probleem in één klap kunnen oplossen. Maar er wordt in ieder geval aan gewerkt... door financiering te verschaffen voor dit soort bedrijven.
11: Nederland heeft wel fondsen zoals InvestNL. Maar geldschieters zouden meer gerust zijn als ook de overheid erachter staat. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt die ze eerst met de leiding van de omroep deelt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Onder meer nadat hoofdredacteur en commentator een begrip hadden getoond voor uitspraken van Hitler. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Ommerzeil als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Commentator Andries Leijman.
13: Nu is er dus een nieuw talent opgestaan. Ommerzeil, die ook klimt in het klassement, stond 10e en gaat waarschijnlijk naar plek 6.
11: Rode truidrager Mas kwam 3 minuten later binnen dan Ommerzeil en blijft aan de leiding. Het weer vanavond, af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dit is Studio Alphen.
15: Met nu,
14: natafelen.
15: Wij zijn erbij, net als jij.
14: Studio Alphen.

0: The Temptations met My Girl. Wat een gigantische Motown-klassieker is dat. En heel erg leuk dat je luistert naar Natafelen. Het is ondertussen 5:05 tot 9:00 ga ik, Joris, aangenaam. Gewoon ongevraagd door, schrijf ik ongevraagd bij je aan, vaar ik mee met het ritme van je avond. Tot 9:00 dus. En heerlijk, ik heb nog allerlei dingen in het verschiet. We hebben live muziek, we hebben cultuur, daar gaan we zo meteen naartoe. Eventjes iets heel anders. Het is ongeveer 3 jaar geleden dat ik met Kevin Valk, ook van Studio Alfa, die nu een tijdje afwezig is, begon met Natafelen. Dus nou ja, ik zou zeggen, dankjewel hè.
1: Gefeliciteerd hè.
0: Ja, precies. 3 jaar jubileum en dat kunnen we maar op één manier vieren. En dat is gewoon weer met heel veel uitzendingen maken. Hopelijk nog 3 jaar eraan vast te plakken. We gaan het zien. In elk geval, vanavond belooft een mooie avond te worden. Ik ben in principe alleen, maar de komende weken zullen er hier en daar nog wat leuke gasten komen. En dan gaan we allerlei dingen mee doen. Dat klinkt een beetje raar, maar dat maakt niet uit. Weet je wat? We gaan gewoon hetgene doen waar we het beste in zijn. En dat is namelijk muziek draaien. En ik heb hier zometeen even een spraakmakend introotje om in de sfeer te komen. Oh yeah, daar gaan we.

0: you. Witte wijn. Zeer belangrijk, goede schoot, dat is lekker.
1: Ja, en met wie spreken?

0: Ja, Van Halen. Met Jump. 1984. Het is misschien wel de grootste Nederlandse band in Amerika. Het is een Nederlandse band, het is een Amerikaanse band. Het is misschien een Amerikaanse band met een paar Nederlanders. Het is mooi bekijkt. Het is in elk geval een hele grote, succesvolle band.
1: De cultuuragenda.
0: Ja, daar gaan we al. Oh, dat ging even heel erg snel. Zeg, we zitten al gelijk in de cultuuragenda. Wat een switch. En wat een cultuur. Ongekend. Ja, oké. Het is tijd om eventjes een paar culturele uitstapjes door te nemen. Wat gaan we dit doen dit weekend? Wat is er te doen? Al van omstreken. Denk aan uitstapje naar, pak een beet, een excursie of een voorstelling of een tentoonstelling of een stelling in een winkel. Het kan eigenlijk alle kanten op. Dus ik neem je mee naar een leuk programma dit weekend. En we gaan zaterdag en zondag bespreken. We beginnen met zaterdag. Dan heb je namelijk een dag in het voedselbos. Staat die hard? Twee tellen. Een dag in het voedselbos. Ja, kan je maar goed verstaan. Precies. Hazenwoudendorp kunnen we naartoe. Kwekerij Koperwiek. Dan heb je aanstaande zaterdag van 11:30 ochtends tot 21:30 avonds. Een dagvullend programma, kan je wel zeggen. Een dag in het voedselbos. Theater, smaak en natuur op Kwekerij Koperwiek. Ja, precies. Tijdens de landelijke voedselbossendag, dat is het namelijk zaterdag, organiseren we een bijzondere dag op Kwekerij Koperwiek met theater, rondleiding en eten. Tijdens de rondleiding maak je kennis met het voedselbos, een modelplot van 14 jonge agroforestrie systemen. Jeetje, dat ik hier niet over struikel. Elk met een eigen beplantingsplan en filosofie. Van agrofestrie, rijenteelt tot een romantisch voedselbos. Ja, het klinkt nog niet heel romantisch, maar het is dus heel romantisch. Laat je meenemen in de appelboomdroom van Ian Blok. Hij speelt zijn droomvoedselbos helemaal alleen. Van een mol die zingt als Ray Charles tot een Emiratische prins. Het klinkt allemaal best wel, het klinkt allemaal best wel zweverig eigenlijk. En goed, op een gegeven moment kan je dan aanschuiven aan de gedeelde tafels voor voornamelijk plantaardig menu van de Vrije Tafel. Goed, dat is dus aanstaande zaterdag van... het is trouwens twee arrangementen. Het is van 11:30 tot 3:00. Of het is het avondprogramma en dat is van 5:00 tot 21:30. Goed, daar kan je dus eventueel heen zaterdag. Het kost maar €89. Dat is geen geld voor een beetje theater op een kwekerij en wat eten. Dus daar kan je heen. En dan kunnen we zondag ook nog naar iets anders heel erg leuks. Namelijk in de bibliotheek aan de A-kade hier in Alphen, het centrum, hebben we dansmeditatie. Bewegen zoals je lichaam wil. Dat klinkt ook heel erg interessant. Het is namelijk tijdens een workshop dans kan je intuïtief dansen op verschillende muziekstukken. Geen choreografie, maar volgen wat de muziek in je losmaakt. Soms groot en uitbundig, soms klein en stil. Word je opnieuw bewust van je lichaam en wat wil bewegen. Na dansen land je op je matje en laat je de beweging doorwerken. Daarna volgt een ontspannen moment met geleide meditatie en stilte. En tot slot kan je, als je wil, je ervaringen opschrijven. Praktische tips: draag comfortabele kleding. Dans op blote voeten of neem sokken mee. Je kan ook een yogamatje meenemen. Dat is wel belangrijk. Die hebben ze dus niet daar. Dus die moet je wel even hebben. Water, optioneel een kussentje, een dekentje en warme sokken. Het klinkt net als we gaan kamperen. Ik heb er in elk geval heel erg veel zin in. Dat is aanstaande zondag van 2 tot 3:30 in de bibliotheek. Oh, het wordt weer een weekend vol cultuur. Ik heb er zin in. Ongekend heerlijk. Even andere Nederlandse cultuur.

0: Ons Roxy, de wereld ligt op zich wel aan haar voeten, kan je wel zeggen eigenlijk. Superstar, het is een ander soort nummer van haar. Ik vind hem stiekem eigenlijk best wel geinig. Maar goed, ja, ik draai het ook gewoon omdat volgens mij wil je dit gewoon graag horen. Hey, ik heb je wel door. Het ligt echt niet aan mij, hè, dat ik het allemaal zo graag wil horen. Jij bent het gewoon. Jij bent degene die heel stiekem denkt van, hey, kan die even Roxy draaien? Want na tafelen is allemaal van die alternatieve muziek. Maar ja, goed verhaal. We gaan eventjes door.
1: Het eten is op. De borden zijn leeg. De avond is jong.
0: Ik niet meer, hoor.
1: Dus wat je ook deed, zet stuur je ogen gezellig aan.
0: Goh, wat leuk.
1: Want Kevin en Joris komen eraan.
0: Ja, eigenlijk alleen ik.

0: Badflower met Animal. Ja, het is misschien wat minder bekend, maar ik vind het heerlijk. Ik heb een bepaalde fase van mijn leven hier heel erg veel naar geluisterd. En ik wilde eigenlijk heel graag in deze band ooit. Maar goed, dat is iets anders. Ja, dat was een fase dat ik ook een beetje muziek maakte. En ja, dat heeft ook een klein beetje te maken toch met de voorliefde voor het volgende item. Het is namelijk tijd voor...
1: In de Spotlight.
0: Ja, het is in de spotlights. En in de spotlights is altijd het moment dat wij even stilstaan bij live muziek. Want wij, en bedoel ik Kevin en ik, maar eigenlijk heel iedereen die ooit wat met Nathalen te maken heeft gehad, is over het algemeen dol op live muziek. En waarom zijn wij dol op live muziek? Nou, het heeft voornamelijk te maken met het feit dat live is het gewoon net wat anders. Het is echter, het is puurder. Soms doet een artiest of een band iets heel bijzonders. Ze spelen nummers soms anders. Of ze spelen hem helemaal perfect. Of er zit meer emotie in, of het is interactie met het publiek. Het kan eigenlijk alle kanten op. Maar wij vinden gewoon altijd dat live muziek iets extra's heeft. En ik vertelde al eerder deze uitzending. Ik ben onlangs op Lowlands geweest. Ik heb daar een hoop muziek gezien, leuke dingen. Het is een klein beetje een leidraad door deze uitzending. En ook het volgende. Ik ga namelijk even stilstaan bij Parcels. En ik benoemde net een aantal facetten waarom live muziek iets extra's heeft. En ik moet zeggen, Parcels is zo'n band... Ja, ik heb ze nu 3 keer gezien, maar die hebben het gewoon allemaal. Ze zijn leuk in interactie met het publiek. Ze zijn altijd heel vrij en vrolijk. Maar ze spelen zo waanzinnig goed. Ze spelen in principe vergelijkbaar met Op de Plaat. Het enige verschil is dat ze dan weer vaak net eventjes andere keuzes maken. Ze spelen een nummer langer. Ze spelen met een uitgerekte intro of outro. Of ze laten nummers vloeiend in elkaar overvloeien. Ja, het gaat eigenlijk alle kanten op. Maar geloof me, ik heb Parcels nu 3 keer live gezien. Ik vind het, ja, oké, wacht, nu komt er een statement, dat is ongekend. Nu komt er echt even een statement, want dit is er eentje. Ik vind Parcels misschien wel de allerbeste live band die ik ooit heb gezien. En ik heb een hoop muziek gezien. Misschien is het wel de beste live band van het moment. En waarom? Parcels is gewoon altijd, ja, die hebben iets extra's. Ze doen iets waanzinnigs, stellen mij nooit teleur in elk geval. En wat ik ook leuk vind, eigenlijk Kevin is hier wat minder fan van, maar ik wel. Ik hou best wel van covers. En Parcels besloot een nummertje te coveren. En dat hebben ze nu een paar keer gedaan deze tour. En het is een Nightcall van Kavinsky. En dat is een elektronisch nummer, een beetje in de Daft Punk hoek. Maar Parcels doet het toch eventjes op een eigen manier. En hoewel ze die elektronica er goed in houden, is het misschien net eventjes iets meer disco-soul. Dus ik zou zeggen, het is Nightcall van Kavinsky. Oftewel Parcels live in Polen. Geniet ervan.

Jet van der Steen met Juni. Ja, en Jet die stond ook op Lowlands. Goh, het zal eens een keer niet. En, maar goed, op zich, ik ben daar eigenlijk niet echt wezen kijken. Heel eventjes. En toen dachten we van, we gaan toch even ergens anders kijken. Maar goh, wat een wending ook in dit nummer zeg. En ik heb Jet dus, ondanks dat ik niet ben wezen kijken, wel gezien. Ik kwam er de allerlaatste dag tegen. Heel even kort gesproken. Ja. Hartstikke aardig eigenlijk. Dus dat is wel een extra reden om iemand te draaien, vind ik altijd zelf. Als iemand een beetje tof tegen je doet en je een ervaring mee hebt, dan is het altijd gewoon de moeite waard om toch... Ja, dan, ik weet niet, dan voel je toch iets anders bij die artiest. Dus ik moet zeggen, het is een prachtig nummer. Jet van der Steen dus, met Juni. En ja, wellicht dat dit nog een opkomende artiest is. Maar we hebben ook een artiest die best wel een klein beetje al ja, de sporen wel verdiend heeft. Met een hitje in 2002, notabene. Maar dit was... Naar Lowlands ging ik door naar de intro week van mijn studie als begeleider. Ik ben al bijna klaar met mijn studie. En het leuke is, daar waren allemaal nieuwe studenten en die mochten een intro hit kiezen. En dit is een nummer uit 2002 waar ik al over begon. Maar hier werd dus vrij veel opgestemd en het werd bijna de intro hit van dit jaar eigenlijk. En als je die intro hoort, dan wil je al een beetje dansen. Het is ook een van mijn persoonlijke favoriete popnummers. Sophie Ellis-Bextor en Murder on the Dance Floor. It's my-

0: Ja, het is Sophie Alice Baxter en Murder on the Dance Floor. Wat een plaatje zeg. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Een hele goede avond. Leuk dat je nog steeds luistert naar Natafel. En als je net inschakelt, leuk dat je er in elk geval bij bent. We gaan nog een kwartiertje door tot 9 uur hier live op Studio Alphen. En normaal gesproken ben ik met Kevin, voor als je het nog niet kent. Alleen Kevin die is een poosje afwezig. Die is namelijk druk met stage, wat tot in de avond duurt. Maar goed, daardoor redt hij die 7 uur gewoon niet. Maar goed, ik had even contact met Kevin. Ik vroeg van, ja, hoe gaat het nou met je? Ben je al helemaal overwerk van stage? En hij zei van, ja, ik ben net klaar. Dus ik ben even thuis aan het zitten op mijn balkonnetje en dat soort dingen. En ja, hij stuurde ook een spraakbericht erbij. Dus kunnen we misschien eventjes luisteren. Dan toch, is hij er toch nog een beetje bij.
1: Met mijn buurvrouw loop ik altijd 3 keer per dag met de hondjes.
0: Zo.
1: En ik zeg tegen haar, ik zeg, van de week als het mooi weer is, gaan we zitten met z'n tweeën. En dan de hondjes gewoon voor ons. Zat die chips erbij, wijntje erbij, lekker.
0: Ja, dat is genieten zeg. Die jongen, dat gaat allemaal wel prima. Dat loopt wel los, om maar zo te zeggen. Zo noem ik het graag. Dus maak je over Kevin in elk geval geen zorgen. En over mij ook niet trouwens. Want ik ben helemaal fier met frisse zin. Ik ben, zoals ik al 500.000 keer heb gezegd, deze uitzending dus op Lowlands geweest. Maar het leuke daaraan is, je hebt gewoon heel veel inspiratie voor nieuwe muziek. En soms kom je ook nog wel iets tegen. En we zijn dus iets tegengekomen in de trant van Ken je deze al? Het is een Duitse band. Het is een klein beetje dansbaar, om maar zo te zeggen. Even kijken hoor, ken je deze al? Ja, precies. Dan moet je dat eigenlijk. Dat klinkt ongeveer zo. Dan heb je een nieuwe muziek van ons en dan hoor je dus van. Hoor je dat? Hoor je?
2: Bij Natafelen houden we van onbekende muziek. Ken je deze al?
0: Ja, precies. En het is weer iets nieuws. Het is namelijk Zimmer Neunzig, een Duits duo. Ik heb ze gezien. Ze waren ook echt met z'n tweeën. Eentje speelde bas, eentje speelde toetsen, alles aan het zingen. Eigenlijk van alles en nog wat. En het was een drukte van je welste. En het was heel erg dansbaar. En het was eigenlijk op zo'n middag dat je een beetje verloren rondloopt en denkt van, waar moeten we nou weer gaan kijken? Maar toen kwamen we in één keer in een zaal of een tent terecht met Zimmer Neunzig. En daar hebben we onwijs lopen dansen. Dus luister maar eventjes naar Zimmer Neunzig. Weet je dat? Dat is helemaal nooit zich op Studio Alphen. What love is. Iedereen zong het mee trouwens.

Oh, wat is dat lekker, zeg. Zimmer nooit zich met What Love Is. En je kan je al voorstellen, ondanks dat ik denk veel mensen in die tenten band het duo niet zo goed kenden, was iedereen dit natuurlijk aan het meezingen. Wat waanzinnig, en brengt me weer helemaal terug. Ja, en wat mij ook weer helemaal terugbrengt naar Lowlands, is een artiest waar ik gewoon groot fan van ben. Het is ooit een natafel goedgekeurd artiest geweest ook. En dat is dus eigenlijk een band die wij sowieso met natafel al goed volgen. En ook een van mijn meest beluisterde artiesten is. Trad ook op Lowlands. Ik heb het over Wounded Horse. En het optreden, het was gewoon, het bouwde zich langzaam op als je het mij vraagt. Ze begonnen met wat rustige nummers. Aan het einde werd het toch wel een klein beetje gemorspit en dat soort dingen. Alleen, ik moet dus zeggen, na dat weekend ben je toch een beetje aan het nagenieten en leef je in een soort waan. En dan kijk je online naar bijvoorbeeld Oor, een blad waar ik toch wel fan van ben, over met hun muzikale mening. En daar stond een stuk in over Wounded Horse. Nou ja, die waren echt vernietigend. Teksten als niets origineels aan en een kopieermachine is net zo interessant. En dat soort dingen stond er in een stuk over Wounded Horse. En dat deed mij toch een klein beetje pijn, omdat, weet je, kijk, ik zal erkennen, het was niet de meest spectaculaire of verrassende act van heel Lowlands, maar het is gewoon een band die in elk geval geen noot mist. En zeker richting het optreden, wat naar mijn mening, dus wel de intensiteit opbouwde. En misschien als je alleen het begin hebt gezien, dat je daar een beetje anders in staat. Goed, weet je, allemaal informatie kan je eigenlijk helemaal niks mee als je er niet bij was in elk geval. Maar ik vond het een beetje te onrecht. Want als een band in elk geval binnen de lijn sleurt, soms wil je dat gewoon. En als je fan bent van deze band, dan heb je er gewoon waarschijnlijk ontzettend van genoten. En eigenlijk daarom had ik zoiets van, weet je wat, we gaan gewoon eventjes een nummertje draaien van Wounded Horse. En het is niet zomaar een nummertje. Het is namelijk Arizona. Het is niet zo heel hard, het is niet zo snel. Maar het gaat door merg en been. En hier hoor je wat mij betreft precies waar Wounded Horse goed in is. De grunge, de sound van het leven. Het is Arizona.

het is Wonderhorse, Arizona en echt blijer maak je mij bijna niet. Het is wat mij betreft een prachtige, nou niet helemaal, maar bijna afsluiter van de uitzending. Heerlijke muziek die door merg en been gaat. Snap je? Ja, door een been gaat als je het mij vraagt. Ik heb hier heel erg van genoten. Maar goed, los van dat dit een vrij rauw einde is, heb ik nog iets voor je. Namelijk iets zoeters om toch op een iets andere toon de uitzending uit te gaan. Het is namelijk tijd voor het toetje.

Minder dan 5 voor 9. Dus minder voor 9 dan 5. Ja, precies. Je snapt wat ik bedoel. 20:56 ongeveer. En het is alweer het einde van de uitzending. Het is ondertussen donker buiten. Dat is even wennen. Een paar weken geleden was het nog zeker niet donker rond deze tijd. Maar goed, dat is de tijd die we nu ingaan met z'n allen. Ik wil je echt hartelijk bedanken voor het luisteren vanavond. Volgende week ben ik er weer. Dan ben ik niet alleen. Dan ben ik namelijk met een gast. Wie dat is, nou, dan moet je maar gewoon luisteren volgende week. Dan wordt het allemaal duidelijk. En normaal gesproken is Feline na mij, maar ik heb eigenlijk niks van haar gehoord of gezien. Dus ik gok dat zij vandaag afwezig is, helaas. Maar goed, dan kan je alsnog gewoon lekker blijven luisteren naar Studio Alphen. Want we hebben altijd goede muziekprogrammering. Mocht je nou dit een hele leuke show vinden, dan kan je ons volgen op @natafelen.radio op Instagram. Op Facebook kan je ons ook volgen onder min of meer dezelfde noemer. Je kan mij ook nog volgen, j.sirre op Instagram. Als je wil. En dan kan je wederom ook misschien muziekjes aanvragen voor de volgende keren. In elk geval. Dus dat eigenlijk. Dat is waar het over gaat. Nogmaals bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. En we gaan eruit met wat mij betreft het perfecte einde van elke uitzending. Het liefst zou ik dit elke week draaien aan het einde. Maar dat is natuurlijk een beetje raar. Maar vandaag gaan we het zeker om seizoen 3 en 3 jaar natafelen in te luiden. Gewoon even doen. We eindigen namelijk... The King of Soul, als je mij vraagt. Met Marvin Gaye misschien. Het is Otis Redding. Het is Sitting on the Dock of the Bay.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar geweld in Overasselt. Verslaggever Marieke de Vries over die vondst.
3: Die worden meegenomen in het onderzoek naar de schietpartij hier in Overasselt, zegt de politie. Waar ze zijn aangetroffen, om wat voor wapens het gaat, daar zijn verder nog geen mededelingen over gedaan.
2: Voor de schietpartij zitten 34 mensen vast. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Het lichaam van oorlogsmisdadiger en voormalig Bosnisch-Servisch legerleider Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week in Den Haag, waar hij een levenslange straf uitzat voor onder meer de genocide in Srebrenica. Daarbij werden meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen vermoord. Servië wilde Mladic met de hoogste eer begraven, maar kreeg daarop forse kritiek van de EU. De president van het land zegt nu dat het geen staatsbegrafenis wordt, maar er is wel een militaire dienst en een mogelijkheid voor het nemen van afscheid. De man die zijn moeder doodde in Den Haag en daarna het huis in brand stak, moet, als het aan het OM ligt, tbs met dwangverpleging krijgen. Een celstraf voor de 20-jarige is niet mogelijk, zegt deze verslaggever van Omroep West.
4: Hij is onderzocht in het Pieter Baan Centrum en daar is vastgesteld dat hij schizofreen is, dat hij destijds in een psychose zat en dat hij dus volledig ontoerekeningsvatbaar was. En dat betekent dan dat er geen celstraf kan volgen.
2: Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op. Dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden euro's loopt. Het weer, vanavond is het op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Morgen vooral in het noorden veel regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij Volkswagen gaan 50.000 banen verdwijnen. De raad van commissarissen van het bedrijf staat achter de plannen om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Minister Letchert zegt dat ze binnen een paar dagen laat weten of Ongehoord Nederland door mag als publieke omroep. Vandaag werd bekend dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Politiek verslaggever Roel Bolsius.
3: Bronnen binnen de coalitie en rond het kabinet laten ons al weten dat het besluit zal zijn de omroeplicentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Ze zal eerst in gesprek gaan met Ongehoord Nederland, het nieuws daar brengen. Dan zal ze het besluit officieel maken en naar buiten brengen.
2: Al jaren zijn er problemen bij Ongehoord Nederland. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. De schoolmaaltijden worden in bulk gemaakt, zegt correspondent Mustafa Margari.
4: Waardoor veel van die bedrijven producten van lage kwaliteit aankopen of op andere manieren de kantjes ervan aflopen om meer geld in eigen zak te houden. Komt er ook nog eens een boel corruptie bij kijken. Voormalig hoofd van dit maaltijdenproject is opgepakt voor corruptie. Kortom, allemaal zaken die ten koste gaan van de gezondheid van veel kinderen.
2: Zo kregen leerlingen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In de eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek heel groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Het weer vanavond is het op de meeste plaatsen droog en enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. Al dagen worden er wapens gevonden na de schietpartij bij een huis begin deze week. Tientallen gewapende mannen kwamen met zware wapens naar het huis en daar werd een beveiliger doodgeschoten. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten.

besloten. Inwoners van Overasselt zien liever een structurele oplossing. In de zaak zitten 34 mensen vast, voornamelijk twintigers. De reorganisatie bij Volkswagen kan doorgaan. De Raad van Commissarissen heeft ingestemd met het plan om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. Dat zou betekenen dat er 50.000 banen verdwijnen bij de autofabrikant. De afgelopen dagen was er veel discussie binnen het bedrijf, maar toch stemden de commissarissen vanavond unaniem voor. Of en wat er is veranderd aan de plannen is niet bekend. Volkswagen verkeert al jaren in zwaar weer. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. En een Nederlander heeft de Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen en dat duidt op een gezonde bodem. Vorig jaar kreeg een onderzoek naar de favoriete pizza van de regenbooghagedis een Ig Nobelprijs. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen in het noorden veel regen. Aan de kust kan het flink gaan waaien. Het wordt 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. De maatregelen levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Een Nederlander heeft de Ig Nobel Prize gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen. Dat duidt op een gezonde bodem. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar een graad of 18. Straks, morgen, vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij zijn erbij.

0: mama that you had to see that.
1: Wij zijn erbij, net als jij.

0: Alphen.
1: Studio Alphen.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot aansloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Dat levert veel winst op voor de natuur. Het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. De Ig Nobelprijs is gegeven aan een Nederlander die in een onderzoek naar begraven onderbroeken. Die werden door micro-organismen in de bodem afgebroken. Dat aantoonde dat de bodem gezond was. De prijs gaat elk jaar naar wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niks bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije, ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Nederland gaat niet van het stikstofslot af door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijkste stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen.